praten wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het zevende lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond, wel was er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober. Het weer: in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Vandaag ook geregeld een bui overdag, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag daarbij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Op 3FM.
4: Miley, Bass Persuades.
5: Met 3FM ontdek je nog.

City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Men zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden.

City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna naar huis. Het onderzoek loopt nog wel. De politie heeft in Brunsum in Limburg een grote hoeveelheid drugs gevonden in een bestelbus. Die stond geparkeerd bij een loods, waar ook spullen zijn gevonden die gebruikt worden bij het maken van drugs. Het ging onder meer om maatbekers, kannen en persen. De politie kwam die loods in Brunsum op het spoor door tips. De spullen zijn in beslag genomen en er is nog niemand opgepakt. Meerdere artiesten die in het voorprogramma van Ed Sheeran zouden optreden tijdens een tour door Amerika hebben daarvoor afgezegd. Ze willen met die stap de Amerikaanse artiest Macklemore steunen, die eerder al uit het voorprogramma werd gezet door de organisatie vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Wat het betekent voor de tour van Ed Sheeran is nog niet bekend. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken, maar zegt daarbij wel dat het hele spoor bewaken wel een lastige klus is. Ze willen daarom meer geld voor bijvoorbeeld camera's. In totaal zijn er gisteren 7 personen ook opgepakt vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen. Daar werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boerenactivisten. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna

0: Citydijkers met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden ook meerdere mensen zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt dat niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Seth.
1: 3FM. Bas van Schaik.
3: Een bijzonder goedemorgen. Het is 4 uur geweest. Oh, wat is het vroeg. Maar wat is het al goed dat jij zo vroeg uit de weer bent. En daarom win jij zometeen misschien wel een ochtendsnack naar keuze.
0: Volgens een onafhankelijk bureau van het Amerikaanse congres heeft de oorlog de VS tot nu toe 32 miljoen euro gekost. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraniërs die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer

0: Iraanse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. En zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om een dader aan te wijzen. Het weer, in het oosten buien, maar later ook in de rest van het land. Het is daarbij momenteel een graad of 13 met weinig wind. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Sef.
1: 3FM. Bas van Schaik.
3: Een bijzonder goedemorgen. Het is 4 uur geweest. Oh, wat is het vroeg. Maar wat is het al goed dat jij zo vroeg uit de weerde bent. En daarom win jij zometeen misschien wel een ochtendsnack naar keuze.

Martin Garrix en Ed Sheeran, you're the Repeat It bij 3FM. Een hele goede morgen. Mijn naam is Bas, het is woensdagochtend. Zo, dat valt even tegen, he. Het is in één keer koud. Gisteren nog 24 graden, vandaag 18 graden. Bah! Oftewel, ja, 18 graden, dat is gewoon weer voor dikke truien, wolle sokken. Ik ga zo even een warme chocolademelk zetten, denk ik. En ja, ik weet niet, ik voel een Elfstedentocht aankomen in één keer. Als ik overdrijf moet je het zeggen hoor, maar valt mee toch? Ja, heel koud in één keer. Goed, ik ga je gelijk belonen dat je wakker bent op je hele vroege woensdagochtend. Zometeen kan jij winnen een ochtendsnack naar keuze. Wat moet je doen? Nu appen via de NPO Luisterapp je naam. Drop je naam via de NPO Luisterapp en dan win jij een ochtendsnack naar keuze.

Ja, lekker. Dit zijn die tunes waar je je radio net wat harder voor zet, hè? Jorda 3FM Talent Lemmer en Best One bij 3FM. Een hele goede morgen. 18 minuten over 4. Woensdagochtend. We breken de week doormidden. Ja. En ik ga je gelijk belonen als je zo vroeg wakker bent. Jij maakt namelijk kans op een ochtendsnack naar keuze. Je bent

0: Goedemorgen David.
1: Hey, goedemorgen Bas.
0: Ga je vandaag nog repeteren?
1: Nee, we hebben deze week al gerepeteerd.
0: Je hebt al gerepeteerd, want vrijdag dan treed je op bij een bruiloft. Op een bruiloft moet ik zeggen. Je hebt een soort band waar je in speelt. Wat voor band is dat?
1: Ja, het is een coverband en we spelen een beetje rock'n'roll-achtige nummers. Een beetje blues, funk spelen we ook wel. Dus ja, vrijdag inderdaad bij een bruiloft. Maar ik moet zeggen, dat vind ik wel spannender dan normaal. Hè?
0: Ja, ja, vertel.
1: Ja, nou, een bruiloft is toch een beetje de dag van hun leven. En normaal gesproken spelen we een beetje tentfeesten, schuurfeesten. Alleen bij zo'n bruiloft, dan moet het gewoon leuk zijn natuurlijk.
0: Dan moet het absoluut leuk zijn. En heb je al een beetje een idee, wat ga je aandoen? Ik bedoel, het is een bruiloft, hè? Het is niet een schuurfeest, zoals je zegt.
1: Ja, dat is wel goed eigenlijk. Dit heb ik er niet echt over nagedacht. Ik heb niet een smoking of zo, dat heb ik niet. Ik denk dat ik maar gewoon een beetje, normaal gesproken doe ik een beetje een kleurrijk funky blouseje aan, maar dat, ik denk
0: dat ik voor iets,
1: ja, misschien wordt iets netter, hè?
0: Ja, ik denk het wel, ja.
1: Heb je advies?
0: Gewoon een net overhemd. Ja. Nette broek.
1: Ja, het moet allemaal netjes, hè?
0: Ja, vind ik wel.
1: Ja, het is eigenlijk ook wel zo, ja. Ja, ik moet er even goed over nagedacht. Misschien moet ik dan vandaag nog maar even gaan shoppen.
0: Dat is een goed plan. Hey, ik heb goed nieuws voor je. Je bent heel vroeg op, want je moet zometeen aan het werk, David. En dat betekent dat ik je ga belonen met het winnen van een ochtendsnack naar keuze. Gefeliciteerd.
1: Jij. Dankjewel, heerlijk.
0: Waar ga je voor? Waar heb je zin in op de hele vroege woensdagochtend?
1: Nou, ik hoorde net in jouw muziekje hoorde ik het over een tosti hebben. Ik denk dat ik voor een tosti caprese ga.
0: Oh, lekker. Ga ervan genieten, David. En alvast heel veel plezier en succes vrijdag.
1: Dank je.
0: En geniet van je boek.

0: je dit alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het BFM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Kensington.
2: Seth.
1: Phoebe Bridgers.
2: Lemmer.
1: Benten.
2: Jungle.

Al Horan bij 3FM en On The Loose. Ja, schoonfamilieverplichtingen. Tja, over het algemeen word je er niet heel blij van, toch? Nee, ik had dit weekend een verjaardag van het zusje van mijn vriendin. Ja, verder prima, ik heb wel wat dingen moeten verschuiven. Schoonfamilie verder prima, maar je komt er niet tussen. Ze blijven maar praten. Ja, als ze eenmaal aan het praten zijn, dan kan je zo een uur wegboeken. Ja, want vervolgens, ze blijven maar praten. Goed, gisteren was het natuurlijk Prinsjesdag. En dat is een hele drukke dag voor de koninklijke familie. Maar misschien ook wel voor de man die ik nu voor je ga draaien. Ja, want die is natuurlijk vorig jaar gespot met Alexia. Ik heb het over Antoon. Je hoort hem nu bij 3FM met De Enige.

ACDC Marianne hoorde je bij 3FM. Goedemorgen, 3 minuten over 4:30. Mijn naam is Bas en ik hou ontzettend van dancemuziek. Ik vind het een heel fijn genre. En daarom zoek ik elke week voor jou uit de dance track van dit moment. Ik heb deze week de nieuwe van de Swedish House Mafia voor je uitgezocht. Die ga ik zo meteen voor je draaien binnen nu en een minuutje of 5. Ja. En eerst, dit zeg ik altijd tegen mijn vader. Ik heb al 3 keer zijn badlek gereden in zijn auto. Sorry, papi.

0: Dat is Best Hill.
1: 3FM, nachtclub.
0: Je hoort Best Hill, Pompey bij 3FM. Elk land heeft iets waar ze goed in zijn. Wij Nederlanders kunnen bijvoorbeeld heel goed schaatsen. De Belgen kunnen heel goed frietjes maken. En de Duitsers die kunnen heel goed boos kijken. Spanjaarden goed voetballen. Nou, je snapt het wel. En de Zweden, die zijn absolute specialisten in het maken van dancemuziek. Ik noem even op Avicii, Eric Prydz, Alesso, Otto Noos. En natuurlijk de Swedish House Mafia. En de Swedish House Mafia, die ga ik draaien voor je. Ze doken de studio in met een andere Zweed, namelijk Licke Lee. Ze maakt normaal wat meer indie muziek. Maar de Swedish House Mafia, ja, hebben haar

eigenlijk een beetje besmet met het dancevirus, waar ik ook ontzettend gek op ben. Het is wat mij betreft de dance track van dit moment. Ongelooflijk goed. De nieuwe van de Swedish House Mafia en Lickely hoor je nu bij 3FM. Dit is Happiness is So Sad.

Robin en With Every Heartbeat hoorde je bij 3FM. Onder andere Alice DJ en Noah Kahan staan ook nog voor je in de line-up op deze hele, hele vroege woensdagochtend. Mijn naam is Bas. Het wordt vandaag bewolkt. Matige wind. Ook nog kans op regen. Dus neem een paraplu mee als je op pad gaat vandaag. Het wordt maximaal 18 graden. Het is vroeg. Maar als je ook maar een klein beetje energie van de man die ik nu voor je ga draaien kan gebruiken, ja, dan wordt het een topdag. Youngbloods, dit is Zombie bij 3FM. Yes.

0: De oosten, die nu al een half jaar duurt. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour door Amerika. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma al was gehaald. Dat was vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraak op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mee mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor de tour van Ed Sheeran. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 momenteel. Overdag ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: September is iedere dag jouw kans op tickets.
2: September is 3FM Ticketmaand.
1: Vandaag jouw kans op tickets voor
2: Seth.
1: 3FM.
2: Want
1: Bas van Schaik.
3: Goedemorgen. Zo op de hele vroege ochtend heb je helemaal geen zin in een DJ met heel veel bla bla. Gewoon lekker veel lala. Zometeen Arctic Monkeys en na Shakira.

0: Arctic Monkeys en Why Do You Only Call Me When You're High hoorde je bij 3FM. Stelen, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar heel eerlijk, doe je dat wel eens? Bijvoorbeeld, toen je kind was, misschien snoep je bij de kruidvat of misschien wel iets groters. Reken je soms je boodschappen niet af bij de kassa, bij de zelfscankassa. Heel eerlijk, ja, ik heb wel eens het plastic tasje wat ik dan pakte niet afgerekend. Maar goed, ja, is natuurlijk niet de bedoeling. En Wijnand van de ochtendshow hier zo op 3FM, van Wijnand en Jamie in de ochtend. Ja, die heeft een verhaal verteld afgelopen week. Ik vind dit ook richting stelen gaan.
1: Afgelopen weekend ben ik met mijn lieve schatje Vera ben ik op pad. Weekendje in Rotterdam samen zonder de kinderen. Echt helemaal fantastisch. En we komen op een gegeven moment bij ons hotel. Ik zeg, we hebben nog tijd voordat we gaan eten. Zullen we nog even een filmpje kijken? Prima. Nou, dan ga je toch standaard kijken. Wat zit er op een tv? Hier stond gewoon Prime.
2: Ja.
1: Ik denk, top, Prime. Nou, bleek dat iemand anders voor ons in de kamer nog ingelogd was. Dus die had gewoon een Prime-account. Dus er werd een film getipt. En daar staat dan bij dat je die moet huren. Je moet gewoon €4,95 betalen om die film te kunnen kijken. Okay. Dus het zit niet in het pakket.
2: Nee.
1: Dus ik denk, nou, pak het, weet je wel. Dus ik klik gewoon. Boom. En die film start.
2: Oftewel. Iemand anders. Heeft voor jou veel betaald van €5.
1: Heeft voor mijn pleziertje betaald.
0: De ochtendshow met Wijnand en Jamie is wel helemaal gratis. En hoor je straks vanaf 6 uur hier op 3FM. Oké. Okay.

De staat. Make the call, leave it all, hoorde je bij 3FM. Mijn naam is Bas en ik heb vanmiddag iets ontdekt en ik ben er eigenlijk niet zo blij mee. Ik had allemaal plannen, ik moest nog opdrachten doen voor mijn school, waar ik straks gewoon naartoe moet. Ik moest bijvoorbeeld nog voorbereidingen doen voor mijn korfbaltraining. Is helemaal niks van terechtgekomen. Waarom? Ik belandde namelijk op het YouTube-kanaal van de gasten die ik nu voor je ga draaien. Op het YouTube-kanaal van Flair. Flair TV heet het. En daar posten ze allemaal vlogs van, nou ja, eigenlijk de meest crazy dingen die ze meemaken. Ook tijdens hun tour, een soort backstage, behind the scenes. En het slaat helemaal nergens op. Ze beginnen dan over hun sixpack die ze niet hebben, over hun tepels. Helemaal crazy, maar ga dat checken. Flair TV dus, is echt hilarisch. En ze kunnen ook nog eens gek goed muziek maken.

Nieuwe muziek ontdek je uiteraard bij 3FM, zoals Sienna Sparrow, You're the Great Expectation. Een hele goede morgen, 3 minuten voor 5:30 op je hele vroege woensdagochtend. Mijn naam is Bas, samen starten we de woensdag op met zometeen Joshua Peter. Ook Sam Smith staat voor je klaar. En ondertussen komen de appjes binnen via de NPO Luisterapp. Dankjewel daarvoor. Lotte schrijft, ik zag bij de troonrede al die hoedjes en dat heeft me helemaal geïnspireerd. Ik zit al een paar uur te zoeken op een vintage. En Niek zegt, ik stap zometeen in het vliegtuig richting Sunderland. Heel de wereld over om mijn clubje AZ aan te moedigen. Ja, die spelen vanavond in de Europa League. Heel veel plezier, Niek. En Youssef schrijft, Bas, wat draai je zelf weer lekker zeg. Heb je Outkast voor me met Heya om de dag net even wat lekkerder op te starten. Youssef, speciaal voor jou.

0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het BFM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Seth, Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Benton,
2: Jungle,
1: Lacey Abrams.
2: September is
1: DFM.

ik vind het een hele vette tune. Jorde S10, donkerblauw bij 3FM. Hij staat op het album Mijn Haren Ruiken Naar Vuur. Het album wat ze ongeveer een jaar geleden uitbracht. Ja, en het is best wel een onderbelicht nummer. Het liedje Mijn Haren Ruiken Naar Vuur is wel een hit geweest. We hebben nog wel een paar andere liedjes gedraaid. Maar niet deze. Donkerblauw, zet hem in je playlist. Wat mij betreft echt een ontzettende banger. Ja, en mijn vrienden maken altijd de grap. Ah, wat leuk. Mijn haren ruiken naar vuur. Je hebt oranje haar. Vandaar dat je het album zo leuk vindt. Ha. Hey, september is bij 3FM een bijzondere maand. Je maakt namelijk elke dag kans op tickets voor een ander concert. Hoe vertel

0: Sun. Dansentje vroege woensdag door met Yugel. You're moving to the sun.
1: Bas van Schaik.
0: September is een hele bijzondere maand hier zo bij 3FM. Het is namelijk ticketmaand. September is 3FM ticketmaand. En dat betekent dat je elke dag kans maakt op tickets voor een ander concert. Donderdag bijvoorbeeld kans op tickets voor Phoebe Bridgers. Vrijdag voor Lemmer. Zaterdag voor Bente. En vandaag maak je kans op tickets van niemand minder dan onze Sef. Hoor je het ticketalarm? App dan zo snel mogelijk via de NPO Luister-app. En misschien ga je wel naar Sef. Ja, en dat ticketalarm, dat gaat misschien wel af zometeen bij Wennet en Jamie. Vanaf 6 uur hoor je ze hier zo op 3FM. Heel veel plezier met ze.

0: Heel veel plezier met Wijnand en Jamie in de ochtend zometeen. Ze gaan onder andere muziek van Alex Warren en 21 Pilots voor je draaien. En eerst het laatste nieuws. Het is exact 6 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail in Nieuwsuur. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. Het Amerikaanse leger heeft 2 Iraanse boten vernietigd in de straat van Hormuz. Daarbij zouden meerdere mensen ook zijn omgekomen. Volgens de VS probeerden de 2 boten de controle over te nemen van een onbemand vaartuig van het Amerikaanse leger. Volgens Iran klopt het niet en ging het om 2 vissersboten. Het incident is opnieuw een escalatie in de oorlog in het Midden-Oosten, die nu al een half jaar duurt. De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat de zanger is overleden. Gisteren werd al een lichaam gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. En toen waren er al vermoedens dat het om Sanders ging. Zijn broer Dean bevestigt nu dat Ben dood is. Hoe hij om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. De politie liet wel weten dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij de winnaar werd van het allereerste seizoen van The Voice of Holland. Daarnaast had hij een tattoo shop in Arnhem, waar hij ook woonde. Ben Sanders was 43 jaar. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus al aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was voorlopig zijn laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient en heeft hem daarom uitgenodigd om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld!
8: 50.000, potverdikkeme.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
10: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
11: Yes, hij doet het.
12: Ja hoor, dat kan zeker.
10: Soltaya. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl.
0: Nodig om mee te spelen in de oefenwedstrijd op 6 oktober dus. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13. Overdag ook nog geregeld een bui, maar er is ook zon met af en toe wolken bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: 3FM.
2: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou. NVM.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld.
8: 5000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Of het nu gaat om je

0: De beste plek voor jou. NVM.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja?
3: Echt serieus?
2: 7, 7, 7, 7, 7.
3: Wat een geld!
4: 50.000, potverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Soldaya. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
12: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
12: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
14: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
15: Zeg het!
14: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
16: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
17: September is iedere dag jouw kans op tickets.
18: September is 3FM Ticketmaand.
17: Vandaag jouw kans op tickets voor
18: Sef,
17: 3FM,
18: Karo en CRV,
17: Wijnand en Jamie.
19: Zit jij al huilend bij de tv?
20: Huilend bij de tv?
19: Ik mis je zo.
20: Oh,
19: ik mis je zo.
20: Ja, ik vind wel, ik ben aan het afkicken.
19: Je hoort er zo meer over.

0: 3FM voor de woensdag. Weekje door midden, 9 over 6. Met allemaal luisteraars die wakker zijn. Pim laat weten, vandaag mijn eerste dag bij de nieuwe baan. Hey, van harte gefeliciteerd Pim en veel plezier. Hij is een beetje zenuwachtig, maar dat komt vast goed. Sophie die stuurt een berichtje. Goedemorgen Wijnand en Jamie, ik heb vandaag een sollicitatiegesprek. Oh, voor nieuwe banen joh. Ik doe alsof ik totaal niet zenuwachtig ben. Dus hier vast. Hierbij alvast afleiding gezocht. Nou, afleiding, dat zit helemaal goed. De ochtendshow van 3FM met later deze show nog een bijzondere gast die je kent van je social media feed.
1: Ja, ja. Oh, ik heb haar ook. Ik heb zin om haar te ontmoeten ook.
0: Oh,
1: ik
0: ja?
1: denk dat, ja, ik ga wel van zeggen dat het een haar is, maar ik vind haar heel leuk. Heel leuk.
0: Tussen 8 en 9 komt deze persoon voorbij zetten. Maar er zijn ook veel vragen.
2: De voorgoede vraag.
0: En we kunnen ze niet allemaal tegelijk beantwoorden. Dus soms doen we er eentje die op maandag binnenkomt alsnog op donderdag. Maar heb je een vraag voor de ochtendshow? Ben je onderdeel van de voorhoede? Je luistert tussen 6 en 7. Nou goed, in dit geval ben je dat dus. Dan kun je altijd een vraag stellen via de NPO Luister-app. En dit heeft alles te maken met een bezigheid die Jamie de afgelopen tijd gehad heeft en ik niet. Namelijk B&B vol liefde. En een vraag die binnenkomt van Marit. Hey Jamie, zit jij ook in je B&B-dip nu alles voorbij is?
1: Nou, ik zit wel in een dip, ja. Ja.
0: Want de finale is geweest?
1: De reunie is geweest afgelopen donderdag. Dus dan krijg je te horen of de stellen allemaal nog bij elkaar zijn die op het einde van B&B voor Liefde met elkaar zijn geëindigd. Als je B&B voor Liefde niet weet wat het is. Dat is dus een dateprogramma waarbij mensen die in het buitenland een bed and breakfast hebben, daar komen dan Nederlanders naartoe om met hen te gaan daten. Ja. In de hoop dat ze dan samen daar verliefd kunnen worden en die B&B samen kunnen gaan runnen.
0: Nog geen spoilers, hè? Of is dit al helemaal...
1: Nee, joh,
0: dit
1: is ook helemaal alles op tv geweest. Iedereen weet het nu. En anders dan heb je echt pech, dan moet je even wat sneller.
0: Maar dit was jouw leven de afgelopen tijd?
1: Nou, ik vond het wel gewoon heel lekker. Op het moment dat je dan even niks hebt, weet je wel, dat je dan even op een bankje kan gaan zitten en dit kan gaan kijken. En het was dan ook elke dag. Dus op een gegeven moment had je gewoon 30 afleveringen. Dus je kon ook best wel even bingen. Ik vond het super en het was spraakmakend. Heerlijk. Dus ja, ik zit wel een beetje in een dip. En ik weet ook niet per se of ik uit die dip ga komen als het gaat om dateprogramma's. Ik zag wel dat er nu een nieuw dateprogramma is. Op Net 5 is dat. Maar dan denk ik echt, jongens, onze creativiteit is ook wel echt in ons aarsje gekropen.
0: Wat is het concept?
1: Ja, dat wil je met me bouwen, zo heet het. Dus dat zijn dan vrijgezellen die hun huis aan het verbouwen zijn.
0: Maar sorry, de naam is wel goed.
1: Wil je met me bouwen? Ja, maar je kan ook een relatie opbouwen.
0: Ja, of trouwen bouwen, ik snap hem.
1: Maar goed, in ieder geval zijn er 6 vrijgezellen. Die hebben dus een huis wat ze aan het klussen zijn. En dan komen er dus verschillende dates komen er langs. Die dan samen, eigenlijk is het een B&B vol liefde. Alleen moeten mensen dan klussen. Eigenlijk is dat een beetje wat het is. En ik denk dan, ja, nog even. En dan zitten we met elkaar op de wc. Kijken hoe lang kun je met me schijten.
0: Ja. Of we gaan met elkaar boodschappen doen, weet je wel. En daar ontstaat dan een date uit.
1: Dus ik denk dat ik dit heel erg saai zou vinden. Dus ik word er niet echt per se door aangetrokken. Maar hey Marit, misschien dat dit jou helpt om toch uit je dip te komen. Ja. Want het is wel gewoon maandag tot en met donderdag te zien. Hetzelfde als B&B. Dus oftewel, we kunnen weer bingen.
0: Wil je met me

0: Zij is mijn nieuwe popvoorbeeld. Hm? Ik vind haar toch zo geweldig.
1: Die meid van Cat's Eye.
0: Ja, ik ben. Ja, zij zit er natuurlijk niet meer in. Adela gaat het over. Die heeft een mega hit te pakken. Eén in L.A. Zij was. Was zij überhaupt een
1: oordeel? Nee, zij deed
0: mee. Zij deed auditie voor het programma toen. Wat Cat's Eye bij elkaar bracht, zeg maar. Daar was zij een onderdeel van. Uiteindelijk is ze solo gegaan. En zij heeft nu een album uitgebracht. Dat album heet. Prima.
1: Een dikke prima.
0: Ik weet niet hoe je het zegt in het Engels. Prima. Prima.
1: Is het Engels? Of is het, want ze komt uit Slowakije.
0: Ja, of het is misschien gewoon prima. Nou, prima. Goed, je schrijft in ieder geval als prima. En ik luister dit de hele dag. Het zijn zulke goede popnummers. Met zulke goede teksten erin. Die helemaal voor alle vrouwen gewoon een soort van mantra aan het worden zijn. En vooral één nummer. Dat nummer dat heet Nicole Kidman. En er zit een, nou ja, eigenlijk een soort van twee zinnen in. Die ook online continu door vrouwen gebruikt worden. Om even een beetje jezelf wat sexier te voelen.

0: Ja.
1: Wat bedoelt ze daarmee?
0: Nou, het leuke is, dit nummer heet natuurlijk Nicole Kidman. En dan vooral gaat het over haar in Moulin Rouge, die film, weet je wel. Nou, dan had ze natuurlijk van die corsetten aan, burlesque. En dan zaten die tieten natuurlijk helemaal in haar nek. En dat was natuurlijk helemaal sexy en weet ik het wat. En dit is every single night, I pray that my tits are sitting right. Oftewel, hè, dat ik me even helemaal kan flanten, helemaal lekker mezelf voel, heerlijk vrouwelijk. En dat ik er dan gewoon even lekker op uitga. Nou, is toch super?
1: En online zie je iedereen dan daar ook weer op inspringen door filmpjes te maken?
0: Ik zie iedereen een tit in hun gezicht gooien. Nee, ik zie iedereen inderdaad gewoon even helemaal goed erop gaan.
1: Wijnand en Jamie op social media zie je zometeen ook dat filmpje van Jamie.
0: Ja, bij mij zijn er geen borsten te zien, dus dat is een beetje... Het is niet mijn rug, dat zeg ik al.

0: we gaan zeker wat vieren. Daft Punk hoorde je en One More Time op 3FM.
1: Het is vandaag 16-9, oftewel 16 september. Vieren vandaag de verjaardag van twee vaste luisteraars. Onderdeel van de voorhoede, de luisteraars die erbij zijn tussen 6 en 7. Richard van Elswijk, 54 jaar oud. Richard, van harte gefeliciteerd. En servicemonteur bij de waterzuivering, Rick van Dalen, viert vandaag ook een feestje. 38 kaarsjes blaast hij uit.
0: Hartstikke gefeliciteerd.
1: En het leuke is, krijgen we ook nog eens een kaartje van de ochtendshow. 3FM.nl/voorhoede als jij dat ook wil. Het is nu Stella Lefty en Boston op 3FM.

0: gaan het later deze uitzending nog wel vaker hebben. Over mensen met veel geld en wat ze daarmee doen en wat ze daarmee bepalen. Maar ergens vind ik dit. De vader van Stella Lefty, de oprichter van Groupon. Ja, heel veel mensen zeggen, dit is een industry plant, want haar vader heeft gewoon veel geld betaald om haar carrière te maken. Maar ergens vind ik het ook wel weer lief of zo.
1: Ja, en zij is gewoon bekend geworden door TikTok. Daar heb je geen geld voor nodig.
0: Nee, maar de liedjes die ze op haar album heeft geschreven, ja, daar is wel veel kritiek op gekomen. En de mogelijkheden die ze gekregen heeft.
1: Maar ze is bekend geworden door TikTok.
0: Ja, maar het feit dat ze de tijd en de energie had om op TikTok een beetje liedjes te maken, zouden mensen ook over kunnen zeggen, ja, als je niet hoeft te werken omdat je vader veel geld hebt,
1: Ja, maar goed, weet je, ja.
0: Zo kan je overal wat van zeggen natuurlijk.
1: Precies. Hey, ze maakt gewoon een hartstikke lekker nummer, Stella Lefty en Boston.
0: Zometeen een airfryer, die krijg jij gewoon omdat wij veel geld hebben. Nee, omdat het eigenlijk heel simpel is.
1: Het geld.
0: Niet normaal. Wat moeten we ermee doen?
1: Klutst hier van de plank. Het
0: laten we airfryers weggeven.
1: Ja.
0: Ja. Maar wil je een airfryer?
1: Jij een airfryer.
0: Oké, Oprah. Wil je een airfryer winnen? Dat kan heel simpel. Even je naam appen. Even airfryer appen via de NPO Luisterapp. En als dat niet lukt, dat appen, bel dan even 0909-1336. Daantje zit voor je klaar. Is het

0: Nieuws. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
2: NOS op 3.
3: De familie van Ben Sanders heeft bevestigd dat hij is overleden. Gisteren werd het lichaam van de zanger gevonden bij een recreatieplas bij Arnhem. We dachten al dat het om hem ging en zijn broer Dean bevestigt dat nu. Hoe die om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat het niet om een misdrijf gaat. Ben Sanders brak in 2011 door toen hij het eerste seizoen van The Voice won. Ook had hij een tattoo shop in zijn woonplaats Arnhem. Hij was 43 jaar. De Amerikaanse tour van Ed Sheeran begint steeds verder uit elkaar te vallen. Ook zijn andere voorprogramma's en zijn begeleidingsband trekken zich terug nadat Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Ja, eigenaren van concertzalen waren niet blij met zijn pro-Palestina statement eerder deze maand.
4: I've been trying to figure out a way to say this all day. One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart: Free Palestine.
3: Ja, Ed Sheeran zei al dat het niet zijn beslissing was en dat hij onder druk is gezet door de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Ja, toch staat hij er nu helemaal alleen voor. Zijn support acts, waaronder ook Lucas Graham en Phineas, die willen solidair zijn met Macklemore en trekken zich dus terug. En Ajax was gisteravond op dreef bij de inhaalwedstrijd tegen Willem II. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. En commentator Armand Afsaroglu was vooral lovend over één man.
5: Brand. Altijd maar weer Brand. Goeie voorzet van Brand. Bal voorgekregen. Brand. Dat is goed. En dan een schitterende goal van Julian Brand. En in de laatste tellen van de eerste helft verdubbelde Ajax de voorsprong. Wat een genot is het om naar deze man te kijken.
3: Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar plek 4. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17.
0: Dankeschön.
3: Het weer vandaag een komen en gaan van buien. Aan de kust waait het vrij krachtig. Tussendoor af en toe zon bij een graadje of 18.
0: Martijn, dankjewel. Jo. Verkeersinfo. 3 opvallende files. 1 op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet 10 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 10 minuten. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor Waterberg rechterrijstrook dicht. 7 minuten vertraging. Is de ochtendshow van 3FM met zometeen jouw kans op een airfryer. Heb je er nog geen één of wil je hem hebben om iemand cadeau te doen? Het is een custom-made Wijnand en Jamie airfryer, totaal gebrand. Het is gewoon een collectors item. Stuur even airfryer.

0: Kingdom of Fear. Kingdom of Fear. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Ook mijn woensdag.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
2: Ik hoop dat Gijs er een beetje wat beter in zit als Wijnand op dit moment. Want het is belangrijk dat je zo goed als mogelijk woorden uitspreekt en zo goed als mogelijk woorden raadt. En dat allemaal om ervoor te zorgen dat je de hoogste score gaat halen. Op dit moment staat de hoogste score op 6 punten door Arthur. Is gisterochtend behaald. Dus ja, het is nu aan Gijs. Ja. Gaat hij er overheen of niet in de laatste letter?
0: Laatste letter waarbij je dus een beginletter kiest. Dan krijg je van Jamie een categorie om een woord mee te maken. Klopt dat? Ga je door naar een volgende categorie en gebruik je als eerste letter de laatste letter van je vorige antwoord. En je hebt dan 30 seconden om zoveel mogelijk categorieën weg te spelen.
2: Gijs, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Beetje scherp?
3: Ja, zeker.
2: Goed zo.
3: Dat is helemaal goed gekomen.
2: Oké, daar ben ik bij om te horen. Hey, jij hebt een startletter doorgegeven. Welke is dat?
3: De D van Dirk.
2: Oké, ben je er klaar voor?
3: Ja.
2: Daar komt hij. Fruit.
3: Dadel.
2: Kleur.
3: Lila.
2: Kledingmerk.
3: Amani.
2: Iets dat je niet wil aanraken?
0: Kan een dier zijn? Sorry, inktvis?
3: Inktvis, ja.
2: Drankje.
0: Drankje.
3: Sangria.
2: Automerk.
3: Audi.
2: Schoolvak.
0: Schoolvak met een I.
2: Italiaans.
0: Italiaans. Maar het maakt niet uit, want Arthur, die had 6 punten. En jij hebt ook 6 punten. Dus jullie

0: Kensington op 3FM Home Again.
1: Je luistert naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single, Nieuw op 3FM.
1: Ik heb een artiest voor je die een mooi verhaal heeft bij dit liedje wat we voor je gaan draaien. Het gaat om Ash, zo heet ze. En zij is heel lang geleden een keer getrouwd, op de 23e. Dat is verkeerd gegaan, is gescheiden, is daarna opnieuw getrouwd. En op die bruiloft dacht ze, wow, wat een heerlijk gevoel dat ik me eigenlijk zo vrij en zo veilig voel, dat ik eigenlijk nu gewoon tegen deze gozer zeg, ik heb er geen zin in. Ik kan gewoon weggaan. Heeft ze niet gedaan natuurlijk, maar het gaf haar wel het gevoel van, oh, bij mijn vorige huwelijk kon dat niet. En eigenlijk met dit liedje zegt zij, je kan altijd weg als je iets niet zou willen. Stop the Wedding heet het.

0: I Had Some Help, Post Malone en Morgan Wallen op 3FM.
1: Ed Sheeran staat er helemaal alleen voor op dit moment.
0: Maar echt, grote Amerikaanse
1: tour.
0: Zelfs de band
1: is weg.
0: De begeleidingsband van Ed Sheeran die heeft gezegd, hartelijke groeten en tot ziens.
1: Houdoe.
0: Wat er aan de hand is, wat er speelt, je hoort het zometeen hier in de ochtendshow van 3FM, Wijnand en Jamie. Met nu onderweg het laatste nieuws, maar daarmiddels zit voor je klaar.
2: 3FM.
3: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Vries. Ontdek het op friesland.nl.
0: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
2: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Hollands Nieuwe heeft

0: meer dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.

0: of doneer.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
5: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
8: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Het is 7 uur, bijna tot Jamie in de ochtend.
1: Met het laatste nieuws, Martijn Middel. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Messi kan het maar niet laten. NOS op 3. Wat? Dat vertel ik je zo. Maar eerst dit. Er zijn maar weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt de baas van ProRail. Er zijn wel aanwijzingen dat het mogelijk het werk is van boerenactivisten. Gisteren werden op 35 plekken allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor veel treinen niet konden rijden. Het kwam niet tot grote ongelukken. Deze expert legt uit waarom.
3: Het zal een stalen buizen zijn en die de beide spoorstaven met elkaar verbinden. Dan gaan de seinen op rood en dan kunnen de treinen dus op tijd stoppen. Maar op het moment dat dat geen stalen of metalen buizen zijn, maar iets anders. En dan knallen treinen daarop en dan krijg je grote veiligheidsrisico's.
2: Ja, ProRail zegt de komende tijd het spoor extra te beveiligen, maar zegt dat het lastig is om alles in de gaten te houden. Vandaag kan het treinverkeer gewoon normaal worden opgestart. Een grote brand in een supermarkt in Amsterdam gisteravond. Die ontstond toen de winkel dicht was, waardoor is nog niet duidelijk. Zo'n 20 mensen die boven de supermarkt wonen moesten hun huis uit. De schade aan de Amsterdamse super is groot, er vielen geen gewonden. De familie van Ben Saunders bevestigt dat de zanger is overleden. Gisteren werd er een lichaam gevonden bij een recreatieplas in Arnhem. Toen waren er al vermoedens dat het om Ben Saunders ging, de winnaar van het eerste seizoen van The Voice of Holland. Hoe die om het leven is gekomen is niet bekendgemaakt, maar er was geen sprake van een misdrijf. En Lionel Messi gaat toch nog een keer voor het Argentijnse voetbalelftal spelen. Hij had aangekondigd dat hij ging stoppen, dus in principe was de verloren WK-finale tegen Spanje zijn laatste wedstrijd.
4: En dan is hier het eindsignaal. Geen tweede wereldtitel voor Lionel Messi.
2: Maar hij komt dus nog één keer in actie voor zijn land tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin over een maand. De Argentijnse voetbalbond vindt namelijk dat Messi een goed afscheid verdient. Het weer. Vandaag is het een komen en gaan van buien. Aan de kust waait het ook vrij krachtig. Tussendoor af en toe zon en een graadje op 18.
1: Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie. Even kijken. 53 kilometer opvallende files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Zoeterwoude Dorp.

0: Circus is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit morgenmiddag om 5 uur.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Jorkan?
5: Voor zijn land tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin over een maand. De Argentijnse voetbalbond vindt namelijk dat Messi een goed afscheid verdient. Het weer, vandaag is het een komen en gaan van buien. Aan de kust waait het ook vrij krachtig. Tussendoor af en toe zon en een graadje op 18.
6: Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie. Even kijken, 53 kilometer opvallende files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Zoeterwoudendorp een kwartier en melding van de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Zevenbergse Hoek 10 minuten. En de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg nu 20 minuten na een ongeluk met de vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht.
7: 3FM.
8: Ster.
9: Hemel.
0: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit morgenmiddag om 5 uur.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehonden.nl.

0: uur.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster Beterleven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is...

0: Een hele goede morgen met toch wel echt nieuws van de dag. Laten we wel wezen.
1: Sterker nog, het was eigenlijk al nieuws van gisteren.
0: Gisteren, maar het is vandaag, misschien gisteravond, wel echt ontploft.
1: Ja, in Amerika is er weer nieuws over Ed Sheeran en zijn tour.
0: En dat is eigenlijk ook meteen een beetje onze vraag. Ja, hoe gaat Ed Sheeran nu elke ochtend wakker worden? Met wat voor gevoel zou je hiermee wakker worden? Ik denk namelijk echt met... Je hebt toch soms dat je dan zo wakker wordt en dat je denkt het was allemaal een droom. En dat je dan weer zo'n besef krijgt van... En dat dan heel veel je lichaam dan weer even zo'n shock krijgt, weet je wel. Ik denk dat dat bij hem gebeurt, want wat is er nou aan de hand? Nou, hij heeft op dit moment de Loop Tour die gaande is. En daar heeft hij ook voorprogramma's bij. Dus artiesten die dan van tevoren voor zijn show komen optreden. Eén daarvan was Macklemore. En Macklemore die heeft tijdens de tweede show van die tour... heeft hij een statement gemaakt met pro-Palestijnse uitspraken.
2: I want those words to be loud and clear. So the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them. I said free Palestine.
0: En wat nu het ding is dat er veel Joodse organisaties daar kritiek op hebben. En dat er nu ook veel promotors van deze tour zeggen, we willen dat hij weggaat. Nou, hij is dus eigenlijk uitgegooid uit die tour, mag niet meer komen. En daar is heisa over ontstaan. En Sheeran zegt, ik heb er eigenlijk niks mee te maken. Dit is echt tussen hem en de promotor. Ik heb geprobeerd een soort van brug ertussen te slaan. Van kunnen we met een compromis komen, weet je wel. Als in kunnen we iets doen om alsnog gewoon dit allemaal door te kunnen zetten. Nou, daar was het antwoord nee op. Macklemore moest eruit. En toen is er een statement gekomen van eigenlijk alle andere mensen binnen deze tour. Namelijk de band van Ed Sheeran en ook de voorprogramma's zoals Phineas en Lucas Graham, die ook allemaal hebben gezegd, wij kappen er dan ook mee. Ja. Wij willen dan ook niks meer met deze tour te maken hebben. Dus oftewel, Ed Sheeran staat daar nu alleen in deze tour die compleet gaande is natuurlijk.
1: En hij heeft natuurlijk nog geprobeerd zichzelf een beetje te redden door, ik heb die quote van hem ook gelezen, waarin hij zegt van ja, ik heb natuurlijk wel een mening, maar ik kies er bewust voor om die niet te uiten, want ik wil muziek maken voor iedereen. Maar de grote man die hierboven nog zit, is die Robert Kraft. Hij is de eigenaar van die stadions en hij heeft gewoon gezegd, dit niet in mijn huis. Ik ga dit niet, dit gaat niet gebeuren, dus kies maar. En dan valt natuurlijk de hele tour over. Dus het was een dilemma voor Ed Sheeran. De man van 400 miljoen ook overigens. En vooral, ja, bijzonder of eigenlijk belachelijk natuurlijk. Want dit is van alle tijden. Ik zat net weer even te zoeken. Ja, ik ben fan van Green Day. Green Day heeft zich altijd uitgesproken. Ook in hun concerten, overal op televisie. Tegen onrecht, tegen Trump. Pearl Jam heeft dat gedaan. Laten we U2 ook niet vergeten. Die altijd zeiden van, hey, er is onrecht in de wereld. Dit kan niet. En het mag natuurlijk niet zo zijn dat iemand met heel veel geld, die Robert Kraft, kan zeggen, hey, ik bepaal waar er over gesproken wordt, de ja of de nee.
0: Weet je wat ik hier zo moeilijk aan vind? Dat je dat op het moment dat iemand anders een andere mening heeft, dus bijvoorbeeld Kanye West, nou, die heeft ook best wel heftige uitspraken gedaan, toch? Mm-hmm. Die mag dan bijvoorbeeld wel doorgaan met zoiets. Met zijn tour en met zijn optredens. Daar wordt niks over gezegd. Hier het geld waarvan iedereen zei, hey, dit kan echt niet. Waarom staat hij hier?
1: Ja, ik moet een kleine nuance, want hij mocht ook niet optreden in de stadions van die Robert Kraft. Dat is Kanye West, mocht daar ook niet komen. Maar dit gaat om iets anders. Dit ging om, kijk, er is ook appels met peren vergelijken. Want ik zie die vergelijking van Kanye ook wel. Kanye West had het over Heil Hitler.
0: Nee, maar dit is dus wel mijn punt. Dus het is niet appels met peren vergelijken. Want Kanye deed, was echt haat verspreiden. Mm-hmm. Hij deed echt haat. En ik vind juist dat met zoiets als wat nu met Mecklenburg, of dat je het er mee eens bent of niet, hè, dat even gewoon terzijde gelaten, vind ik eigenlijk wat zijn punt alleen is, ik wil juist dat er vrede komt. Ja. En ik wil juist dat iedereen zijn leven kan leven en dat we lief zijn voor elkaar. Eigenlijk was dat zijn punt.
1: Maar dat zeg ik.
0: En dat vind ik verschillende berichten en waar dan net zo heftig op gereageerd wordt.
1: Ja, ik vind de vergelijking met Kanye West, die gaat voor mij niet op, omdat dat haatzaaien is aan de ene kant. En in dit geval is het opkomen voor onrecht, vind ik iets totaal anders dan wat Kanye gedaan heeft. Mm-hmm. En ik vind gewoon opkomen voor onrecht. Iedereen heeft toch een zeker artiesten die een groot podium hebben. Die mogen toch daar hun mening uiten. Dat moet toch, als we dat niet meer toestaan, omdat één iemand met heel veel geld bepaalt, gaan we
0: maar
1: niet
0: ik
1: doen.
0: Ben het niet eens met die mening, dus die mening mag er niet zijn.
1: Nee,
0: dat is het.

0: natuurlijk gewoon. Ja. Ik ben het niet eens met jouw mening, dus het gaat
1: en
0: niet gebeuren.
1: En ik vind oproepen tot geweld, antisemitisme en zo, vind ik allemaal, dat is allemaal niet oké.
0: Okay. 1000%.
1: In dit geval, Ed Sheeran, ik denk, het enige wat
0: Ed
1: Sheeran...
0: Weet je wat mij verbaast bij dit met Ed Sheeran? Ik denk dan, waarom zeg je zelf niet de kapper mee?
1: Nou ja, ik denk dat misschien komt hij wel tot dat punt, toch?
0: Ja, of dat het gewoon te veel geld kost. En dat hij dan gewoon zegt, ja, het kan niet. Er zijn dan te veel mensen die
1: hij
0: niet kunnen betalen.
1: Hij hoeft het toch niet te doen voor het geld,
0: ik heb geen idee. Maar je weet het niet. Ik kan natuurlijk niet in die boekhouding kijken van het hele gebeuren. Ik heb geen idee hoeveel dat kost. Maar dat lijkt me dan nog de enige logische verklaring. Want anders als al je vrienden zeggen, ik kap ermee. Dan moet je toch zelf ook zeggen, jongens, jullie hebben eigenlijk gewoon gelijk.
1: Van Phineas, Lucas Graham, de band waar die mee oefent.
0: Als onze mond gesnoerd wordt, of je het er nou mee eens bent of niet, moeten we misschien gewoon zeggen, we kappen ermee.
1: Ja. We gaan dit kritisch volgen.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Imagine Dragons and Bones hoor je op 3FM.
1: 2 oktober. Even een datum die je misschien in je agenda kan zetten als je fan bent van deze vrouw. Vrouwkje komt dan met een nieuw album namelijk. Dat heet Kijk je naar mij. En er komt dan ook een release shows bij in de Melkweg. 11 en 12 oktober.
0: Lekker zeg. Nieuw muziek, altijd de eerste. Ook op 3FM. Op haar verjaardag draaiden we maar als eerste. Anderhalve week geleden en nu ook gewoon op

0: One Republic Counting Stars hoor je op 3FM, de ochtendshow Wijnand en Jamie, waar we later deze ochtend een heel gezellige gast in de studio hebben.
1: En ik heb daar echt zin in.
0: Gaan we alvast zeggen wie het is? Ja.
1: Ja, Julia Koopman, Julia zo heet Koopman, ze. Ja. Zij is een TikToker. Maar wat ik zo leuk vind aan haar is dat zij heel veel miniserietjes maakt, waaronder de Solonaise.
0: De Solonaise?
1: En dat is eigenlijk de Polonaise, maar dan in je eentje. Oftewel, veel solo-date dingen. En zij heeft er nu ook een boek over geschreven. Hoe je nou het beste kan daten in je eentje.
0: Komt op dit moment in jouw leven heel goed uit, hè?
1: Bij mij zeker. Ja. Zeker.
0: Ga je zo alles over horen. Hier is het laatste nieuws. Het is bijna 7:30. Martijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: NOS op 3.
0: Wat is het nieuws?
2: Ja, het is de dag na Prinsjesdag en dus is het tijd voor de algemene politieke beschouwingen. De Tweede Kamer gaat debatteren over de financiële plannen van het kabinet. En het wordt spannend, omdat het kabinet steun nodig heeft van andere partijen, zegt verslaggever Eva Wiesing.
4: Het kabinet heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt en doet daarbij een beroep op het verantwoordelijkheidsgevoel van de oppositie. Niemand wil nu toch nieuwe verkiezingen, is de gedachte. Maar daarbij speelt het kabinet hoogspel, want 2 dagen lang zal het echt de politieke spektakel plaatsvinden, want dan debatteert de Tweede Kamer over de kabinetsplannen en dat zal er zeker niet zachtzinnig aan toegaan.
2: Gisteravond gingen de premier en de vicepremiers op tv al in gesprek met onder andere buschauffeurs en boeren over de kabinetsplannen voor volgend jaar. Ja, er is nog steeds veel onduidelijk over de sabotages op het spoor van gisteren. Het treinverkeer was gisterochtend helemaal ontregeld nadat er buizen op het spoor waren vastgemaakt. Er zijn wel aanwijzingen wie erachter zitten, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
5: De meest concrete aanwijzing die we hebben is dat we mensen spreken die vertellen dat er in appgroepen instructies gedeeld worden over hoe je metalen balken op het spoor vastmaakt.
2: Ja, die appgroepen, dat zijn groepen met boerenactivisten. We weten dus nog niet zeker of zij achter de spoorsabotage zitten. Wel weten we zeker dat er gisteren boeren hooibalen in de fik hebben gestoken langs meerdere snelwegen. Daarvoor zijn meerdere mensen opgepakt.
0: Ik moest mijn ouders ophalen van Schiphol en ik reed de A2 op.
2: Ja.
0: En er was brandweer, rook in de lucht, die waren en een hooibaal. En vervolgens reden we een stukje verder. Nou, ik denk dat het nog geen kilometer verderop was. Stond ook weer de hele boel in de fik, de rookbalen inderdaad. Je zag voor 20, 30 meter zag je even helemaal niks. Alsof je de mist inreed en er weer uit.
2: Is gevaarlijk ook nog eigenlijk, toch? Dan?
0: Ja, iedereen ging wel op de rem, ja. Okay. Ja, iedereen ging wel op de rem, ja.
2: In Los Angeles is gisteravond een nieuwshelikopter neergestort van een lokale NBC-zender. Hoe die kon neerstorten weten we nog niet. 3 inzittenden van die helikopter zijn overleden. Eentje is gewond naar het ziekenhuis. En hun collega's moesten op tv het tragische nieuws bekendmaken.
6: We can now confirm that the chopper that went down in Chatsworth tonight, about 2 hours ago, was in fact News Chopper 4. We knew it was a news chopper. We knew we'd lost contact with our people out there. And we've just received the confirmation that in fact News Chopper 4 went down just before 7 o'clock tonight in Chatsworth.
2: Toen het misging was de helikopter onderweg om verslag te doen van een verkeersongeluk. Daar waren 2 mensen omgekomen door een botsing tussen een bus en een auto.
0: Ja, 2026, die beelden die zijn ook gewoon online te zien. Dus je ziet die helikopter, je ziet in één keer zie je hem helemaal naar beneden gaan en dan wordt het beeld zwart, echt erg.
2: Heb ik het weer nog? Ja, komen en gaan van buien vandaag in Nederland. Aan de kust vrij veel wind, tussendoor af en toe zon bij een graad of 18.
0: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo, 100 kilometer meldingen komen van de A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken.

0: Coldplay en Yellow. Goedemorgen.
1: Ik en de rest van Nederland moeten soms zo lachen als we naar jouw stadje, jouw woonplaats Amsterdam kijken. Het is, nou ja, in dit geval ook weer heel erg duur. Mm-hmm. Het is duur om er te wonen. Parkeren is soms in de parkeergarage betaal je €13. Maar dan zijn er ook nog allemaal van die tourist traps en gehypte producten waar je in Amsterdam zoveel geld voor betaalt. De Glam stroopwafel, die hebben we gehad en besproken. Die was tussen de 10 en de €15 voor een stroopwafeltje.
0: Mm-hmm.
1: In Amsterdam. De hoe heet het ook alweer? De Kran nog wat? Die
0: Krompoes.
1: De Krompoes.
0: Maar dat is wel heel lang geleden.
1: Ja, maar die was €15. Yeah. Ook een hele hoop geld. Dan heb je nog bij jullie houtfrituur. Dat is een zak friet. Met daarop een beetje pecorino kaas, truffel mayonaise. Ook €14. En dat is belachelijk. Maar nu is er iets wat nog duurder is. En dat is brood. Brood van een bepaalde bakker op de Noordermarkt. Dat kost €22. Leg even uit, wat is de Noordermarkt? Is dat een winkel? Is dat
0: de Noordermarkt is een markt.
1: Okay,
0: en dat is ook op de Noordermarkt. Dus dat is een plek, zeg maar, een soort plein eigenlijk. En daar wordt dan volgens mij elke zaterdag een markt neergezet. Dus gewoon dat je allemaal van die tentjes daar hebt staan waar mensen dan allemaal eten verkopen. Dus ja. Kaasjes, worstjes, soep en ook brood.
1: Heerlijk. Ja, nee, ik vind een stroopwafel van €15, een krompoes of houtfrituur van €14. Ja, dat is natuurlijk, gaat helemaal nergens over.
0: Mm-hmm.
1: En dan denk je, brood van een bakker voor €22 gaat ook helemaal nergens over. Maar ik moet Wim, want zo heet hij, Wim Steinhauer, toch heel eventjes een klein beetje verdedigen.
0: Waarom?
1: Want, nou ja, iedereen valt erover. Je bent toch niet gek, je gaat toch geen €22 voor een brood vragen. En Wim, die heeft daar dus nu zelf op gereageerd. En dat vond ik wel echt heel mooi. Hij zegt namelijk dat de prijs die hij rekent eerlijk is. 36 uur heeft het tijd om te reizen. Het is geen supermarktmassaproduct. En hij baalt zelfs een beetje van de online focus die op het prijskaartje ligt. En hij houdt vast, hij gaat niet stoppen, hij houdt vast aan zijn ambachtelijke werkwijze. Hij denkt namelijk, en dit vind ik mooi, hij denkt tijdens het maken van zijn brood namelijk niet aan geld, maar uitsluitend aan de kwaliteit van het eindproduct. Nou weet ik niet hoe hoog je eigen kostprijs is, als in wat je uurprijs is, als je uiteindelijk op brood van €22 komt. Maar ik had wel een beetje medelijden met Wim.
0: Maar hoezo? Omdat er dan zo negatief over wordt?
1: Nou ja, omdat, kijk, ik zie weer heel veel. Kijk, een stroopwafel van €15, weet je wel? Een stroopwafeltje van €15. Maar ik zie al gewoon een man voor me, Wimpy, die dan gewoon de hele nacht druk bezig is geweest. Apart receptuur, dat laat hij 36 uur liggen voor dat broodje.
0: Ja, cool.
1: Daar gaat hij met liefde nog eventjes naartoe.
0: Ja,
1: hij praat nog even tegen dat brood.
0: En als Hansie ook
1: af
0: op de markt stond en ergens stroopwafels had gemaakt en die zegt, ja, maar die wafel, die moet eerst even 8 uur ergens een beetje liggen te baderen. Dan daarna moet ik die karamel nog even 10 uurtjes laten, weet ik het wat. Dan had jij ook gezegd, nou, nu snap ik het wel.
1: Mijn vraag
0: dan is
1: aan
0: het
1: jou,
0: gewoon een marketingstunt.
1: Mijn vraag aan jou is eigenlijk, ik kom er nooit, de Noordermarkt.
0: Of ik het €22 wanneer leggen voor dat brood. Nou, weet je wat het erg is? Er staan daar waarschijnlijk ook nog gigantische rijen. Dat je nog een half uur aan het wachten bent om €22 voor het brood. Dus nee, dit mag je gelijk even zelf doen.
1: Alsjeblieft.
0: Nee, echt niet.
1: Ik betaal.
0: Maar ik ga nooit naar de Noordermarkt. Ik vind het vreselijk. Ja, echt. Het is, maar ga jij er een keertje lopen? Ik weet 1000% zeker dat jij terugkomt de volgende dag en dat jij denkt, wat een ellende.
1: Ja?
0: Ja.
1: En dat brood voor €22, dat is niet heel lekker dan of zo? Dat
0: weet
1: je niet.
0: Wel, ik heb het nooit gegeten. Ik ga het niet kopen, €22. Koek, koek. Ik ga wel gewoon naar de supermarkt.
1: Wim, we love you. Blijf lekker bakken, jongen. Ook voor 22.

0: Er zijn nog wel. Nee. Oh, nee, wel. Ja, er zijn nog kaarten.
1: Oh.
0: Fijn. Ik dacht, oh shit, dat ben ik dan weer vergeten. Weet
1: maar wel,
0: je wel
1: een waarschuwing erbij.
0: Ja, dat ze wel snel uitverkocht zullen zijn. Want 7, 8 en 9 juni, dan staat deze man in Ahoy in Rotterdam. Tame Impala, en je hoort zijn nieuwste, dat is Loser.
1: We hadden het trouwens net over het brood van Wim in Amsterdam. Dat kost €22. En Lennart die zegt, wat denk je van de energiekosten van bakken, Wim? Laat brood maar eens 36 uur in een rijskast zitten. Tuurlijk is €22 veel geld, maar het is een ambachtelijk product en een pandje huren in Amsterdam kost ook serieus geld. Nou, ik wil dat brood proeven. Wim.
0: Nou, ga erheen.
1: Noordermarkt.
0: En haal het op.
1: We komen eraan. Dit is de hele Swift op 3FM.

0: Summer Taylor Swift op 3FM, ochtendshow Wijnand en Jamie. Goedemorgen.
1: Met ook deze ochtend gewoon weer kans op een airfryer. Wil je dat prachtige ding hebben? Stuur even airfryer naar de NPO Luisterapp. En wie weet, nou ja, maak jij er kans op, hè?
0: Krijg de honger van.
2: 3FM. Trulies met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Voor Lidl.
7: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
12: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl slash

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
4: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
3: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
4: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
3: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
5: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
7: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkjoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger.

0: Jumbo Extra's. Wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de jaap van Jumbo.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
2: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: Weinig met Jamie in de ochtend.
1: Update van NOS op 3, het laatste nieuws. Martijn Middel.
2: Goedemorgen, het is the day after Prinsjesdag.
3: NOS op 3.
2: En dat betekent dat straks de algemene politieke beschouwingen beginnen. Een enorm debat in de Tweede Kamer dat 2 dagen duurt over de financiële plannen van het kabinet. En het wordt spannend dit jaar, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. Niet alleen voor jou en mij, maar ook voor de politici zelf.
4: In het verleden kon je redelijk een algemene politieke beschouwing voorspellen. Iedereen weet wat de posities zijn. Je weet waar het kabinet mee komt. Je weet ongeveer wel waar de ruimte zit om nog plannetjes aan te passen. Maar als je achter de schermen met ze spreekt, zij weten het ook niet. Want het is een minderheidskabinet. Dat heeft een plan neergelegd, meerdere plannen neergelegd. Daar is geen meerderheid voor. De politici weten eigenlijk van elkaar niet waar die bewegingen zijn. En dus is het voor iedereen ook een verrassing wat er aan het eind van deze week, na 2 dagen debat, precies allemaal uitkomt.
2: De algemene beschouwing. We beginnen om 21:15 en zijn live te volgen bij de NOS. De zanger Ben Saunders is inderdaad overleden. Gisteren ging het gerucht al dat het lichaam dat werd gevonden bij een recreatieplas in Arnhem van de zanger zou zijn. Nu heeft zijn broer Dean Saunders dat bevestigd. Ben Saunders won 15 jaar geleden het eerste seizoen van The Voice of Holland. Later werd hij lid van motorclub Satudara en kwam hij meerdere keren in aanraking met justitie. Hij was 43. En opnieuw heeft de baas van een AI-bedrijf gewaarschuwd voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat de afgelopen dagen gebeurde dat al vaker en nu spreekt ook Sam Altman zich uit. Dat is de CEO van het bedrijf achter ChatGPT.
5: These models have gotten so good, so fast, that we need to treat the alignment and monitoring and security with a new level of rigor, such that alignment, safety and monitoring are always ahead of capabilities.
2: Nou, hij zegt dat de veiligheidssystemen altijd voor moeten blijven lopen op wat de AI-modellen kunnen. Er is veel steun voor de waarschuwingen van de topmannen, maar ook kritiek. Critici denken dat ze de gevaren overdrijven om hun producten interessanter te laten lijken. En zodat de Amerikaanse regering met regels komt waardoor kleinere bedrijven niet meer met de AI-reuzen kunnen concurreren. Het weer, vandaag een komen en gaan van buien. Aan de kust ook veel wind. Tussendoor af en toe zon bij een graadje of 18.
1: Dankjewel, Martijn. Verkeersinformatie, 132 kilometer. Meldingen van de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 20 minuten. De A16 Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht 10 minuten. En de A58 Breda richting Bergen op Zoom voor Heerlen. 40 minuten vertraging. Sterkte daar.
6: 3FM.
7: Ster. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
8: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
9: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
10: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit morgenmiddag om 5 uur.
11: Rij veilig. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
17: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het!

0: camerasysteem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: September is iedere dag jouw kans op tickets.
5: September is 3FM ticketmaand.
4: Vandaag jouw kans op tickets voor
5: Seth,
4: 3FM,
5: Hallo NCRV,
4: Wijnand en Jamie.
6: Airfryertjes, het enige wat je hoeft te sturen naar de NPO luisteren.
7: En dan is hij zomaar van jou.
6: Ja, zo makkelijk.

0: Straks, goedemorgen.
1: FM. Wijnand en Jamie. In de ochtend.
0: Het is de 16e van september, woensdagmiddag. We zijn lekker de week door midden aan het hakken. Met wel meteen een beetje treurig nieuws.
2: Ja, verdrietig
0: wel, moet ik zeggen. Wel echt verdrietig.
2: Want, kunnen er ook niet omheen vandaag.
0: Ik zag het gisteren voorbij komen. Stuurde het ook meteen naar de groep. En weet je wat het gekke is soms met dit soort dingen? Dat je dan eigenlijk nooit over die mensen nadenkt. En dan toch heel erg schrikt als zoiets gebeurt. Dat je denkt, oh jeetje, wat erg. Ja. Erg voor die persoon, ook erg voor die familie. Nou, Ben Sanders is gisteren op 43-jarige leeftijd overleden. Als je niet weet over wie het gaat, hij heeft auditie gedaan voor The Voice. The Voice of Holland was toen de allereerste keer. Toen deed hij mee aan de Blind Auditions. En toen is hij eigenlijk ontzettend doorgebroken. Onder andere door deze auditie. I was roaming around, always looking down.
3: In zijn eerste zin, drie tegelijk.
2: Zielig, hè?
0: Ja, ik vind wel. Nou ja, ik vind het oprecht heel veel sterkte voor zijn familie en zo. Het is wel echt verdrietig, ja.
2: Ander leuk nieuws voor allemaal mensen die heel veel volgers op Instagram hebben. Dat zijn content creators en die mogen dan racen tegen Max Verstappen. Hiervan dacht ik wel. Er zijn heel veel fans van Max die dit ook heel graag willen.
0: Oh, dat vind ik stom.
2: Maar we laten de presentatrice Fresia van ESPN en QC... laten we dan wel meedoen aan dit wedstrijdje. Het heet Max versus 100. Hij neemt het op tegen 100 karters. Het zijn atleten, content creators en andere beroemdheden uit binnen- en buitenland. Wat ze moeten doen, het is 30 ronde kaarten en Max start helemaal achteraan. En het doel is uiteindelijk dan dat Max ze natuurlijk allemaal weet in te halen. En het doel voor die content creators is om ze dan voor te blijven. Maar ik denk, ik zie gewoon allemaal van die jongens en meisjes met van die Max Verstappen pakken aan, die dan elke keer voor de tv gaan zitten of langs het circuit gaan zitten, voor wie dat een droom zou zijn.
0: Ja, ik vind het jammer dat je dan van die echte fans hebt, weet je wel. Die denken, oh, ik zou hem zo graag een keer willen ontmoeten. En dat die er dan dat niet kunnen doen of zo.
2: Ja, je kan de race volgen als je Disney Plus hebt. Vanaf 4 uur op het circuit van Silverstone. Max versus 100.

0: Wat trek je aan vandaag?
1: Ik vind eigenlijk dat ik de ultieme outfit vandaag aan heb. Voor dit weer. Het is namelijk tussen de 17 en 19 graden. Af en toe een zonnetje, af en toe een buitje. Ik heb een wit shirt aan.
0: Ja.
1: Ik heb daar overheen een trui. Die kan je uittrekken als het wat warmer wordt. Wil je hem over het schoudertje? Wordt het wat kouder? Trek je hem gewoon aan.
0: Lang broekje.
1: Lange broek, paar loafers of een paar gympies eronder. Joh, dan ben je helemaal ready.
0: Sokken tot aan de knieën.

0: Waar we weer iemand kans laten maken op een airfryer. Heerlijk. En blijf bij mij, ja, dat is toch... Als ik het woord airfryer zeg, dan gaat het water in mijn mond lopen.
1: Ja, dat weten we.
0: En ik denk dan nu heel erg aan vlammetjes. Mm-hmm. En ik denk ook heel erg aan een Mexicanootje. Met een beetje pindasaus.
1: Oh, je bent veranderd in het menu.
0: Nee. Mijn vaste menu is altijd frikandel speciaal, patat speciaal en een Mexicano pinda.
1: Maar jij zit hier toch altijd bitterballen en zo?
0: Maar lieve schat, als wij bitter gaan...
1: Omdat er geen Mexicano's zijn.
0: Als Dennis van onze frituur een Mexicano's had... dan hadden we hier elke keer Mexicano zitten.
1: Hey Nancy, krijg jij ook wat water in je mond? Of wat gebeurt er bij jou op dit moment?
2: Nou, ik vind het ook wel leuk en lekker.
1: Hou je van een Mexicanootje of wat is jouw favoriet?
2: Divers. Viandel, bami. Bami is heel lekker, hè?
1: Bami schijfje.
0: Zo'n lekker blokje even. Ja. Maar dat is echt, dat is mijn afwisselingssnack. Dus een bami blok, als ik even denk, ik zit nu niet in de Mexicano frikandel speciaal. Ja. Dan doe ik wel eens even een bami blokje met mayo. Heerlijk.
1: Oh ja. Heerlijk. Oh. Hey, nou, weet je wat leuk is, Nancy? Het zou zo meteen allemaal maar gewoon in je airfryer gegooid kunnen worden. Als jij natuurlijk wel de hoogste score behaalt. Op dit moment staat er een gelijke score tussen Arthur en Gijs. Ze hebben beide 6 punten gehaald, gisteren en vandaag. Nou ja, vrijdag gaat die airfryer eruit. Dus wie gaat die hoogste score halen bij de laatste letter? Dat is even de vraag. Het spel gaat als volgt. Je hebt een beginletter doorgegeven. Die krijgen we zo meteen te horen. Dan krijg je van mij een categorie, dan moet je een woord maken. Heb je dat antwoord goed, dan is de laatste letter van dat antwoord ook meteen weer de beginletter voor je volgende antwoord. En uiteindelijk heb je 30 seconden de tijd, zoveel mogelijk categorieën tegen me aangooien en hopelijk kom je dan op 7 punten uit.
0: Is het helemaal duidelijk voor jou? De regels zijn bekend. Ben je klaar om te gaan spelen?
2: Ja, zeker.
0: Beginletter is...
2: S. De van Simon.
1: Oké, okay, daar komt-ie. Een beroep.
2: Een beroep. Stukken door.
1: Sport.
2: Racen.
1: Cocktail.
2: Cocktail.
0: Cocktail met de N.
2: Ja.
1: Oh, Nancy, kom op.
2: Nee.
0: Kom op.
1: Het is echt zo'n mannendrankje voor mijn gevoel.
0: Ik heb geen verstand van cocktails.
1: Jawel, met zo'n sinaasappeltje erbij. Een Negroni.
2: Nee, helaas.
0: Negroni.
1: Jammer. Helaas, Nancy, ja. Sorry, ik wilde meer voor je van maken. Maar, je hebt 2 punten.
0: Het is helaas wat het is.
1: Ja, het is wat het is.
0: Nee. Je krijgt het laatste letter kaartspel omdat je meegespeeld hebt. En dan kun je thuis oefenen om een volgende keer nog een keer mee te doen.
3: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app. En speel morgen mee.

0: Music for a Sushi Restaurant, Harry Styles op 3FM. Zijn er in één keer niet, ik wil zeggen twee dames, maar drie. Maar er is er niet in één keer één dame, maar twee dames in de studio hier.
1: Gezellig, hè?
0: Ja. Julia Koopman, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Nou, ik vind het ook gezellig.
0: Mensen kunnen jou kennen van het internet, maar ook als bestseller-auteur.
1: Ja, kijk, ja. Dat zijn we nu aan het manifesteren.
2: Ja. Ja. Ja, ik moet hier nog even aan wennen, maar ik voel hem. Ik voel hem.
0: Je hebt een nieuw boek uit, vanaf morgen overal te halen. Of ja, vanaf vandaag eigenlijk al?
2: Al vanaf vandaag.
0: Hoe heet dat?
2: Solonaise.
0: Solonaise.
1: Ja, en dit is iets wat mij op het lijf geschreven staat. Eigenlijk niet het goede woord, maar wel iets wat ik echt nodig zou hebben. En ik denk dat velen dit hebben. Dit is een soort handleiding eigenlijk, toch?
2: Ja, zoals, ja kijk, ik wil, het is niet echt een zelfhulpboek, maar het is wel om mensen te inspireren om het leuk te hebben met zichzelf.
0: Wat er precies in staat, waar het over gaat en waarom het ooit ontstaan is. Je hoort het zometeen hier.

0: happy. Kan het niet normaal afkondigen. Ik moet het dan of zingen of iets gek zeggen.
1: Het klinkt zo dom, deze titel.
0: Sorry, papi.
1: Wie verzint dit?
0: Ja, maar dat is gewoon toch, als in haar taal en cultuur zegt ze dat gewoon heel snel, papi. Dat is niet raar, maar wij hebben er een soort van rare logica.
1: In het Nederlands is het gewoon een beetje gek. Tapping en Becky G, sorry papi. Het is 8:50 en hij is er gelukkig al. Het laatste nieuws, Martijn Middel. Goedemorgen, Martijn.
2: Ja, goedemorgen.
1: Stand van zaken, wat heb je meegenomen?
2: Eens even het melodietje.
3: NOS op 3.
2: En dan ga ik vertellen. Ja, er zijn maar weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren. Dat zegt de baas van ProRail. Het lijkt er wel op dat het mogelijk het werk was van boerenactivisten. Gisteren werden er allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken geen treinen konden rijden. Premier Jetten had er geen goed woord voor over.
4: Op tientallen plekken in Nederland was er sprake van sabotage aan het spoor. Heel ontwrichtend, omdat daardoor veel mensen niet naar hun werk of school konden. En ook levensgevaarlijk. De politie is nu druk bezig met het onderzoek. En we gaan er alles aan doen om de daders op te sporen.
2: ProRail zegt dat ze het spoor de komende tijd extra gaan beveiligen, maar dat het lastig is om alles in de gaten te houden. Vandaag rijden de treinen trouwens allemaal weer normaal.
1: Ik las dus even een berichtje over een hoogleraar die dan gevraagd is van wat staan hiervoor straffen op. Je kan gewoon 15 jaar krijgen hiervoor. Hè?
2: Ja, je brengt mensen in gevaar. Daar komt het op neer. Dus het is niet zomaar een actie.
1: Maar ik denk dat die boys die dit...
2: Nee, die hebben dat natuurlijk helemaal niet over bedacht. Nee. En uiteindelijk is er ook niks gebeurd natuurlijk. Ja, er is een trein tegen één zo'n buis aangereden, maar die wist al dat er iets lag op het spoor. Dus dat is allemaal redelijk goed gekomen. Gelukkig, ja. Ja, vanaf vandaag wordt in Den Haag een debatmarathon gehouden. In de Tweede Kamer beginnen straks de algemene politieke beschouwingen. Daarin wordt het financiële plaatje van alle plannen van het kabinet onder de loep genomen. De partijen die niet in het kabinet zitten willen duidelijkheid, want er is nog steeds geen meerderheid voor de kabinetsplannen, vertelt mijn collega Nouchka in Den Haag.
5: De oppositie blijft zeggen, wij willen dat het kabinet kiest. Gaan ze met linkse partijen of met rechtse partijen samenwerken om die meerderheid te vinden? Maar in het kabinet doen ze alsof ze doof zijn. En ze blijven zeggen dat zij juist met allebei de kanten willen samenwerken, om zo die brede steun te vinden.
2: Ja, het kabinet wil dus nog geen kant kiezen, omdat ze denken dat ze meer voor elkaar krijgen als ze per onderwerp op zoek gaan naar steun in de Tweede Kamer. En Kim Kardashian krijgt een symbolische schadevergoeding van 1 euro voor een juwelenrover van zijn 10 jaar geleden slachtoffer werd. In een hotel in Parijs werd ze toen overmeesterd en vastgebonden. De daders namen voor meer dan 5 miljoen euro aan sieraden mee. Kim Kardashian noemde de engste ervaring uit haar leven. 8 mensen werden vorig jaar bij de rechtbank al schuldig bevonden. En die schadevergoeding van 1 euro, daar had ze zelf om gevraagd. Ze wilde een symbolische schadevergoeding. De receptionist van het hotel krijgt ruim 100.000 euro.
1: Maar hoe lang gaan die... Ja, maar hoezo klap je daarvoor?
0: Ik vind het leuk. Ik vind het leuk dat zij dan maar 1 euro daarvoor vragen. Maar dat is toch super?
1: Maar hoe lang gaan die boys... Is dit de straf? Of gaan die boys ook de gevangenis in?
0: Volgens mij zijn het van die grandpa... die mannen die zijn allemaal heel oud, toch? Volgens mij was dat ook het gebeuren. Die overvallers werden de grandpa, weet ik veel... robbers, hoe heet dat? Een overvaller dus in het Engels. Jawel, maar ik weet dus niet hoe lang het is. Maar waarschijnlijk
2: gaan ze
0: de straf niet eens uit kunnen
2: zitten. Dit was in ieder geval niet een strafzaak, maar dit was een civiele zaak, zoals het heet. Dus daarin krijg je ook geen gevangenisstraf opgelegd. Maar in dit geval inderdaad ging het puur om de schadevergoeding. Heb ik nog het weer? Ja, een komen en gaan van buien vandaag. Tussendoor ook af en toe zon, maar ook harde wind bij een graadje of 18.
1: Truitje met een t-shirt eronder, zodat je truitje uit kan naaien. Regenjassie.
2: Ja, is wel lekker even voor de buitjes, toch? Want zo heel koud is het niet.
1: Voor de zekerheid meenemen, die kan je dan over je trui aan als het echt hard
0: begint. God, wat een fashionista zit hier met z'n tweeën.
1: Ik heb er ook geen verstand van, maar jij zegt niks. Paraplu. Poncho. Doe je ding. Verkeersinformatie, 138 kilometer, de A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken. 10 minuten, de A16 Breda richting Rotterdam voor de afrit Dordrecht. 11 minuten. En de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom voor Heerlen. 5 minuten vertraging.

0: 12 Radio hier.
1: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
0: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.
1: We spreken ook nog eens al je favoriete artiesten. Iedere avond vanaf 9 uur

0: Dankjewel, Teddy Swims op 3FM. Voor jou, James, hebben we op dit moment een guru in de studio zitten.
1: Ja, ik heb aankomende vrijdag heb ik geen plannen in mijn leven. Dan denk je, joh, boeien, waar heb je het over?
0: Maak je niet druk,
1: maar ik kan je niet uitleggen hoe vervelend ik dat vind. Want ik hou er niet van om alleen te zijn, überhaupt. Ik ga daar niet zo erg goed op. Door de week kan ik dat iets beter, maar in het weekend is mijn logica, ik ben met mensen, punt.
0: Is dit een vrouwending of een mannending? Want ik ken heel veel vrouwelijke collega's die al paniek krijgen als ze geen gevulde agenda in het weekend
1: hebben. Ik denk dat ook wel een aantal mannen hiermee bezig zijn, maar misschien is het meer een vrouwending, ik heb geen idee. Maar in ieder geval, ik voel altijd de druk, ik moet iets hebben. Er moet altijd het gevoel zijn, er is iets ingevuld, ik kan even een sociaal ding doen met iemand, het liefst in de avond, want op vrijdagavond in mijn eentje thuis zitten, word ik diep ongelukkig van. Dus heb ik een probleem, want aankomende vrijdag, ik kan niemand vinden. Ja. Niemand heeft tijd, niemand die wil wat doen, dus oftewel, ik zit alleen. En toen dacht ik, daar moet ik eventjes hulp bij inschakelen. En hoe goed dat het dan uit kan komen, want bij ons in de studio, TikToker Julia Koopman, die hier eigenlijk gespecialiseerd in is. Zo kan ik het denk ik wel zeggen, toch?
2: Ja, ervaringsdeskundig inmiddels, denk ik.
0: En future bestseller schrijven, want je hebt een boek geschreven, Solonaise. Gisteren uitgekomen, morgen grote boeklancering. Dit boek gaat over wat je in je eentje kan doen als niemand anders met je wil afspreken. Of sowieso als je geen zin hebt om met andere mensen af te spreken. Wat je dan kan gaan doen.
2: Ja, hoe je het leuk kan hebben met jezelf.
1: Ja.
2: Dus niet per se inderdaad als er niemand kan, maar ook gewoon als je denkt van hé, ik heb zin om wel vrijdagavond het dan alsnog leuk te hebben met jezelf.
1: Want waarom was dit voor jou dat je dacht, want het begon natuurlijk op jouw TikTok, ging je een serietje hier eigenlijk over maken, dus ik noem het even verschillende afleveringen waarin jij verschillende solo dates dan ging uitproberen. Waarom begon jij hiermee? Had je dezelfde issues als ik?
2: Nou ja, bij mij begon het ooit dat mijn relatie uitging. Hartverscheurende liefdesverdriet. En dat ik ook wel even schrok van, holy shit, wie ben ik zelf ook alweer? Weet je, een soort van, nu ben ik alleen. Vond ik ook doodeng. En toen dacht ik wel, oké, ik wil dit eventjes, ik wil even wel hier leren comfortabel mee te zijn.
1: Mm-hmm.
2: Dus toen begon ik klein, weet je, in je eentje een keer op zaterdagochtend naar het strand. Omdat op vrijdagavond kon ik ook niemand vinden. Voelde ik me gewoon een beetje zo alleenig. Toen dacht ik, oké, ik ga het morgen gewoon opnieuw proberen. Ik ga gewoon vroeg opstaan. Ik ga in mijn eentje naar het strand. Heerlijke dag gehad. Dus toen dacht ik van, wow, dit is best leuk. Dus toen ben ik dat steeds meer gaan doen. Ook wat extremere dingen gaan doen. Om daar maar gewoon wat meer plezier in te hebben.
0: Maar wat is dit boek dan? Is het een boek met allemaal tips? Want heel eerlijk, advocaat van de duivel met alle respect. In je eentje naar het strand, dat kan ik zelf ook bedenken.
2: Ja, nee, zeker. Het zijn ook niet een soort van geniale dingen. Maar het boek is vooral een... het is wel ook een beetje een persoonlijk verhaal. Dus het begint bij dat liefdesverdriet. En het eindigt met dat ik het best wel leuk heb bij mezelf. Dus ik krijg best wel vaak DM's van meiden die dus ook of net uit een relatie komen, of die het überhaupt doodeng vinden om in een eentje naar de bios te gaan.
1: Ja.
2: Naar het strand te gaan. Of in een eentje uit eten te gaan. Dus toen dacht ik, ik ben hier niet de enige in. Dus toen ben ik dat gaan schrijven. Dus ik wilde niet dat het een zelfhulpboek werd.
1: Maar meer gewoon jouw ervaring delen en laten zien hoe jij daarin veranderd bent. Wat makkelijker is.
2: En tussendoor ook wel tips hoor. Dus inderdaad, voor mensen die dus wel denken van, hoe gaat het dan als je...
1: Ja, maar dat is dus ook het ding. Want ik zou eigenlijk graag twee tips willen.
2: Ja, oké,
1: een slechte date, welke ik niet zou moeten doen. Want ik vind het dus bijvoorbeeld in mijn eentje vrijdagavond in een restaurant gaan zitten, waar dan allemaal vrienden met elkaar bel aan het afspreken zijn en weet ik wat. En dat ik daar dan in mijn eentje tussen zit.
0: Je gaat toch op je telefoon zitten scrollen de hele tijd.
1: Ik denk dat ik me zo lullig zou voelen. Wat natuurlijk nergens op slaat, maar dat is het gevoel wat als eerste bij mij naar boven komt.
2: Ja, oké, maar dus dan is dat misschien voor jou een beetje extreem.
1: Ja.
2: Dan zou ik ook bijvoorbeeld niet...
0: Sorry.
2: Nee, ja. Nee, maar kijk, je kan ook zeggen van uit eten gaan, misschien is dat ook iets wat je liever met anderen doet. Dat is ook helemaal prima. Ik vind ook echt niet dat iedereen nu maar alles alleen moet doen. Maar ik denk wel van als je een beetje zo'n kriebel hebt van, ik vind het spannend, maar dit lijkt me wel wat.
1: Ja.
2: Dan moet je het gewoon even proberen.
1: Oké, en wat zou jij dan aanraden voor mij qua solo?
2: Oké, dan zou ik zeggen, begin klein. Ga lekker in je eentje naar de film. Vrijdagavond. Weet je hoe lekker?
1: Oh, ja.
2: Grote bak popcorn. Je hoeft echt met niemand rekening te houden. Maar ja, je kan ook in je eentje wel, als je er zin in hebt, maar is misschien voor jou ook, weet je, lekker naar een wijnbarretje of zo. Boek mee. Heerlijk.
1: Oh, dat lijkt me zo erg.
2: Ja?
0: Omdat je dan gewoon, maar wat is het dan erg aan? Omdat je dan zelf
1: gewoon
0: zit
1: dat
0: dan
1: je dan zo in je eentje zit. Iedereen is zeg maar, vrijdagavond is gewoon de avond.
2: Ja.
1: Mensen hebben er zin in. Lekker sociaal. Mm-hmm. Beetje pimpelen, gekkigheid. En dan zit je daar in je eentje dan zo. Ja, ik vind het vet hoor, als andere mensen het kunnen. Dat je in een kroeg bijvoorbeeld gaat zitten en dan met een boekje lekker lezen.
0: Maar heel eerlijk, met jezelf naar de film of naar in een wijnbar gaan lezen, dat klinkt nog niet als hogere wiskunde. Wat is nou het gekste wat jij gedaan hebt als solo date?
2: Ik denk in mijn eentje gaan bowlen of karaoke zingen. Ja. Een escape room. Ik heb ook wel eens gedaan.
1: In je eentje
2: met echte acteurs.
0: Hey, sorry. En jij bent in je eentje gaan bowlen.
2: Ja.
0: Dus dan vul je alleen je eigen naam in?
2: Ja, je wint ook, gegarandeerd.
0: Dat is wel.
1: Dat is best leuk.
0: Voor mij wel lekker.
1: Maar waren mensen jou dan aan het aankijken op dat moment? Had je dat gevoel?
2: Dit was wel echt, vond ik wel, ook ergens hels.
1: Oké.
2: Okay. Ik dacht, ik boek maandagavond, dan is het rustig. Hele bowlinghal, stampvol.
1: Oh nee.
2: In je eentje op zo'n baan. En zeg maar, als je zo'n slechte bal gooit, sta je ook zo... En als je strike gooit, denk je zo...
0: Ga je toch kijken naar andere mensen?
1: Ja, je gaat ook niet enthousiast zijn of zo dan. Ja,
2: maar uiteindelijk, als je dus iets doet wat gewoon heel, heel ongemakkelijk voelt... daarna, je gaat high on life naar huis. Je denkt echt... Ik heb het wel gewoon gedaan, gloeiende wangen... en helemaal zo'n soort van lol met jezelf.
0: En wat staat er nog op je lijstje? Wat heb je niet gedaan, maar waarvan je wel denkt... dat zou ook wel lachen zijn om dat in mijn eentje te gaan doen.
2: Ik ga binnenkort op een retreat. Een retreat, ja, dat is natuurlijk iets wat mensen sowieso alleen doen.
0: Ja.
2: Stond nog wel op mijn lijstje. En ja, mensen hebben het toch ook wel over alleen naar de club of zo. Dat heb ik nog nooit gedaan. Dat trekt me ook iets minder, maar ik denk wel van... lijkt me ook wel eens vet om te doen. Zo, ik zie jou echt stilvallen hier.
1: Ik zou daar... Maar goed, ik begin misschien even met de bioscoop... en dan kom ik hier over een aantal maanden op terug.
2: Ja.
1: Ik ga in ieder geval je boek lezen. Kijk wat voor tips erin staan. Het boek heet Solonaise, is van Julia Koopman dus... die hier gezellig bij ons is. En die is dus gewoon nu overal te krijgen.
0: Welbezorgde luisteraars overigens. Die vragen zich dan af, als jij vrijdag alleen bent, James... waar is Flip dan? En weet je wel waar hij naartoe gaat?
1: Bij zijn wijfie.

Kardashian like Naomi Campbell. It's me.

0: Dit is onze nieuwste single.
1: Here is my new single.
2: And this is my new single.
3: Op 3FM.
4: Miley, Bass Persuades.
5: Met 3FM ontdek je nog.

0: 3FM. Julia Koopman, dankjewel voor je aanwezigheid. Boek Solonaise. Sinds gisteren uit en morgen de boeklancering. Wanneer is die signeersessie van je?
1: Zaterdag. Scheltemaan. Tussen 11 en 12.
0: Wat
1: Jamie?
0: Is
1: het? Ja, jij zegt dat zo gek. Wanneer is die signeersessie van je?
0: Wanneer ga je een krabbeltje zetten erin?
1: Ja.
0: Aankomende zaterdag in?
1: Scheltema, Amsterdam.
0: Ja, oké, okay. Toppie. Fijn dat je er was. Zometeen Ivo van Breukelen met tijdloze tracks. Onder andere...
1: Oh, Noah Kahan, zin in.
0: Sorry.
1: Stick Season.
0: Oh, alles somber boven alles. My body isn't ready. Ga je ook horen.

0: denk je dan soms aan zelfdoding?
1: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
2: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
6: Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
7: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
8: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijks kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
9: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het.

0: per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Joujou.
4: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
5: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.

0: Download de app en start met vinden.
1: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
2: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
3: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
2: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
6: De vriendelijke specialist DA.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
9: De Beter Piccadilly.
10: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
11: Hallo Nederland.

0: eerst het nieuws van 9 uur. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De miljoenen en miljarden vliegt hier om de oren de komende dagen. NOS op 3. Want in de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over de financiële plannen van het kabinet. Er zijn de algemene beschouwingen. Maar niet alleen in Den Haag gaat het over de miljoenennota. Door heel het land zijn miljoenen ontbijten. In Rotterdam bijvoorbeeld, daar zitten 400 ondernemers en politici bij elkaar om te praten over het beleid dat gisteren is gepresenteerd.
2: Alle belastingplannen eigenlijk, daar ben ik wel heel benieuwd naar.
3: Nou, voor zover ik weet gaan we nog wat meer bezuinigen. En ja, ik hoop eigenlijk dat de partijen in de politiek voornamelijk overeenstemming met elkaar krijgen. Dat is veel fijner, want dan kom je ook gewoon tot conclusies. Want nu zitten ze elkaar aan te vallen en dan kom je geen stap verder.
1: De partijen in Den Haag zullen wel samen moeten werken, want het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en de Tweede Kamer. De plannen komen er dus alleen als er steun is vanuit de oppositie. Goed nieuws voor iedereen die vandaag vanaf Schiphol vliegt. Een staking van beveiligers die gepland stond, gaat niet door. Ze zouden staken voor betere arbeidsomstandigheden, maar er is al een akkoord bereikt. Zo zijn er nu afspraken gemaakt over bijvoorbeeld werken in de hitte en plaspauzes. En een bijzondere mijlpaal in Japan. Voor het eerst zijn er meer dan 100.000 inwoners die ouder dan 100 zijn. Dat klinkt goed, maar het is niet alleen maar feest, zegt correspondent Anoma van der Veren.
4: Het is heel duur om zoveel ouderen te hebben. Het is misschien een beetje onherbiedig om het zo te zeggen, maar het is wel waar de samenleving tegenaan loopt. Denk bijvoorbeeld aan dat het steeds moeilijker wordt voor jonge generaties om gewoon de rekeningen te betalen. Een simpel nationaal pensioensysteem had je in 1990 bijvoorbeeld. Gewoon nog 5 mensen die werken en betalen voor 1 gepensioneerde. Zijn er dat nu nog maar 2. En als je kijkt naar de schattingen, over 50 jaar is dat misschien 1 werkende tegenover 1 pensioneerde.
1: Om dat op te lossen wil de overheid dat Japanners meer kinderen gaan maken. Daarom worden scholen goedkoper en krijgen ouders een hogere kinderbijslag. Het weer. Vandaag is het een komen en gaan van buien. Aan de kust waait het vrij krachtig. Tussendoor af en toe zon. 2 graden of 18.
0: Kijk, jammer.

0: Hilversum. Daar is je vertraging 29 minuten. De linker rijstrook is daar dicht. Heel veel sterkte.
1: En zo meteen naar je iPhone.
2: 3FM.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
5: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
7: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit morgenmiddag om 5 uur.
11: Dames en heren, de daluren beginnen.
12: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
13: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook
0: je? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
5: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
14: Volido.
7: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
9: Je denkt misschien, dynamische energie?

0: Wisselens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit morgenmiddag om 5 uur.
3: Dames en heren, de daluren beginnen.
4: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een Netflix dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wild tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.

Zara Larsen en Emily Kay hoorden Never Forget You bij 3FM. Goedemorgen, nieuwe editie Tijdloos Tracks. Nieuwe dag, nieuwe kans op tickets vandaag in de 3FM ticketmaand. Kans op tickets voor Sef, maar de kind kan toch helemaal nog niet optreden?

0: Somber. My body isn't ready.
1: BFM. Tijdloze tracks. Ivo van Breukelen.
0: In het programma met alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Tijdloze tracks bij 3FM.
1: Tijdloze tracks.
0: Ah, dat zeg ik net. In een bijzondere maand, hè, de 3FM ticketmaand september. Elke dag kans op tickets voor een andere band of artiest. Vandaag dus Sef, je boy Sef van de flinke naam, Youssef Gnawi. God, gaat ook alweer lang mee, hè. Als je daar even bij stilstaat. De beste man. Staat in de Avonds Live op 10 december, aan het einde van dit jaar. En daar kun je bij zijn als je ticketalarm hoort. Ik zei het net ook al, maar ik zeg het graag nog een keer. Hoor je het ticketalarm? Doe dan wat bijvoorbeeld Ambra en Marije ook al aan het doen zijn. Laat weten via de NPO Luisterapp waarom jij tickets voor die show van Sef in de Avonds Live op 10 december zou moeten winnen. Stuur dat dus in via de NPO Luisterapp.
2: Hey Ivo, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Gast erop.
0: Dat wordt geregeld met de best verkopende countryzanger is alle tijden, Shania Twain, nu bij 3FM.
5: Let's go, girls.

0: Is het dit alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het 3FM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Seth, Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Bente,
2: Jungle,
1: Lacey Abrams.
2: September is
1: 3FM Ticketmaster.

Friends, Stick Season. Hoorde je een tijdloze stuk van 3FM. Zo deed hier een plaat van een artiest die niet meer onder ons is. Maar op een bijzondere manier wordt herdacht. En hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen na de band waarvan ik hoop dat je hebt geregistreerd om mee te dingen naar de tickets. Ze komen naar Nederland.

dat als ze er dan later niet meer zijn, dat ze nog herinnerd worden om wat ze hebben gemaakt. Hè? Dat ze een legacy hebben achtergelaten. Nou, iemand die absoluut een legacy heeft achtergelaten, dat is Avicii. Mensen die zijn vandaag de dag nog steeds groot fan van zijn muziek. Zelfs zo erg dat ze bijvoorbeeld huisdieren naar hem vernoemen. Of in dit geval een servicehond. Een topverhaal dit. In Capelle aan de IJssel glipte een man een leegstaand kantoorpand binnen. Die probeerde na de komst van de politie via het dak te ontkomen. Toen hij zich vervolgens in het pand verstopte, werd diensthond

gemiste kans om niet even de albumversie te draaien. Daar zit namelijk nog een quote in uit het iconische interview tussen Paul de Leeuw en Ramse Shaffi. Maar die zat hier niet in, zoals je hoort.

0: dat treft, want Sef die staat 10 december in de AFAS Live in Amsterdam. En is ook nog eens artiest van de dag zo in deze ticketmaand. Waar we middenin zitten bij 3FM. De hele maand september.
1: Hoi, met Amre.
0: Elke dag kans op tickets voor een andere band of artiest. Vandaag dus Sef. Dag Amre, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, nu is heel goed.
0: Ik begrijp dat. Ik begrijp dat. Wat heb jij geappt net, Amra, via de NPO Luisterapp?
1: Ja, dat ik heel graag naar Sef wil natuurlijk.
0: Ja, nee, maar even letterlijk. Waar opent jouw appje mee? Lees het even voor alsjeblieft.
1: H-E-L-P-M-I-J-A-U-fucking-B. Aan tickets alsjeblieft.
0: Nou, uw gebeden zijn verhoord. Je gaat naar Sef.
1: Yay!
0: Gefeliciteerd, Amra. Je wint 2 tickets voor Sef. 10 december in de AFAS Live in Amsterdam. Veel plezier.
1: Yes, dankjewel.
0: En wie neem je mee?
1: Mijn man.
0: Ach, kijk eens. Nou, die zal er blij mee zijn.
1: Ik hoop het.
0: Ik hoop het ook, ja. Dag Amra, fijne dag en veel plezier.
1: Dank je.

0: 10 op 3FM.
1: Meer tijdloze tracks met Ivo.
0: Met onder andere deze. You can't be one. De meeste muziek.
1: Tijdens je werkdag.
0: 3FM.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
8: Alle deuren zitten op slot.
7: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
12: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
9: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
8: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
11: 3FM.
12: Goedemorgen, zometeen in tijdloze tracks. Fans Joy, Riptide, ook Fedez komt eraan met We Come One. Het nieuws van 10 uur met Martijn Middel. Goedemorgen, Martijn.
13: Ja, goedemorgen. Over een kwartiertje begint misschien wel het belangrijkste debat van het jaar.
14: NOS op 3.
13: De algemene beschouwingen, waarbij de Tweede Kamer laat weten wat ze van de Prinsjesdagplannen van het kabinet Jetten vinden. Politiek verslaggever Lars Geerts weet waar het over zal gaan.
15: Over belastingen, dat gaat over kinderopvangtoeslag, over wonen, over asiel, over alles. Maar het merendeel verwacht ik toch dat het heel veel zal gaan over de politiek zelf. En hoe politici met elkaar ervoor gaan zorgen dat er een begroting door de Tweede en de Eerste Kamer komt.
13: Jesse Klaver mag het debat straks aftrappen als leider van de grootste oppositiepartij. Het debat duurt waarschijnlijk tot laat in de avond. Morgen komt premier Jetten met een reactie op alle opmerkingen van de Kamer. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman is overleden. Dat heeft Ronald Koeman bekendgemaakt op Insta. Hij schrijft: met intens verdriet, maar ook met grote trots en liefde nemen we afscheid van mijn prachtige vrouw, onze allerliefste mama en oma. Bertina Koeman had al een tijd borstkanker. Ze was 65 jaar. Een jeugdzorginstelling in Houten bij Utrecht moet van de inspectie alle camera's in het pand weghalen. Die hangen in de gemeenschappelijke ruimtes, zoals de gang en de keuken. Beelden daarvan kunnen live worden bekeken en blijven 4 weken bewaard. De inspectie zegt dat het een inbreuk is op de privacy van de jongeren die er wonen. En badmeesters en badjuffen in Zierikzee krijgen hulp van AI om zwemmers in de gaten te houden. 10 camera's houden het water van het zwembad in de gaten. En zodra het systeem iets verdachts ziet, krijgt de badjuf een seintje op haar horloge.
16: Op het moment dat er een zwemmer langer blijft drijven of langer onder water is, dan krijgen wij een melding. Dat gaat door een trilling op de pols. Dan krijgen we een oranje vakje of een stipje te zien. Op dat moment kunnen wij dan door te swipen, kunnen we de foto zien van de persoon in kwestie. En van daaruit kunnen we kijken of we moeten handelen, ja of nee.
13: Het systeem is de afgelopen maanden uitgebreid getest en heeft inmiddels al bij 2 reddingen een rol gespeeld. Het is wel duur. Zwembaden betalen €45.000 voor het systeem. Het weer, een komen en gaan van buien. Het waait ook vrij hard, vooral langs de kust. Tussendoor is er af en toe zon bij een graad of 18.
12: Dankjewel. Dan 3FM Verkeer door de ANWB. 1 vertraging in Nederland. A12 A2 Den Bosch Utrecht voor afrit Kerkdriel. Daar is je vertraging 10 minuten. Dat komt door een kapotte vrachtauto. En de rechterrijstrook is daar dicht. Heel veel sterkte en een goede reis.
6: En zo meteen hoor je Ivo.
17: 3FM.
18: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
19: Aquaparken voor tickets 200 euro's, please.
18: Zei jij nou 200 euro?
20: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
18: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
21: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
22: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
23: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
24: Start je dag zonder barst.
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
27: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
28: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
29: True Lease met Grenke.
30: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
29: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
30: Precies wat we nodig hadden.
29: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
31: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
29: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
31: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
32: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
33: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
34: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
35: Oké.
34: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
32: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
34: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
36: September is iedere dag jouw kans op tickets.
37: September is 3FM ticketmaand.
36: Vandaag jouw kans op tickets voor
37: Sef.
36: 3FM.
37: Hallo NCRV.
36: Ivo van Breukelen.
12: En goedemorgen, je luistert tijdloze tracks bij 3FM.

0: sinds 1947.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: September is iedere dag jouw kans op tickets.
5: September is

Fateless en We Come One bij 3FM. Ja. Zometeen hier een onvervaste 3FM talent zijn de jongens van Flair. Waanzinnige plaat hebben die gemaakt. Door het oog van de nacht komt eraan. Zometeen natuurlijk ook jouw kans op koffie als je meespeelt met Breukies Blend. En weet te raden welke twee tracks er in de mashup van vandaag zitten. En moet ik heel even denken aan gisteravond toen ik hem... Oh ja, nee, hij is goed te doen vandaag. Kan ik alvast verklappen. En nu eerst bij 3FM, Vance Joy.

0: hoorde je bij Tijdeloze Tekst bij 3FM. Die jongens geloven erin, die hebben er zin in, luister maar.
1: Jongens, ik moet even mededelen dat ik echt naar mijn zin heb.
0: Lekker stemmetje, joh.

0: Hallo, hallo, hallo. Moest je er lang over nadenken over het antwoord op de vraag... welke track zit in deze mashup? Of had je het snel voor mekander?
1: Het viel best wel mee, maar ik zat vooral eerst even lekker te genieten van het nummer zelf. Maar ik vond hem echt heel erg dicht, die mix.
0: Oh, vond je hem cool? Oh, leuk. Dankjewel. Ja. Echt, man. Nou, blij dat je daarvan genoten hebt. Welke twee tracks waren het? Even voor de volledigheid.
1: Fugees met Ready or Not en Ellie Goulding met Burn.

0: De T.
1: Doe de bonen maar.
0: Kakelvisse boontjes. Gaan we opsturen. Blijf even hangen voor je gegevens. En ik wens je nog een mooie dag.
1: Super, dankjewel.
0: En als je het bordje koffie gezet hebt, pas op dat je je handen niet burnt.

0: Zo is dat. Shakira, Burna Boy, hoor de Die Die. In Tijdloos, straks bij 3FM. Waar er nog veel meer van aankomen, zo meteen.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Tijdloze Tracks met Ivo.

0: Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
1: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
5: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Rij veilig. Met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
12: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
15: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
17: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijks kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
19: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
20: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
21: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: Joe Strax hier bij 3FM. Onder andere Deadmau5, I Remember, ook de Killers komen eraan. Human hoor je zo meteen na het nieuws van 1 minuut voor 11. Martijn Middel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Alle ogen zijn gericht op Den Haag. NOS op 3. Want daar zijn de algemene beschouwingen van start gegaan. Dat is het debat waarbij de Tweede Kamer laat weten wat ze van de Prinsjesdagplannen van het kabinet vinden. Jesse Klaver trapte net af.
2: De WW en de WIA, dat zijn verzekeringen voor als je ziek wordt of werkeloos raakt. Ik ben nog niemand tegengekomen die het een pretje vindt om daarin te zitten en die niet aan het werk zou willen. Maar daarvoor zijn andere dingen nodig dan daarop te bezuinigen. En wat het kabinet zegt is, de uitkeringen gaan omlaag. Hoe lang je er gebruik van kan maken verandert. Je moet nog langer werken voordat je er überhaupt recht op hebt. Hiermee pak je rechten af waar mensen zelf voor hebben betaald.
1: Het debat duurt waarschijnlijk tot laat in de avond. Alle partijen mogen hun zegje doen. Morgen reageert premier Jetten. Spoorbeheerder ProRail zet de komende tijd meer beveiliging in om het spoor te bewaken na de sabotageacties van gisteren. Er werden onder meer buizen gevonden op het spoor, waardoor er op bijna 35 plekken seinen op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. Er zijn weinig beelden van de acties, waardoor het volgens ProRail lastig is om daders aan te wijzen. En goed nieuws voor iedereen die vandaag vliegt vanaf Schiphol, want de geplande staking van beveiligers daar gaat niet door. De bonden en het vliegveld hebben een deal gesloten. Die afspraken gaan over betere arbeidsomstandigheden, zegt verslaggever Ruben Egg.
3: Nou, beveiligers die krijgen nu minimaal 48 uur rust na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen. Er komt een speciaal hitteprotocol, waardoor bij hoge temperaturen extra water wordt klaargezet, maar ook ijsjes en andere verkoeling. Ook wordt er een betere aflossing geregeld om even naar het toilet te kunnen. Dat moet uiterlijk geregeld zijn voor de meivakantie van volgend jaar.
1: Het afgelopen jaar ging Schiphol terug van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Daardoor werd de werkdruk volgens de beveiligers nog hoger. Het weer, een komen en gaan van buien. Aan de kust waait het ook vrij krachtig. Tussendoor is er af en toe zon bij een graad of 18.
3: De

0: doneer.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
5: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n vries. Ontdek het op friesland.nl.
6: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit morgenmiddag om 5 uur.
5: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
7: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
8: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
9: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
10: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is... het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
15: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten.

0: The Killers, Inhuman, hoorde je een tijdloos straks bij 3FM. Goedemorgen. Het is 11:15. Dat betekent nog 3 kwartier genieten. Tenminste, de rest van de dag natuurlijk ook genieten bij 3FM. Zo meteen Sebastian Okhuizen al met de lunch vanaf 12:00. En dan vanmiddag natuurlijk ook nog het grote Barendtemenner feest vanaf 4:00. Maar ik bedoelde, nog 3 kwartier alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Ja.
1: Hop, hop, gas erop. We zetten de tent weer op zijn kop. Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan het zeker.
0: Met zometeen Stella Lefty en eerst Deadmau5. En daar zat Dirk op te wachten. Die kon niet wachten, zei hij. Nou, Dirk, kijk eens aan.

0: naadloos straks bij 3FM. Jul van de socials, die staat in de studio.
1: Ja, gezellig.
0: Jul, welke categorie hoop jij dat het zo wordt? Want we gaan zo meteen weer een balletje opgooien voor een nieuwe request roulette. Maar waar hoop jij op?
1: Ik hoop op Hollandstalig.
0: Hollandstalig! Dat hebben we toch?
1: Volksmuziek. Niet Nederlands.
0: Nummertje maar... 7 is dat.
1: Oh, oh nummertje 7. Dat is
0: of we hebben nummer 1, is tijdloos in je moerstaal.
1: En wat is het verschil dan?
0: Nou, je moerstaal hoeft niet Nederlands
1: te zijn.
0: Nee,
1: het kan ook gewoon pop zijn. En ja,
0: nee, dat is waar. Nee, je kan ook een andere moedertaal hebben.
1: Oh.
0: Snap je? Ja. Oh, wij gaan voor die inclusie, joh. Wij gaan voor die inclusie, snap je? Goed, dat zometeen. Nieuwe request letter hier bij 3FM. Maneskin komt eraan. Lady Gaga met Paparazzi en eerste Prince. Dit is Let's Go Crazy. Helemaal

Kin, The Loneliest, hoorde je een tijdloze tracks bij 3FM. Inderdaad zeg, hey, het is hoog tijd voor een nieuwe request roulette, waarin we elke dag een balletje op ons roulette wil gooien om erachter te komen in welke muzikale categorie je jouw ultieme tijdloze track kunt aanvragen. Dat is elke dag een spannend moment. Hi, hi. Bastiaan Ockhuizen komt

0: Oh, ik dacht, je doet hem ook even nog. Zoals ze in het stadion ook altijd doen.
1: Hey. Applaus!
0: Dames en heren, jongens en meisjes, Robert Jansma. Gewoon jarig vandaag. Mogen we de leeftijd zeggen, denk je?
2: Jawel. Tuurlijk.
0: 38 talentenshow. En bedankt voor het lenen van de pauken. Vrijdag, dan horen we Robert weer om 4 uur. Een vrijdag vuurwerkshow. Ik zit wel te denken, we hebben een meeting vanmiddag met alle DJ's. Ik ben benieuwd of die iets lekkers heeft. Een lokale beneden Leeuwse delicatessen of zo.
2: Een bosbolletje of zo.
0: Een bosbolletje, klein.
2: Even lekker.
0: Om het gezicht,
2: we moeten door.
0: Gezicht mee af te poetsen. Oh, inderdaad, we moeten door. We gooien een balletje op ons roulettewiel. En hopen er binnen no time achter te komen in welke categorie je jouw ultieme tijdloze trek kan aanslaan.
2: En er is witte rook. En dit is wel hartstikke leuk.
0: Een korte sfeertje was het vandaag.
2: Een hele korte sfeer, maar het is een leuke categorie. Nummer 30, de laatste tijdloze track die je op Spotify hebt geluisterd.
0: Nou, de nummer 30 zeg jij. Je was zo snel dat ik ze helemaal mijn muziekje nog niet eens klaar had. Kan je nagaan? De laatste tijdloze track die je op Spotify hebt geluisterd. Nou, dan ga ik altijd even bij mezelf kijken welke dat dan is geweest. Oeh, nou, dan noem je er één. De Ajax Mars van Joop Leeuwendaal.
2: Nou.
0: Ja, en bij jou.
2: Kiss Me van Sixpence None the Richer.
0: Oeh, dat is een mooi
2: lijstje.
0: Ja, mooi. Herfstje natuurlijk, hè. Laat maar weten, wat is de laatste tijdloze track die jij op Spotify geluisterd hebt? Drop hem via de NPO Luisterapp als je hem nog een keer wil horen op de radio natuurlijk.

The Weeknd en Blinding Lights. Hoor die in tijdloos straks bij 3FM om 11:45. Nou, dat is gebeurd ook in de categorie de laatste tijdloze track die je geluisterd hebt op Spotify. En Gert-Jan kwam met deze knaller. Dit is een plaat, Gert-Jan, die ik op toevallige wijze gemiddeld één keer per week hoor op de Sonos bij mij in huis. Komt hier voorbij. En ik denk al wekenlang, die wil ik een keer draaien op de radio. Dus dank voor het aanvragen van deze waanzinnige plaat van de Goo Goo Dolls. Nee, dit is niet Iris. Dit is Name bij 3FM.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Zometeen op 3FM.
2: Sebastiaan.
1: Met

0: deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaakspray's ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
2: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
5: Van het bos tot in de tuin.
4: Zagen.
5: Snoeien.
4: Blazen.
5: Maaien.
4: Meer maaien.
5: En nog meer maaien.
4: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
5: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
4: Stiel. Sterk werk.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
9: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
8: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
12: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
18: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
19: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
20: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
21: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
22: Ik heb dus vernomen dat

0: Stef Banstra.
1: Ja, heel lief, Sebastian, dankjewel. Goedemiddag. Het kabinet moet kiezen tussen samenwerken met links of rechts. NOS op 3. Dat is de boodschap van pro-leider Klaver. Het kabinet heeft namelijk geen meerderheid en heeft dus andere partijen nodig om plannen er doorheen te krijgen. Het liefst bekijken ze voor ieder thema apart wie het wil steunen, maar dat ziet Jesse Klaver niet zitten.
2: Ik doe mijn best om te begrijpen wat u hier staat te doen, meneer Paternotte, maar dit is een potje politieke gaslighting van heb ik jou daar. Dus jullie hebben gezegd we willen geen kabinet maken met Ja 21. Daardoor hebben we een instabiel minderheidskabinet en komt u nu tegen mij zeggen: nee, maar u moet nu echt samenwerken vanuit de oppositie met de heer Eertmans. Hou op.
1: En Joost Eertmans van Jaar 21 is het dus met hem eens. Ook hij wil dat het kabinet kiest tussen links of rechts. Dan is er ook nog ander politiek nieuws, maar dan op Europees niveau. Want Europese commissievoorzitter von der Leyen wil dat er een Europese veiligheidsraad wordt opgericht, zonder de VS. Ja, die raad zou dan naast de NAVO moeten bestaan. En ook landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne zouden er dan bij moeten zitten. Het doel is om minder afhankelijk te worden als het gaat om veiligheid, zegt redacteur Roemer Okhuizen.
3: En daarnaast moet zo'n nieuwe veiligheidsraad ook een antwoord vormen op de recente hybride aanvallen waar we in Europa mee te maken hebben. Denk dan bijvoorbeeld aan de Russische drone met explosieven die werd gevonden in Leipzig. Ja, en zo'n nieuwe veiligheidsraad die moet er dus inderdaad naast die NAVO komen. Maar ja, met als grote verschil dat von der Leyen de Verenigde Staten niet noemde als mogelijke partner.
1: De afgelopen jaren is de relatie tussen de VS en de NAVO steeds verder verslechterd. En Lionel Messi gaat toch nog een keertje voor het Argentijnse voetbalelftal spelen. Ja, hij had aangekondigd dat hij ging stoppen. Dus in principe was de verloren WK-finale tegen Spanje zijn laatste wedstrijd.
4: En dan is hier het eindsignaal. Geen tweede wereldtitel voor Lionel Messi.
1: Ja, maar hij komt dus toch nog één keertje in actie voor Argentinië tijdens een oefenwedstrijd tegen Benin over een maand. De Argentijnse voetbalbond vindt dat Messi een goed afscheid verdient. Het weer vandaag is een komen en gaan van buitjes. Aan de kust waait het ook vrij krachtig vanmiddag. Tussendoor ook af en toe zon bij een graad of 18.
0: Dankjewel, Stef, en gefeliciteerd nog.
1: Ja, dankjewel.
0: Gefeliciteerd met je verjaardag. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. 3 files van 10 minuten of langer. Die vind je op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de Duitse grens heb je kleine 20 minuten vertraging door een politiecontrolepost. Dan de A4.

0: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
1: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
2: Echt lekker.
1: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
0: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
3: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
10: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
11: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
11: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.

0: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
2: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
1: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
2: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
1: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
3: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.

concert in Nijmegen waar ik bij was. Dankzij de 3FM Ticketmaand. Hé, wat lekker Emma. En inderdaad, Cloud vandaag 23 jaar geworden. Daarom dus op nummer 2 in de 3 over 12. Niet normaal eigenlijk, hè? 23. Ik denk dat hij 21 was toen hij meedeed aan het Songfestival. Crazy. Het is de 3 over 12 op 3FM. Iedere werkdag hoor je net na 12 uur de meest relevante tracks van vandaag. Met nu op nummer 1 een concertaankondiging. En het is een concertaankondiging van een artiest die je misschien niet zo snel verwacht. Hij komt van Malcolm Todd. En ik heb Malcolm Todd, die zegt me dan weer niet zoveel. Nou, hij komt naar Nederland in ieder geval. In AFAS Live. Dus het is echt geen kleine jongen meer. En zodra ik de nummer 1 in de 3 over 12 van vandaag instart, begrijp je dat ook. Een van de meest viral tracks van dit moment. Kom dus naar Nederland. Malcolm Todd in de AFAS Live. 21 februari is de datum waarop jij richting Amsterdam mag vertrekken voor de nummer 1 van vandaag. Earrings.

get out of it. Welcome to Arden, Earrings op nummer 1 in de 3/12 van vandaag. Oftewel de belangrijkste track van vandaag. Want concert in Avans Live aangekondigd voor februari volgend jaar. En zometeen Somnia en ook Roxy Dekker en Ariana Grande. En Break Free bij

lekker en bare minimum bij 3FM. Je grootste show ooit. Een hele arena uitverkopen en dan ziek zijn als je dat nieuws krijgt. Lekker ziek op de bank. Het is een beetje balen voor Roxy. Maar ik denk dat ze inmiddels wel volle bak kan genieten van die uitverkochte arena als eerste solozangeres ooit. En er gaat nog heel wat meer gebeuren in diezelfde Johan Cruijff Arena. Want de ticket war voor Oasis komt langzaam op gang. 2 dagen, dus 140.000 tickets. Ah, het gaat lastig worden. En ook nog eens het feit dat je niet alleen Oasis daar kan zien, maar ook de frontman van The Verve, Richard Ashcroft, gaat mee op tour met Oasis en verzorgt het voor het programma. Goh, dan ga je deze wel live horen. Dat is wat ik hoor.

0: Is het dit alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het 3FM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Seth, Phoebe Bridgers,
2: Lemmer,
1: Bente,
2: Jungle,
1: Gracie Abrams.
2: September is
1: 3FM Ticketmaand.

0: Hoeveel bijbaantjes heb jij gehad?
1: Ik ben begonnen bij kranten bezorgen. Toen ging ik snel de horeca in al. En toen eigenlijk in coronatijd alles gedaan. Post bezorgen, pakketten bezorgen, sushi bezorgen. Waar heb ik niet gewerkt? Tankstation heb ik ook nog gewerkt. Het is niet normaal wat ik eigenlijk allemaal heb gedaan in mijn leven, zeg. Maar bij Cameron Wickman is het lijstje misschien nog wel wat groter. Man heeft minimaal 10 bijbanen gehad. McDonald's, eten bezorgen, timmerman. Hij heeft van alles gedaan. En ik denk dus daarom wel dat het nog even gaat duren. Maar het gaat waarschijnlijk nog wel gebeuren met hoe hard het met de jongen gaat. Dat hij op een gegeven moment meer wereldhits heeft dan dat hij ooit bijbanen heeft gehad. Maar goed, we gaan het vanaf nu bijhouden. Dit is de tweede.

vindt in Am I Wrong. Soms begint een muzikale carrière uit passie voor pianospelen bijvoorbeeld. Of dat je gewoon hele rusteloze benen hebt en die wil leren bedwingen door de drums te gaan spelen. Of je ouders zijn heel muzikaal natuurlijk. De liefde voor taal en dat zingen en uiten ervan. Poëzie. Nou, het laatste, dat is het geval bij de mannen van Fontaines D.C. Ze zaten samen op een muziekopleiding in Dublin, maar ze deelden eigenlijk een hele grote andere liefde. En dat was poëzie. Ik heb meer mijn poesies, zij meer mijn poëzie. Ze zijn echt beter in taal wat dat betreft. Uiteindelijk besloten ze samen een dichtbundel uit te brengen. Die heette Vroom. Nou, dat werd zo'n succes dat Femke Louise erdoor geïnspireerd werd. Dat is niet normaal. En daarna kwam er nog een bundel uit, die heette Winding. En pas toen dachten ze, hey, laten we een liedje schrijven met al die teksten die we hebben geschreven. Puur gewoon uit liefde voor de taal. En daar kwam uiteindelijk Television Screens uitrollen. Inmiddels zijn we een paar jaar verder. En een baby is op komst. Een nieuw album. En daar komt deze fantastische single op te staan. Marianne.

0: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Good Way helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
2: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
3: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
7: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
10: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
11: Opgelost. Autotaalglas.
9: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
17: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
18: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
19: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
18: Oh, en nu niet?
19: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
18: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
20: Een bijzonder goeiemiddag, Sebastian, hier op de plek van Mart Meijer. Met zometeen alsnog gewoon heel veel nieuwe muziek op jouw woensdag. Zoals bijvoorbeeld de nieuwste van Jungle bij 3FM. Eerst het laatste nieuws van de nog altijd stinkjarige Stef Banstra.
21: Ja, hey Sebastian, goedemiddag. Het is een soort koelhandel nu in Politiek Den Haag.
22: NOS op 3.
21: Want daar zijn op dit moment de algemene politieke beschouwingen aan de gang. En het minderheidskabinet heeft natuurlijk steun nodig om hun nieuwe plannen er doorheen te krijgen. Jesse Klaver van oppositiepartij PRO zegt bereid te zijn te onderhandelen, maar zegt dat de coalitie dat niet wil. D66-fractievoorzitter Paternotte zegt weer dat het vooral aan de houding van Jesse Klaver zelf ligt, doordat hij niet met rechtse partijen om tafel wil. Nou, lang verhaal kort, het belooft een lange dag te gaan worden in Politiek Den Haag, zegt verslaggever Noeska van der Meijden.
0: De VVD zou het liefst met rechtse partijen samenwerken en CDA en D66 het liefst met links. Dus de oppositie gaat proberen daar vandaag in te prikken. Het is duidelijk, de irritatie bij de oppositie is hoog over de houding van het kabinet. Het is de vraag of de coalitie lukt om zich niet uit elkaar te laten spelen. Maar hoe dan ook verwacht ik wel dat het een fel debat gaat worden.
21: Bij een Russische drone-aanval op een passagiersbus in Oekraïne zijn 5 doden gevallen. En ook raakten 7 mensen gewond. De aanval was in de buurt van een havenstad in de zuidoostelijke regio Dnipro. Die regio ligt in de buurt van de Oekraïnse frontlinie en is al heel vaak het doelwit geweest van Russische aanvallen. De geplande beveiligersstaking op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben alvast afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden, zegt Ruben Eg van de economieredactie.
1: Nou, beveiligers die krijgen nu minimaal 48 uur rust na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen. Er komt een speciaal hitteprotocol, waardoor bij hoge temperaturen extra water wordt klaargezet, maar ook ijsjes en andere verkoeling.
21: En sommige van die afspraken gaan per direct in. En badmeesters en badjuffen in Zierikzee krijgen hulp van AI om zwemmers in de gaten te houden. Ja, 10 camera's houden het water van het bad in de smiezen. En zodra het systeem iets verdacht ziet, krijgt de badjuf een seintje op haar horloge.
14: Op het moment dat er een zwemmer langer blijft drijven of langer onder water is, dan krijgen wij een melding. Dat gaat door een trilling op de pols. Daar krijgen we een oranje vakje of een stipje te zien. Op dat moment kunnen wij dan door te swipen, kunnen we de foto zien van de persoon in kwestie. En van daaruit kunnen we kijken of we moeten handelen, ja of nee.
21: Het systeem heeft inmiddels al bij 2 reddingen een rol gespeeld. Het weer, een mix van zon en wolken bij zo'n 18 graden. Tussendoor ook nog kans op een buitje vanmiddag met een klap onweer. En later vanmiddag vanuit het westen droger. Morgen een bewolkte dag met buitjes bij opnieuw 18 graden.
23: Dankjewel, Stef. ANWB verkeersinformatie dan op 3FM. 1 file van 10 minuten of langer, die vind je op de A6. Lelystad richting Emmeloord. Voor afrit Urk heb je 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht.
24: 3FM.
25: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
26: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
27: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
28: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
29: Yes, hij doet het.
30: Ja hoor, dat kan zeker.
31: Roger!
28: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
32: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
33: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
34: 18 plus, speel bewust.
35: Ja? Echt serieus?
36: Zo.
35: Wat een geld!
36: 18.000, godverdikke me.
34: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
37: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
34: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
38: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
39: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
40: September is iedere dag jouw kans op tickets.
41: September is

voor Kensington met War. Dat betekent dat Ed Sheeran hier nog wel voor het programma had. Het is de lunch van 3FM met zometeen David Guetta en Akon. Sexy Bitch komt eraan. En ook Idali, Rodiflex en Frenna met Populair. Ondertussen extra veel nieuwe muziek natuurlijk ook. Met nu de allernieuwste van Jungle, Someday Somewhere. En als je deze net wat harder zet, geloof

Ali, Ronnie Flex en Frenna, je hoorde populair bij 3FM. Weet je wat lekker is? De gashouder begint een beetje terug te komen. Grote optredens. Ik zie voorbij komen Chris Stassi, Nia Archives, Kingfisher, Antoon en de opposites, Moolah. Het is niet de minste aan line-up namen die daar voorbij komt. En zelfs Sienna Spyro gaat een optreden geven in de gashouder. Tussen al dat geweld met dance en hip-hop gaat zij daar met de toepetje staan. Sienna Spyro en Great Expectation, nu bij 3FM.

0: Radiohead op 3FM en Creep.
1: 3FM, Ticketmaand.
0: Er komen appjes binnen. Ik werd net ook gebeld via de studiotelefoon. 0909-1336 is dat. Voor al uw vragen en boodschappen. Die zei, is er nou net de ticketalarm afgegaan? Er zijn een naamloze beller. Ik zei, nee. Dat was mijn

even een ticketalarm af voor het gaan. Dat is een heel grote alarm. En dan ticketalarm, dit en dat. Dan moet jij onmiddellijk en zo snel mogelijk naar de NPO Luister-app appen. Waarom wil jij naar Sef in de AFAS Live? En wie weet word jij wel met een anoniem nummer teruggebeld. En heb jij gewoon 2 tickets voor Sef. Zo simpel kan het zijn. Dus, to-do list voor vandaag. Radio op 3FM houden. Ticketalarm goed horen. En dan snel appen naar de NPO Luister-app. En zorgen dat je telefoon aanstaat. En dan komt het misschien wel.

Sunday Undecided hoorde je bij 3FM. Nee, ik ga niet nu Sef draaien. Ik heb geen controle over wanneer dat ticketalarm afgaat, Thijs. Sorry. Je kan me niet lastigvallen via de NPO Luisterapp. Omkopen gaat via hele moeilijke middelen alleen maar.

0: James Warren en Passenger.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, namelijk de nieuwste van Jason Status. Ik draai hem nu al een dikke 2 weken wel voor je. Hier bij 3FM op de lunch. Ik mag Mark nog een paar dagen vervangen. Dus ik maak er nog even goed gebruik van. Om deze gloednieuwe track even een mooi podium te geven. Het is een track die er even voor kan zorgen dat je vergeet welke dag het is. Vergeet hoe laat het is. Vergeet hoe fucking veel je nog moet doen vandaag. Want het is een beetje trancy. Als in, niet dat het trance muziek is. Maar het kan je echt even in een trance brengen. Het neemt mij helemaal terug naar de goede oude John Newman tijd. 2014 Love Me Again-achtige tracks, weet je wel. Het is die hele lichte drum and bass. Het is die ontzettend fijne zang die Debbie heeft toegevoegd op deze plaat. En het is mijn absolute favoriete plaat van dit moment. Jason Status, samen met Debbie. Dit is Gone Too Far, nieuw bij 3FM.

bij 3FM, je hoorde Undressed. Zometeen de koningin van de, wat is het? Middenmiddag is dat eigenlijk, hè? Ja, een beetje tussen 2 en tussen 4 hoor je Sophie hier. Dat is toch lekker, hè? De meeste muziek blijf je hier horen bij 3FM. Onder andere Bruno Mars en Carol G's voor je onderweg. En ik heb nog Camilla Cabello en Young

0: horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
1: Echt lekker.
0: Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
4: Dit voelt als twee.
3: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
5: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Nu bij Dirk, Haribo snoep. 89 cent. Meenemen zou ik zeggen.
8: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
9: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijks kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
10: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
11: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
12: Alle deuren zitten op slot.
11: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
13: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel is wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel is wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
14: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
13: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.

0: Technotronic is onderweg en pump up the jam. Eerst naar de jarige Stef Banstra, van harte gefeliciteerd.
1: Het ja, dankjewel,
0: Sophie. 1 voor 2, vertel.
1: Superleuk, goedemiddag. Dubbele gevoelens toch wel bij de oppositie in de Tweede Kamer.
2: NOS op 3.
1: Want het kabinet wil juist dat ze hun plannen steunen. Dat is nodig omdat het huidige kabinet geen meerderheid in de Kamers heeft. Maar pro-leider Jesse Klaver vindt het juist gek hoe het kabinet zich nu opstelt, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
3: Namelijk dat Jesse Klaver en zijn pro, toen nog GroenLinks PvdA, niet mee mocht doen met de formatie, werd daar buiten gehouden. En dat eigenlijk het verhaal van D66 richting hen nu is van ja, maar jullie moeten ons wel meewerken om de plannen die wij hebben en waarin wij jullie toch zo tegemoet zijn gekomen te verwezenlijken.
1: En dat voelt voor Klaver dus niet helemaal eerlijk. Vandaag en morgen wordt er in de Tweede Kamer nog verder gepraat over die plannen die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Martina Koeman is overleden. Ze is de vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman. Ze leed al langere tijd aan borstkanker. Ronald Koeman zegt dat hij met intens verdriet, grote trots en liefde afscheid heeft genomen van zijn vrouw. Martina Koeman was 65 jaar. In Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen nadat afgelopen zondag een goudmijn is ingestort. Het gaat om een mijn in een woestijnplaats in het zuiden van het land. Volgens persbureau Reuters proberen reddingswerkers nog steeds slachtoffers en overlevenden onder het puin vandaan te halen. Volgens lokale bronnen kwamen mijnwerkers om het leven vanwege een gebrek aan reddingsmateriaal. En als longkankerpatiënten hun klachten zelf bijhouden in een app, kunnen zorgverleners sneller ingrijpen. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. Patiënten die zo'n app gebruikten, leefden gemiddeld 5 maanden langer en hadden ook een betere kwaliteit van leven. Er is voor dit systeem gekozen voor longkankerpatiënten omdat zij meestal langer trajecten ondergaan, zegt de onderzoeker.
4: En juist daar zit dus soms dus wat langere tijd ook tussen die ziekenhuisbezoeken door. Dus daarom was de gedachte dat het juist ook bij deze groep effect zou kunnen hebben om die klachten dus iedere week in de thuissituatie te monitoren. Maar het kan ook zeker werken bij andere vormen van kanker.
1: Het ziekenhuis wil nu dat die app beschikbaar komt voor alle longkankerpatiënten in Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken bij zo'n 18 graden nu. Tussendoor ook nog kans op een buitje met een klap onweer daarbij. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen steeds droger. Morgen weer bewolkt met buitjes bij ongeveer 18 graden.
0: Hyper de piep, dankjewel Stef. Dan nog de ANWB verkeersinformatie bij 3FM. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens bij Oud-Dijk staat de file van 10 minuten. En de A16 Breda richting Rotterdam bij de Moerpijkbrug 54 minuten.
5: 3FM.
6: Ster. Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer.
7: Dit voelt als twee.
6: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit morgenmiddag om 5 uur.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
10: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
13: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
14: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen.
15: Lekker van Albert Heijn.
16: Let's go! Rij jij al
2: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
16: Alle deuren zitten op slot.
15: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
17: September is iedere dag jouw kans op tickets.
18: September is...

Palmer Zaagmans is weer langs geweest. En ik wil je persoonlijk herinneren aan twee dingen. De helft van de werkweek heb je gered, dat is één. Nou, daarmee gefeliciteerd, dat is altijd een heerlijk gevoel. Maar wellicht minder feestelijk. Misschien krijg je er zelfs lichtelijke paniek van. We zijn ook op de helft van de 3FM ticketmaand. En ik weet nu al, dit gaat echt als een zwart gat worden als dit stopt. De maandag naar Lowlands is er niks bij. Dit gaat pijn doen. Maar goed, zoals mijn moeder altijd zegt, blijven het hier en nu. Dus dat gaan we ook samen proberen. Vandaag maak je kans op kaarten voor de grote Sef. Oftewel Youssef, de man die ieder festival afgelopen zomer heeft betoverd. En hij gaat in zijn grootste show ooit...

alles. Hè. Dus ook de lichten die aan het schijnen zijn. De volgorde op het podium. Hoe alles tegelijkertijd allemaal gaat. Ieder moment op het podium heeft hij bedacht. Dus hij is het brein achter alles. Zodra je ticketalarm hoort, dan hoop ik dat je een heel snel reactievermogen hebt. Want ik wil dan meteen je motivatie in de NPO Luister-app zien staan. Ticketalarm horen is kaarten scoren. Vandaag dus voor Sef. Dus zorg dat je erbij bent met je koppie. Zometeen Technotronic, maar eerst nog de nieuwste van Bruno Mars en Carol.

open te doen. Een van de dieptepunten was een jasje. Ik dacht, nou, dat is leuk om met kerst te dragen. Maar die jeukt zo erg dat hij al maanden in een hoekje ligt met het kaarsje er nog aan. Ik heb niet eens de moeite gedaan om hem nog te verkopen. Of een petje van Salmari. Nou, ik drink misschien 3 keer per jaar een glaasje Salmari. Dus ik weet niet waarom ik het nodig vond om dat te kopen. Maar goed, het wordt me nu heel moeilijk gemaakt door Olivia Rodrigo. Want zij heeft, denk ik, de mooiste, de leukste in-ears van alle artiesten. En in-ears zijn van die oortjes die ze dan in hebben, zodat ze zichzelf goed kunnen horen. Is vooral handig op van die grote podia. En zij heeft 2 oortjes met op ieder oortje een ander personage van Sex and the City. Nou, als je het gekeken hebt, dan vind je deze info boeiend, anders niet. Ze heeft op 1 oor heeft ze Carrie afgebeeld en op de andere heeft ze Samantha. Nou, echt knalroze, bloemenprintje erbij. Ja, dan heb je mij. Nou, ik ben niet eens zangeres en toch wil ik die in-ears hebben. Mocht je er ook last van hebben, koopziekte. Het voordeel is, radioluisteren is gratis. Hè? Dat is de ultieme besparingstip. Je hoort mijn persoonlijke influencer Olivia Rodrigo nu met Good For You bij 3.

0: Lenny Monsoo. Ik hoorde deze gisteren ook al bij Barend en Benner. Echt zo'n lekker nieuw liedje. Wrecking Ball. FM.
1: Mega hit memories.
0: Iedere dag dan sta ik voor de spiegel en dan denk ik, kom op zo. Je kan het niet verslappen nu. De mensen verwachten het van je. Je moet ook vandaag weer leveren. Ik heb het over je dagelijkse portie oud megahits. Oftewel megahit memories. Iedere dag hier in mijn show. Dus je weet, als je die radio aanzet rond 2:30... dan hoor je altijd een heerlijke oud megahit. Waarschijnlijk eentje die je al een tijdje niet gehoord hebt. Want ik wil het liefste, als het echt zou kunnen, dat oh ja effect aan de andere kant van de radio. Daar ga ik voor. Nou, vandaag een echte 3FM Classic in het straatje. Tudor Cinema Club en Undercover Martin. Of gisteren nog gedraaid in de show Vampire Weekend en E-Punk. Maar welke megahit van vroeger heb ik vandaag voor je meegenomen? Je mag een gokje wagen in de NPO Luister-app. Komt-ie aan. Ik heb vertrouwen in je.

0: Is het dit alarm?
1: Nee.
0: Deze is het.
1: Nee.
2: En deze?
1: Bijna.
2: Hoor je deze maand het 3FM Ticketalarm?
1: App meteen via de NPO Luister-app.
2: En ga naar de beste concerten.
1: Kensington.
2: Def.
1: Phoebe Bridgers.
2: Lemmer.
1: Bente.
2: Ciao.

0: woensdag van 3FM met Jonas Blue.
1: FM. Mega hit.
2: Mega hit memories.
0: Lees een berichtje van Thijs in de NPO Luister. Het is een heel gek compliment wat ik krijg. Thijs die wil geloof ik heel graag die tickets voor Chef winnen. Ticketalarm is nog niet afgegaan. En Thijs die vertelt mij, je geeft mij een hartaanval. En dan het tweede berichtje, maar ook bangers. Ja, dat is mijn leven. Standaard natuurlijk deze opmerking. Hey, Megahit Memories voor vandaag. Ja, dit was vroeger ook helemaal een ding. Toen ik nog in de Free Record Shop werkte. Dat was mijn bijbaantje op mijn 16e. En wat er echt 30 keer per dag over die toonbank ging, dat was een verzamelalbum. Zo'n dikke dubbel cd, weet je wel. Vaak als cadeautje gegeven door oma, omdat ze geen inspiratie had voor de kleinzoon. En dat was dan of Hitzone, Greatest Hits albums gingen ook over de toonbank, of Knuffelrock 35. Dat was mijn persoonlijke favoriet. En ik vind het jammer dat die cd-winkels niet meer bestaan. Maar ik denk als ze wel bestaan, dan was een megahit verzamelalbum ook totaal op zijn plaats. Al geraden de megahit memory door Koen en Barry. Jo-

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
6: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
7: Alle deuren zitten op slot.
6: Bij de zeer intensieve, verstandelijke gehandicaptenzorg.
8: Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:50, VPRO NPO 3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
9: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
10: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
12: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
14: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
15: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
17: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
18: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
19: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
18: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
20: 3FM. Mojo, Vrouwtje en Steen, Swedish House Mafia, Elton John. Ja, wat zit er niet in de nieuwe Hocus Pocus mix? Hoor je straks eerst het nieuws van 1 over 3. Stef Banstra, een hele goede middag.
21: Ja, goedemiddag. De daders van de spoorwegsabotage gisteren worden gepakt.
20: NOS op 3.
21: Dat zegt justitieminister Van Wiel. ProRail denkt juist dat het super lastig gaat worden, omdat er maar weinig beelden zijn van de sabotageactie. Maar toch zegt minister Van Wiel zeker te zijn van zijn zaak.
2: Ja, dat denk ik wel. Er zijn andere manieren om hier achter te komen. Er is materiaal achtergelaten, dat komt ook ergens vandaan. Onderschat de politie en het OM niet. Ik zeg heel vaak, het is 2026 inmiddels. We hebben heel veel technieken. En we komen hier achter. En dit is op zoveel plekken gebeurd. We gaan daar echt een aanknopingspunt vinden.
21: Op meerdere plekken werden gisteren buizen en startkabels op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer in vooral het noorden en het oosten van Nederland werd ontregeld. ProRail plaatst nu extra camera's langs het spoor. In Gaza-stad zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen, doordat een wooncomplex is ingestort. Ook raakten 25 mensen gewond. Dat gebouw was al deels verwoest door Israëlische luchtaanvallen tijdens de oorlog, en er waren al waarschuwingen over de veiligheid. In het gebouw woonden ontheemde Palestijnen. 14 mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven nog 90 dagen langer vastzitten. Begin van deze maand trok een groep zwaar bewapende mannen door het Gelderse dorp. Er werd geschoten bij het huis van Jan G. Junior, die wordt beschuldigd van drugshandel. Een beveiliger van 51 kwam daarbij om het leven. En voorlopig gaan we dit eventjes niet meer horen in Den Bosch. Klokken van de Sint-Janskathedraal in Den Bosch dus. Die klokken, maar ook die van het stadhuis, worden voorlopig niet meer bespeeld. Volgens de arbeidsinspectie is de toren te gevaarlijk. Bij herdiers mogen dan voorlopig ook niet meer komen, omdat het dus te onveilig is. En de sloten zijn zelfs al vervangen. Wat er precies aan de hand is, dat gaan we later horen, want de gemeente Den Bosch wacht nog op het rapport met daarin de onderbouw. Het weer, een mix van zon en wolken nog steeds bij een graad of 18. Tussendoor ook nog steeds kans op een bui met een klap onweer. Vanavond blijft het op de meeste plekken droog. Morgen grijs met veel buitjes. Opnieuw 18 graden dan.
7: Stef, dankjewel. Ja. Dan

0: richting Rotterdam. En de Moerbeekbrug 35 minuten. En tot slot de A28 Zwolle richting Assen. Bij afrit ruim de 10 minuten. 3FM.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
2: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
6: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
5: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
6: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
7: Tijdens de Café Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
8: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
9: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
10: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
11: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
9: Nu bij Dirk, Wcel. Kuip 225 gram, 99 cent.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: September is iedere dag jouw kans op tickets.
14: September is

Ik bedoelde niet jou hoor trouwens. Neem me niet persoonlijk. Maar de man die geen hand meer schudt, geen pen meer in handen neemt voor een handtekening of een leuke tekst speciaal voor jou. De frontman van Tame Impala, Kevin Parker, die is helemaal klaar met al die opdringerige fans. Die heeft de afgelopen week een statement naar buiten gebracht waarin hij zegt: ik ga geen handtekening meer uitdelen. Ben ik toch heel erg benieuwd wat hij dan heeft meegemaakt met fans. Om te compenseren, mijn handtekening kan je altijd krijgen in combinatie met een gloedje nieuwe snoeppot. Binnen nu en een half uurtje kan je die winnen in het radioprogramma tijdens de Hocus Focus Mix. En Niels die heeft er al zin in. Die zegt: hey Sophie, goedemiddag. Nu weer zin in de mix. Ik ben dan weer lekker aan het koken voor de karige keuken. Vandaag een bonusschotel met aardappelen en rooktofu. Kijk eens even, Niels. Nou, nog heel even wachten op de mix. Die is weer heerlijk vandaag. Verder ook de meeste muziek op

0: tijd voor een muzikaal hoogstandje. Ik draai de hele week het nieuwe liedje van Higo op de radio. Omdat het nou naast de 3FM Megahit mijn ultieme weekfavoriet is. Net als die van Gietje, van Janko en Thomas, die ook al heel enthousiast waren in de NPO Luister-app. Het is altijd te denken, ja, de band op zichzelf, Higo, we kennen ze nog geen 5 jaar. Maar voor we het doorhebben, hadden we ineens wel een handjevol met hits. Gisteren liet ik je al een stukje van hun debuut horen van Tankstation. Maar er zijn zoveel meer liedjes van ze voorbij gekomen hier. Ik heb ze even op een rijtje gezet. Alles wat ik zoek, bang om alleen te blijven, niets meer, vallen in geluk, waar ik ben. Nou, ook deze liegt er niet om. Ik hoorde hem en toen dacht ik meteen, dit is 100% raak. Textueel gezien, muzikaal gezien, zit echt heel bijzonder in elkaar. De nieuwste Higo heet Antwoord.
1: Ik koop een auto, in de hoop dat alles achter me verdwijnt.

4 op de woensdagmiddag. Ja, dan kan het dat je even voor je uit aan het staren bent en denkt... ik moet nog wel een stukje, maar ik weet even niet waar ik het vandaan moet halen. Nou, dan heb je iedere dag om 4:10 hier op 3FM de Hocus Focus Mix. En het lekkere is, het is een mix, dus het heeft altijd vaart, leuke overgangetjes, bekende liedjes die erin zitten. Dus je kan er voluit meezingen en tegelijkertijd je focussen op alles wat er nog moet gebeuren. Maar wat is datgene dat nog moet gebeuren vandaag? Laat het even weten in de NPO Luister-app. Dat is tevens ons enige communicatiemiddel. Ik ontvang graag jouw berichtje, want ik heb hier een snoeppot klaarstaan. En die wil ik dolgraag weggeven aan iemand die flink zijn best heeft gedaan tijdens die mix. Dus handen uit de mouwen steken en vooral de duimen op de knop in die NPO Luister-app. En laten we weten in een berichtje, wat ga jij uitvoeren tijdens die mix vandaag? Maak

Vrouwtje en ook Mojo. Nou, Roy die gaat bijvoorbeeld aan de bak met oogsten in de moestuin. Nou, die stuurt ook een fotootje mee via de NPO Luister-app. Die heeft echt een hele bak vol met allemaal groenten. Ik ben in Italië geweest, daar heb ik dit soort tomaten gezien. Ik wist niet dat dit in Nederland

0: Chrissy, hoor je mij?
1: Ja, hoor je mij ook?
0: Ik hoor jou zeker. Hoe lang moeten ze nog in de oven?
1: Denk nog een kwartiertje.
0: Oh, nog een kwartiertje. En ja. Als je dan die deur opentrekt van die oven, dan verspreidt zich een geur.
1: Oh, heerlijk toch?
0: Dat is, daar kan gewoon weinig tegen op. Ik bedoel, ik vind persoonlijk mijn kat heel lekker ruiken. Dat is een soort muf luchtje. Maar de geur die vrijkomt als je die oven opentrekt zometeen. Vertel even wat voor werk je allemaal hebt verricht in de afgelopen 10 minuten.
1: De afgelopen 10 minuten niet zoveel, want toen stond de taart al in de oven.
0: Oh.
1: Maar daarvoor heb ik 3 kwartier die appels moeten schillen.
0: Oh.
1: En de deeg gemaakt en toen de taart in de oven gezet.
0: Jij hebt 3 kwartier appels staan schillen?
1: Ja, het waren allemaal kleine appeltjes.
0: Dus, jeetje, wat een werk, wat een werk. En wat is dan het geheim van de allerbeste appeltaart aller tijden, Chrissy?
1: Ja, liefde erin stoppen.
0: Heel veel liefde. En doe je met appelmoes of zonder? Want daar hoor ik dus ook verschillende verhalen over. Dat je dus de vulling van de appels een beetje juicy kan maken door er ook appelmoes bij te doen.
1: Oh, nee, dat heb ik niet gedaan. Maar misschien wel een tip voor de volgende keer.
0: Nou ja, het zou kunnen. Het ligt eraan hoe ze uit de oven komen. Als ik zo naar het plaatje kijk, heb jij helemaal geen tips nodig, joh.
1: Nee, ik hoop het niet, nee.
0: En dan vervolgens snij je er geen stukken uit. Steek je gewoon je hand erin en eet je hem zo op?
1: Nee, netjes opdelen aan iedereen, hè.
0: En wie is iedereen dan?
1: Mijn zoontje, mijn man. En waarschijnlijk komt er nog wat familie of vrienden langs die ook wel een stukje taart willen. Dus,
0: ik denk dat je een aardig groepje kan uitnodigen als ik de grootte van die taart zo zie.
1: Ja,
0: heerlijk.
1: Dat komt helemaal goed.
0: Nou, Chrissy, jij bent keihard aan het werk geweest om al dat etenswaar uit te delen. Dan vind ik dat jij een snoeppot terugverdient. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Fijne middag nog. Hoi, hoi.
1: Jo, hetzelfde. Doei.

0: ongekend risico's. U kunt uw inleg verliezen.
1: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
4: Deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
10: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
11: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
10: Maar die prachtige kleding dan?
11: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
13: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
12: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
14: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
15: Als je wilt weten hoe het met de samenleving gaat, kijk dan naar hoe ze met de allerkwetsbaarste omgaat. Die vraag bracht me hier.
16: Alle deuren zitten op slot.
15: Bij de zeer intensieve verstandelijke gehandicaptenzorg. Ik ben Nicolaas Vul. Kijk met me mee. Vanavond 21:30, VPRO NPO3. Zoals het komt, 100 dagen in de gehandicaptenzorg.
17: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
18: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
19: Download de app en start met vinden.

0: gelijke score voor. Jawel, Mel, goed kijken. Zes. Heel goed. Oké, hoor je het ticketalarm, dan weet je wat je moet doen. En anders gaan we het zo meteen nog een keertje uitleggen. Het is bijna 1 minuut over 4, tijd voor NOS 3. Hier is Stef Watza.
1: Goedemiddag, er wordt al de hele dag druk gepraat in de Tweede Kamer over de plannen die het kabinet gisteren presenteerde.
2: NOS op 3.
1: En de vraag blijft nog steeds, hoe gaat het huidige kabinet aan een meerderheid komen voor die plannen? Gaan ze samenwerken met links of met rechts? Geert Wilders van de PVV verweet fractievoorzitter Pater Notte van D66... dat als het kabinet geen duidelijke keuze maakt voor een kans, het kabinet al snel klaar is. Maar Pater Notte gelooft er niets van.
3: Omdat ik hele andere keuzes maak dan de heer Wilders. Die namelijk inderdaad hier oproept om meteen maar er een einde aan te maken. Terwijl ik op zoek ga naar die brede samenwerking. En ik weet zeker dat, ik zie dat in peilingen, dat Nederlanders dat ook van ons verwachten. Dat wij niet in onze schuttersputjes blijven zitten, maar dat we bruggen proberen te slaan. En mensen die een kabinet laten vallen omdat ze denken het is wat ik wil en anders zoekt iedereen het maar uit, die worden daardoor de kiezer niet voor beloond.
1: En daarmee probeerde hij Geert Wilders duidelijk te maken dat hij kiezers heeft verloren doordat hij het kabinet liet vallen waarin de PVV juist de allergrootste was. Het debat in Den Haag is nog steeds aan de gang en gaat ook morgen nog door. Bij een bedrijf in het Brabantse Asten is vanochtend een gifwolk ontsnapt. Het zijn zeker geen ongevaarlijke stoffen, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
4: Het zijn dus zwaar giftige en heel erg bijtende gassen. En op beelden die wij zagen is ook te zien dat er een oranje-gelige wolk naar buiten komt uit het bedrijf.
1: Ja, een speciaal team in de gaspakken is in dat pand nu en gaat die loods ontluchten. De bedrijven en de woonwijk achter dat bedrijf zijn ontruimd. Bewoners in de omgeving krijgen het advies om hun ramen en deuren dicht te houden en ook binnen te blijven. Het Nederlandse Koningshuis kost volgend jaar ietsjes meer dan dit jaar. Dat staat in de miljoenennota. De begroting voor de monarchie valt ruim 1,3 miljoen euro hoger uit. En dat komt doordat de salarissen van medewerkers stijgen en ook de uitkeringen voor de Oranjes vallen daardoor hoger uit. En dan nog nieuws over... Ja, de Formule 1, want de kalender voor volgend jaar is bekend. Wat daarin opvalt is dat er volgend jaar geen 6, maar 10 sprintraces zijn. En dat is een record. Waaronder eentje in Monaco. En dat wordt gezien als een lastig parcours vanwege alle smalle straatjes daar. Ook nieuw op de Formule 1 kalender zijn de races in Portugal en Turkije. Die vervangen Barcelona en Zandvoort. Weer toe begin vanavond is er nog kans bij buitje, maar later op de avond droogt het overal op. Morgen opnieuw een bewolkte dag, met vooral in het noorden en het westen dan kans op regen, bij ongeveer 18 graden.
0: Heerlijke dag vandaag, Indian Summer. Het is woensdag, de lente die viert weer hoogtij en dat zet wel de herfst moet beginnen. Het is 3FM wat je aan staan, Bart en Benner met de ticketmaand die in volle gang is. Ticketalarm horen is tickets voor Sef scoren vandaag. De artiest misschien wel van het jaar als je kijkt naar wat hij op podia doet. Hoe wat het zit hoor je zo meteen meer. A2 Utrecht Den Bosch voor Beest 28 minuten. De A12 Utrecht Den Haag voor Nieuwebrug 60. De A15 Europoort Rotterdam voor Rotterdam IJsselmonde 53 minuten. En de A16 Breda Rotterdam voor Zwijndrecht 24 minuten sterkte.
2: 3FM.
5: Ster. Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
8: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit morgenmiddag om 5 uur.
7: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
9: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
10: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
9: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
10: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
11: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
12: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
13: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, Het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Café Pacific Sale. Move beyond the noise.
14: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
15: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
16: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
17: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
18: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
19: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
20: September is iedere dag jouw kans op tickets.
21: September is...

0: Jo en ik vroegen ons even af of je wel echt klaar was voor de show. Of we echt je telefoon even aan de kant konden leggen. Of we echt even gewoon... Het is gewoon net die 3 seconden voordat het liedje Race afgelopen... zie ik je snel die WhatsApp afsluiten. Maar weet je zeker, is alles check? Kunnen we echt beginnen?
1: Mm. Ja.
0: Het is niet te geloven. Het is ongelooflijk.
1: Jij kan niet op mijn scherm kijken.
0: Nee, ik kan niet op mijn scherm kijken.
1: Oké,
0: alright. Jongens, fijn dat jij hard aan het werk bent en dat jij er klaar voor bent. En we gaan beginnen. Dit is Baan te Bellen.

0: einde van het uur op je telefoon kijkt. Dus dat je gewoon...
1: Ik was eventjes mijn nieuwtje van de dag aan het doen. Ja, ik wilde even weten wat Vlaams Belang, wat voor partij dat was. Maar ja, daar hebben we straks meer over, want het is wel iets heel heftigs gebeurd wat niet in het nieuws is gekomen.
0: Oké, okay, dat is wel heel goed een beetje in die naam van ons programma. Maar doe dat lekker op je schermpje, dan kijk ik niet op jouw schermpje. Dan ben je gewoon... Dan hebben we lekker een beetje contact met z'n drietjes, zoals het een beetje moet.
1: Ja, oké. Okay.
0: Lekker toch?
1: Ja.
0: Welkom jongens, grote show. Het is woensdag. We leven 15 september, is ook bizar. Ik ben net op tijd bij de studio. Ik zit... we hebben vanmorgen een paar geheime dingen gedaan. Waarvan we niet mogen zeggen hoor wat. En daar moet je me dan ook niet toe uitdagen. Daar ga ik dan ook niet aan beginnen. Maar ik denk, ik ga er heel even uit om even wat dingen te doen. En nog even naar de playlist te kijken voor de show. En ik word in één keer gefacetimed door Milo. Meneer Milo?
2: Milo Laat Het Lukken?
0: Is dat Milo Laat Het Lukken? Het lijkt me nou niet per se die jongen die me facetimed. Dus ik neem hem gewoon op. En ik lach. Hij vond misschien een interview supergoed van vrijdag. En
2: ja,
0: dankbaar dat ik de plaat draai.
2: Precies.
0: Dat soort dingen. Leuk, ja. Een beetje connectie met die jongen.
1: Ja.
0: Was het Milo van de Bankzitters?
1: Huh?
0: Milo van de Bankzitters belt mij en die zegt van joh, kun je mij opkomen halen bij Paleis Soestdijk en we moeten naar Eemnes en we zitten in een challenge. En, ja, oké, okay, prima, ik ga die jongens wel opkomen halen. Maar dan kom je er ook weer even achter hoe ongekend populair deze gasten zijn.
1: Ja, want
0: luister, ik parkeer die auto van mij bij Paleis Soestdijk en we zitten daar nog geen 4 minuten om een GoPro aan mijn raam te zetten en zodat het ook gefilmd kan worden. Die zitten binnenkort allemaal op YouTube. En er komen al scooters aan en meisjes zeggen, oh my god. Dan denk ik, jeetje, wat een heerlijk leven.
2: Ja, maar ik moet je toch ook. Ik ben niet bang, ze is echt dankbaar.
0: Wat dan?
2: Nou ja, dat je dus als lelijke gast ook nog kans maakt.
0: Ja. Nee, jongens, fijn dat jij hard aan het werk bent en dat jij er klaar voor bent. En we gaan beginnen, dit is Baan te Binnen.

0: uur op je telefoon kijkt. Dus dat je gewoon...
1: Ik was eventjes mijn nieuwtje van de dag aan het doen. Ja, ik wilde even weten wat Vlaams Belang, wat voor partij dat was. Maar ja, daar hebben we straks meer over, want het is wel iets heel heftigs gebeurd wat niet in het nieuws is gekomen.
0: Oké, okay, dat is wel heel goed een beetje in die naam van ons programma. Maar doe dat lekker op je schermpje, dan kijk ik niet op jouw schermpje. Dan ben je gewoon... Dan hebben we lekker een beetje contact met z'n drietjes, zoals het een beetje moet.
1: Ja, oké. Okay.
0: Lekker toch?
1: Ja.
0: Welkom jongens, grote show. Het is woensdag. We leven 15 september, is ook bizar. Ik ben net op tijd bij de studio. Ik zit... we hebben vanmorgen een paar geheime dingen gedaan. Waarvan we niet mogen zeggen hoor wat. En daar moet je me dan ook niet toe uitdagen. Daar ga ik dan ook niet aan beginnen. Maar ik denk, ik ga er heel even uit om even wat dingen te doen. En nog even naar de playlist te kijken voor de show. En ik word in één keer gefacetimed door Milo. Meneer Milo?
2: Milo Laat Het Lukken?
0: Is dat Milo Laat Het Lukken? Het lijkt me nou niet per se die jongen die me facetimed. Dus ik neem hem gewoon op. En ik lach. Hij vond misschien een interview supergoed van vrijdag. En
2: ja,
0: dankbaar dat ik de plaat draai.
2: Precies.
0: Dat soort dingen. Leuk, ja. Ja, een beetje connectie met die jongen.
1: Ja.
0: Was het Milo van de Bankzitters?
1: Huh?
0: Milo van de Bankzitters belt mij en die zegt van joh, kun je mij opkomen halen bij Paleis Soestdijk en we moeten naar Eemnes en we zitten in een challenge. En, ja, oké, okay, prima, ik ga die jongens wel opkomen halen. Maar dan kom je er ook weer even achter hoe ongekend populair deze gasten zijn.
1: Ja, want
0: luister, ik parkeer die auto van mij bij Paleis Soestdijk en we zitten daar nog geen 4 minuten om een GoPro aan mijn raam te zetten en zodat het ook gefilmd kan worden. Die zitten binnenkort allemaal op YouTube. En er komen al scooters aan en meisjes zeggen, oh my god. Dan denk ik, jeetje, wat een heerlijk leven.
2: Ja, maar ik moet je toch ook. Ik ben niet bang, ze is echt dankbaar.
0: Wat dan?
2: Nou ja, dat je dus als lelijke gast ook nog kans maakt.
0: Ja.
2: Ben blij om.
0: Nee, dat zei

0: Niet door uitdagen, ga ik er ook niet aan beginnen. Maar ik denk, ik ga er heel even uit om even wat dingen te doen. En nog even naar de playlist te kijken voor de show. En ik word in één keer gefacetimed door Milo. Meneer Milo?
1: Milo van Milo Laat Het Lukken?
0: Is dat Milo Laat Het Lukken? Het lijkt me nou niet per se die jongen die me facetimed. Dus ik neem hem gewoon op en ik lach. Hij vond misschien een interview supergoed van vrijdag. En
1: ja.
0: Dankbaar dat ik de plaat draai.
1: Precies.
0: Dat soort dingen. En leuk, weet je. Een beetje connectie met die jongen.
2: Ja.
0: Was dat Milo van de Bankzitters?
2: Oh, oh.
0: Huh? Milo van de Bankzitters belt mij en die zegt van... kun je mij opkomen halen bij Paleis Soestdijk en we moeten naar Eemnes en we zitten in een challenge. En, ja, oké, prima, ik ga die jongens wel opkomen halen. Maar dan kom je er ook weer even achter hoe ongekend populair deze gasten zijn.
2: Ja, want?
0: Luister, ik parkeer die auto van mij bij Paleis Soestdijk. En we zitten daar nog geen 4 minuten om een GoPro aan mijn raam te zetten. En zodat het ook gefilmd kan worden. Die zitten binnenkort allemaal wel op YouTube. En er komen al scooters aan en meisjes zeggen... Oh my god, oh my god, oh my god. Dan denk ik, jeetje, wat een heerlijk leven.
1: Ja, maar
2: Jij hebt het ook.
1: Ik ben die bankzitters echt dankbaar.
0: Wat dan?
1: Nou ja, dat je dus als lelijke gast ook nog kans maakt.
0: Ja.
1: Ben ik blij om.
0: Nee, dat zij zeiden ook tegen van... Ja, je maakt toch met die opgezette kale 40-plusser... met die paarden maak je radio. Daar hebben wij onze carrière op geïnspireerd.
2: Jezus.
0: Dat zeiden ze. Ik zei, nee, dat is Jelte van de Goot.
2: Nou,
0: de Middagshow, Baren de Benner, we hebben ticketmaat.

0: Koepa wordt al gegeven van de show. Het is geen 15, het is vandaag zelfs 16 september. Ja, we lekker toch even.
1: Nee, goed.
2: Ja,
0: goed. Oké, jongens, zo meer is hier. Veel sport.

0: Middagshow 3FM, Calvin Harris en John Newman. Blame!
1: Wat heeft het nieuws?
2: Wat heeft het nieuws?
1: Net niet gehaald.
3: Net niet gehaald.
0: Middagshow 3FM, dit is Bart en Benner. Het is een tijd, geleden dat we dit hebben gedaan. Namelijk precies 24 uur. Even een rondje maken door de dingen die voor ons wel belangrijk zijn, maar het nieuws net niet hebben gehaald. Leuk, Nel, die mag beginnen vandaag. Wat is jouw net niet nieuwtje?
4: Vlaams Belang politicus hele nacht opgesloten in het toilet. De Vlaams parlementslid Frederik Erend van Vlaams Belang, de rechtsconservatieve partij, moest woensdagochtend worden overgebracht naar het Sint-Jan ziekenhuis in Brussel. Hij was onwel geworden nadat hij een hele nacht in het toilet van het Vlaams parlement opgesloten zat.
0: Oh!
4: Nou, heftig toch?
0: Ah, dit is ongelooflijk.
5: Ik moet wel zeggen dat ik wel eens een keertje flink getafeld heb, dat ik dan zeg maar naar een avondje Mexicaans.
4: Ja.
5: Dat ik ook wel dan zeg maar oud ga.
4: Ik denk gewoon niet zo in hokjes denken.
2: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Jouwtje, wat heb jij vandaag?
5: Nou, in Amerika is een school even dicht geweest, want er was namelijk sprake van een bergleeuw die door de school heen liep.
4: Oh!
5: Iedereen in paniek natuurlijk, 911, je kent het wel allemaal, paniek, kwam ze erop af. Nou, wilde die leeuw gaan vangen, bleek gewoon een hele dikke oranje kat.
0: Oké.
2: Wat heeft het nieuws net niet gehaald?
0: Ja, iedereen is natuurlijk mee aan het huilen dat het allemaal zo vreselijk is en toestanden. Maar heel goed nieuws voor mannelijk en vrouwelijk Nederland vandaag. Want zowel Dave Roelvink als Marijn Kuipers begeven zich weer op het Hinge, Humble en Raya-pad. Met andere woorden, ze zijn vandaag vrijgezel geworden. En ik als kijker van de Roelvinkjes, ja, het is onaardig om te zeggen, want het is en blijft een break-up en het kan vervelend zijn voor mensen. Maar ik heb nooit in die twee geloofd. Ik zat daarnaar te kijken. Nee, ik denk dat hij een ander soort vrouw nodig heeft.
4: En wat voor vrouw?
0: Dat weet ik niet, maar meer een vrouw die op zijn moeder lijkt. Ja, maar die jongen die vindt het heerlijk dat alles een beetje gedaan wordt. Weet je wel, dat zijn sokken worden gestopt en ze een beetje wordt opgemaakt en dat soort toestanden. En zij moest dan de schoonmoeder laten komen om dat te doen. Dat voelt dan niet goed. Daar zit ik er al naar te kijken en dan denk ik, het is zo'n, het gingen ze trouwen en met die pers en toestanden. Ik denk dat het voor Dave heel goed nieuws is. Ik denk dat er iets is aan haar wat mij niet aanstaat. Ik denk, nou, het is goed voor jou.
4: Okay, ik vind hem ook wel een beetje slap klinken.
0: Ja, dat kan.
5: Hij is echt een leuke vent.
4: Ja, hij is heel leuk, maar ja.
5: Maar ik moet je wel zeggen, ik heb een beetje intrusive thoughts.
0: Oh, oké. Over Marijn Kuipers, nou, deel die maar niet.
4: Nou,
2: nee. Wat dan?
5: Ik zie namelijk op zijn Instagram staan, even serieus, alle pers die me nu aan het bellen is voor een interview. Hoe de fuck denk je dat ik me voel op dat moment? Laat me met rust. Ik heb zijn nummer.
4: Nee.
0: Dat hoeft niet. Dat begrijp ik ook. Maar ik vind ook wel een beetje, Dave, een beetje rustig aan. Hey, je bent niet Barack Obama met alle pers die me nu aan het bellen is. Twee mensjes van shownieuws en verder niks, hoor. Even een beetje normaal doen met alle pers.
5: Ik bellen toch even.
0: Nee, ja, wat moet ik vragen? Wat moet ik vragen, jongen? Nou, maar als jij even op de gang gaat staan, mag jij even bellen.
4: Ja.
0: Hey, Dave, met Jelte.
5: Dit wil de luisteren.

0: Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is hij. Dames en heren, Stef Walsrijs vandaag. Ja.
1: Dank jullie wel, jongens.
0: Stef heeft een respectabele leeftijd. En dat ga ik even uit mijn hoofd doen. We gaan even allemaal een leeftijd noemen. En dan gaan we zeggen of het juist is. Nel, je mag beginnen.
2: 32.
0: Dat dacht ik dus ook. Ja, en mijn hoofd precies 32.
3: Dat dacht ik ook.
0: Ja, echt?
3: Ja.
0: Dan zal het wel 33 zijn.
4: Heel toevallig. Het is 32.
0: Nee! Ik wist het niet, hoor. Van harte gefeliciteerd, jongens. Geboren in 1994. En kun je zien, weet je, het was een bizar jaar. Met helaas maar een kwartfinale voor het Nederlands elftal.
4: Het zonnige Emma Lord.
0: Het eerste kabinet Kok ging op de fles en beginnen. Het is ongelooflijk.
3: En zo klonk het in Emma Lord in 93.
0: Het zijn de harde vijf.
4: Mijn moeder luistert vaak.
3: Je
2: begint totaal zijn vader.
0: Ouders van Stef, jullie mogen het bevestigen wie je hebt. Heel goed, het is ondertussen gewoon ook de ticketmaand. Hoor je ticketalarm voor Stef, dan kun je tickets scoren. Misschien is het wel dichtbij. Wij doen even de laatste feiten uit Den Haag. Stef, wat gebeurt er allemaal?
4: Ja, goedemiddag inderdaad. Eerst maar eens even naar Den Haag toe.
5: Ik heropen de vergadering en ik verzoek de leden van de Kamer en het kabinet om hun plaatsen in te nemen.
4: Ja, het debat over de Prinsjesdagplannen is daar nog steeds in volle gang. Zoals verwacht geeft PVV-leider Wilders het kabinet er flink van langs. Het minderheidskabinet Jette heeft de PVV al langer uitgesloten als het gaat om samenwerken. En Wilders heeft eigenlijk maar weinig goede woorden over voor de plannen die nu op tafel liggen.
6: Kijk nu, de verhoudingen verziekt. Geen meerderheid voor zijn begroting. Overal stakingen en acties in het land. Nederlanders haken af.
4: Ja, Wilders is pas de derde spreker van alle fractievoorzitters die vandaag aan het woord moeten komen. Hierna moeten er nog 14. Ja, je voelt hem dus al aankomen. Het wordt een latertje in Politiek Den Haag vandaag. Morgen moet premier Jette de plannen van zijn kabinet gaan verdedigen, maar vooral steun zien te vinden.
0: Eén ding kunnen we wel concluderen, is dat, kijk, ik zit te luisteren naar langspeelplaat natuurlijk. Hè. Dit hadden we ook in 2009 uit kunnen zenden. En in 2016. En het hele pakket. Dit kennen we van hem. Maar deze man realiseert zich ook. Hij is 60 denk ik, om en nabij. Het leven is eindig. Dat weet je toch? Als je onze leeftijd, dan weet je op een gegeven moment een beetje van het leven. Als je in 20 jaar bent, dan denk je, je bent onsterfelijk. Maar op een gegeven moment, het is eindig. Er komt een keer een einde aan.
2: Ja.
0: Wat bezielt deze man dat hij niet al lang, weet ik veel, op Bali vissen gaat tellen in
2: zoals mijn vader, die dacht van, nou, weet je wat, ik ga gewoon in februari naar Lapland.
0: Nee, maar ik bedoel, dus hij vindt dit, hij leeft hiervoor. Ja. Het kan dat je dit nog volhoudt.
2: Het is ook gewoon ego dat hij denkt van, ja, weet je, ik heb het gewoon nooit waargemaakt. Kijk,
3: ik ben het echt zo niet met die man eens, maar ik heb wel heel veel respect voor je dat je in een bunker leeft.
0: Ja.
3: Omdat je denkt dat dit het beste is voor het land.
0: Precies.
3: Dat zou ik nooit doen. Als ik een idee heb om dit land beter te maken en ik krijg allemaal bedreigingen, denk ik, oké, doei, laat maar, ik ga wel.
0: En ik moet zeggen, als Nel op je stemt, dat geeft wel een boost, hè?
4: Dan. De politie heeft een meisje van 14 uit Mierlo in Brabant opgepakt voor betrokkenheid bij de vernieling van een basisschool. De schade daar wordt geschat op zo'n 100.000 euro. Eind augustus sloeg een groep jongeren de boel daar kort en klein bij die basisschool. Digiborden, meubels en ook ramen werden er vernield. Vanwege die schade bleef de school ook een paar dagen dicht. Dat meisje van 14 werd gisteren opgepakt en de politie denkt dat ze nog meer mensen in de boeien gaan slaan. En allemaal flinke gekte bij een Pokémon fans. Gotta catch 'em all, zullen ze vandaag wel denken. Want vandaag kun je een speciale jubileumkaart bemachtigen vanwege 30 jaar Pokémon. Ja, al vroeg waren er rijen bij speelgoedwinkels en fans hadden er veel voor over.
7: Ik stond hier om 3:30 ochtends. Ja, toen ik de eerste was, dacht ik wel van, ja, yes. Dus ik ben de eerste.
8: Zoals je ook in de rij ziet, gemiddelde leeftijd is 20, 25, 30. Al dan niet hoger. Dus het is ook iets nostalgisch. Ja.
4: Ik heb ze allemaal verkocht vroeger. Dat is echt het domste wat ik ooit heb kunnen doen, denk ik.
0: Nou, ik kan nog wel een keuze in denken, hoor. Die ook redelijk dom was. En dat had iets te maken met ja zeggen tegen dit programma. Maar dat is een ander verhaal. We doen het middag even, Stef.
4: Ja, nu nog kans op een buitje. Later vanavond droogt op de meeste plekken op. Morgen opnieuw een bewolkte dag met vooral in het noorden en westen kans op regen. Bij ongeveer 18 graden.
0: Stef, dankjewel, jongen. Heel goed. En geniet van je verjaardag.

Show, 3FM, Barend en Benner. Het is september, heerlijke maand. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb een beetje gestoord aan het feit dat het in één keer herfst werd. Laten we eerlijk zijn. Het was gewoon augustus. Ja. Gewoon in één keer pad, weet je. Op Lowlands stonden we al een beetje te blauwbeken. En we dachten, het gaat al hard nu.

0: middagshow van 3FM, Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb. Bijna nummer 1 middagshow. Hey, even zonder dolle, het is 3FM's ticketmaand, heel simpel. Ticketalarm horen is ticket scoren. En vandaag geven we kaarten weg voor een man die ik, nou ja, weet je, ik zie af en toe ook wel interviews van, en dan denk ik, oké, dat is wel een hele andere manier om in de wedstrijd te zitten. Hij is heel best wel beladen, politiek gezien en zo. Maar goed, dat is ook mooi aan dit landje en hoe we kunnen zijn. En dat is ook prachtig, iemand die zich wel heel goed kan vertolken. Dat vind ik ook altijd wel bewonderenswaardig. Maar wat ik ook vet vind, is dat deze gast zichzelf zo'n enorm tweede leven heeft gegeven qua artiest zijn.
1: Ja, zo echt.
0: Het is, als je kijkt naar de leven en bagagedrager, de hits die hij had in 2010, 2011, dan dacht je een beetje, nou, dat is een respectabele carrière. Maar het is wel een beetje gewoon, ja.
2: Het is klaar.
0: Klaar. Nou, hij was met andere dingen bezig. Hè. Bij Top Notch, hij deed heel veel in bedenken van concepten van artiesten. Betrokken bij onder andere Lil Kleine en zo. Maar dat soort grote dingetjes. Dat deed hij in ieder geval een jaar of 7, 8 geleden. Maar toen moest ik een keer dat Euro Sonic Noorderslag presenteren. In Groningen, dat was in 2023. Beetje het showcase festival van wat dat het seizoen allemaal gaat brengen. En toen had ik al een beetje door van, hij is volgens mij wel redelijk bezig aan een revival. Laat ik eens even naar die show gaan kijken. En wat hij wel heel indrukwekkend kan, is show maken.
1: Ja.
0: Hij is echt een goede performer.
1: Ja, heerlijk om naar te kijken.
0: Hij kan, ja, ik snap dat jij het gewoon een lekkere gast vindt. Dat kan ik me namelijk ook
1: Nee, ik vind het gewoon, echt een showman.
0: Echt een goede performer. En dan is het ook wel leuk om er een paar. Ja, of zeg dan gewoon wat je denkt. Je zit koppen te trekken, maar ik wil gewoon horen. We maken radio.
2: Ik laat jullie lekker. Ik ben aan het luisteren en ondertussen zie ik 1984. Denk, hij is maar 2 jaar ouder dan ik.
0: Ja.
2: Ik kan ook een revival beginnen.
0: Ticket maand. Ticket alarm horen. Ticket scoren. En we hebben het over dit fenomeen. Seth!
3: 3FM. Ticket alarm. Stuur nu waarom jij wil winnen in de NPO Luister app.
4: En ga naar Seth. 3FM.

0: 3FM. 3FM, ticketalarm. Horen is ticket scoren. Vandaag de hele dag voor Sef. Dit is ook nog weer zo'n enorme goede plaat.
1: Zo.
0: De achtergrond doorlopen.
1: Besef, hè.
0: Het telefoontje gaat van jou, als het goed is, over. Ergens in het land. Hallo, met wie? Saskia!
2: Saskia!
0: Wel? Saskia! Oh, ik
3: denk dat ze het druk maar weg. Heeft genomen. Nee.
4: Druk maar weg. Ik weet wat er aan de hand is.
3: Ja?
4: Er zit op de Bluetooth.
0: Nee. Een apparaat.
3: Ja, dat is het. Daarom worden we zelf in.
0: Jongens, maar ik zit live op de raam. Ik heb een audience van bijna 200.000 mensen.
4: 200.000, 2 miljoen.
0: Waar gaat het over? Saskia!
3: Oké, nog één keer met z'n allen.
4: Saskia! Gaan we één keer bellen, als we het echt zo lullig.
0: Nee, ik vind het echt triest voor de andere mensen die wel klaarstaan.
3: Ja, ze staat ook klaar, maar...
0: Dit is toch niet te geloven, dit.
2: Oké.
4: Saskia!
3: Oh, wat
0: een... Ja, het allerbeste, Sas. Het allerbeste. Ja, sorry, weet je wel.
4: Wat pijnlijk dit.
3: Oh, shit.
0: Nee, maar jullie zijn te goed.
3: Hij is ergens met een Bluetooth speaker die waarschijnlijk boven staat, is hij verbonden. Of misschien nog met een, ja...
0: Maar we zijn hier bezig met een ticketmaand. We zijn hier geen frikandellenwedstrijd kaart.
3: De ene dood is anders in brood. We gaan de volgende bellen.
0: Oh. We hadden al 2 minuten moeten doen.
4: Ah, joh, dat is wel leuk. Saskiaatje.
3: Ja.
0: Oh, Saskia, wat ben je telefoon... Die kan op dit moment overgaan. Ik hoop
5: met Tosca.
0: Dames en heren, de een zijn dood, is de ander haar brood.
3: Vind je niet lullig voor Saskia dit?
0: Tosca, wij hebben eerst nog wat klachten namens de organisatie van Oerol.
5: Ja.
0: Waar je jezelf op een schandalige manier hebt misdragen en waar je dan wel Sef hebt gezien.
5: Ja, 2 keer zelfs. En zijn optreden en de theatershow.
0: Ah, wat lekker zeg. Nou, een echte fan en dat is wat we willen. Jij gaat naar Sef. Voor de harte gefeliciteerd. Maak er wat leuks van een mooie dag. Blijf hangen voor de kaarten. En Tees dat je luistert sowieso.

voel die teleurstelling aan heel veel kanten op dit moment binnen de Ruppelen in NPO Luisterhebben, omdat er naast is gegrepen. Kaarten voor Sef, ik begrijp het allemaal natuurlijk, maar de hele dag nog bij 3FM. Ticketalarm horen is ticketscore voor Sef. Waar staat hij eigenlijk?

0: de grootste smokkel ooit binnen een gevangenis aan harddrugs. We spreken zo meteen Mick van Wely in de show. Ik kan je vertellen, het is meer en groter dan je denkt. Hoe wat hoor je binnen nu in 10 minuten? En Nafmatiefs komt eraan. 3FM.
1: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
4: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
8: Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen.
9: Investeer in levensreddende AED's, die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
11: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
13: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
14: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
13: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
14: Rand? Nee.
13: Fair enough.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
14: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
15: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
16: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
15: Dus waar moet je zijn voor de magic?
17: Joujou.
18: Nu bij DA, alle Luco Vitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten 2 plus 3 gratis.
19: De vriendelijke specialist DA.
8: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
4: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
17: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
20: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
21: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
20: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
0: 3FM. De grootste interne drugsmokkel. En intern daarmee bedoel ik in de gevangenis zelf. Oh, hoor wat het zit, hoor je zo meteen uit de mond van Mick van Wely. Eerst misdaadjournalist. Eerst hebben wij van NOS 3 niemand minder dan Stef Wanstra. Stef, goedemiddag jongen.
22: Goedemiddag, een lange dag met veel gepraat en soms ook harde woorden in de Tweede Kamer.
23: NOS op 3.
22: Want het gaat daar nog steeds over de plannen die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Het kabinet moet nu op zoek gaan naar een meerderheid, omdat ze niet genoeg zetels in beide kamers hebben. De oppositie wil dat het kabinet een duidelijke keuze maakt voor links of rechts. Dus samenwerken met Pro of Ja 21, zegt verslaggever Ewout Kiefiet.
24: De oppositie zegt, kies nou een route, ga ergens voor staan. Maar het kabinet wil dat niet en maakt die keuze dus niet. En ik hoorde mijn collega Lars Geerts vanmorgen de mooie metafoor gebruiken. De coalitie wil een open relatie met iedereen een beetje. En de oppositie wil monogamie en daar komen ze niet uit.
22: Ja, nou die relatiestruggles in Politiek Den Haag gaan aflopen, dat horen we ook vandaag en morgen nog. Want ook dan staan er nog de hele dag gesprekken gepland. In Vught is een man zwaar gewond geraakt toen hij is aangevallen door geelpoothoornaars. De man was in een hoogwerker op 12 meter hoogte aan het werk, bomen aan het snoeien, toen hij het nest van die hoornaars tegenkwam. Hij werd meerdere keren gestoken en sprong vervolgens die hoogwerker uit. Hij is naar het ziekenhuis toegebracht. Hoe het nu met hem is, is niet bekend. De verdachten van de enorme explosie in Amsterdam-Osdorp afgelopen juni blijven langer vastzitten. Dat bleek tijdens de eerste zitting vandaag. Alleen de verdachten waren er zelf niet bij, zegt verslaggever Mark Hamer.
25: Omdat ze zelf nog te gewond zijn. De verdachten in deze zaak zijn ook de grootste slachtoffers. Ernstige brandwonden bij de een, amputatie van beide benen bij de ander. Maar de rechtbank vindt niet dat ze daarom het proces in vrijheid mogen afwachten.
22: Volgens het Openbaar Ministerie waren die verdachten bezig met het maken van bommen die gebruikt kunnen worden bij plofkraken. En een goede BH vinden als je niet veel geld te besteden hebt. Het kan soms een enorme uitdaging zijn. In Doetinchem was er gisteravond daarom een speciale pasavond voor vrouwen met een kleine portemonnee. Een stichting zamelde ruim 1500 BH's in en zocht per vrouw naar eentje in de goede maat. Een van de organisatoren weet hoe lastig dat kan zijn.
26: Een goed zittende BH kost gewoon best wel wat. Met mijn cupmaat zit ik rond de €80 voor een nieuwe BH.
27: Ik heb maar €40 in de week en dan wil ik alles weer doen.
28: En als een dure BH?
27: Kan ik niet kopen.
26: Als jij een BH hebt die niet lekker zit, dan doet het zeer. Het is slecht voor je zelfvertrouwen. Het heeft gewoon consequenties.
27: Ik ben gewoon blij. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Gewoon blij. Ik ben weer een vrouw.
22: Ja, valt er een goede smaak tussen. En vanwege die grote vraag komen er nu meer van dit soort pasdagen. Het weer, er is nu nog kans op een buitje. Later vanavond droogt het overal op. Morgen opnieuw een grijze dag. Met vooral in het noorden en westen dan kans op buitjes. Het wordt ongeveer 18 graden.
0: Dan drie verder met het verkeer. De A2 Utrecht naar Bosch voor Everdingen. 8 kilometer. Komt de weg ergens mee. De vertraging onbekend. Linkerrijstrook gesloten. A2 Utrecht naar Bosch voor Beest. 21 minuten. De A4 Amsterdam Rotterdam voor Den Hoorn. 25. De A12 dragen Utrecht voor Woerden. 24. En de A12 Arnhem Den Haag voor Nieuwbrug. 60 minuten. Komt door één ongeval.
23: 3FM.
29: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
30: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
31: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
9: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse4All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
1: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: September is iedere dag jouw kans op tickets.
10: September is 3FM Ticketmaand.
7: Vandaag jouw kans op tickets voor
10: Sef,
7: 3FM, Barend en Benner.

0: 3FM met Bruno Mars en Amasol. Wat fijn dat je er bent.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Ja, middagshow. 3FM, Barend en Benner. We zijn er voor je. Dit is de Benner nummer 1. Even een rondje door onze hersenpannen met de belofte dat je binnen nu in een paar tellen hoort. Van Matthijs. Wat gebeurt allemaal in die kopjes? Ik heb eigenlijk heel erg zin in het nieuwtje van... Van Nel, omdat ik al weet wat Jelmer gaat doen. En dat wil je echt horen.
3: Dus. Ja. Nou, dit ook wel hoor. Want we gaan straks gaan we even bellen met Mick van Wely.
0: Ja.
3: De misdaadjournalist.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Want in mijn niet geboorteplekje, maar waar ik toch wel van mijn 8e tot mijn 18e gewoond heb. Dat is de Zaanstad.
0: Ja.
3: Daar is een gevangenismedewerker op staande voet ontslagen. Want die heeft waarschijnlijk meer dan 300 pillen de gevangenis ingeholpen.
0: Ook zo.
3: Ja, ja. Gekke zaak. Toch? En het is al de tweede keer dat dit gebeurt in die JC Zaanstad.
0: Hoe dat zit, dat horen we zo meteen.
4: Ja, schijnt dat Mick er alles van... Dat hij ook degene is die dat heeft ontdekt.
3: Oh,
0: ja, ja. Oh, wat goed, wat goed. Oké, okay, ja. We spreken Mick zo meteen. Ik ga even dit erbij pakken.
4: Ja. Het is natuurlijk het roulette... de bioscooproulettewiel.
0: De bioscoop, zelfs de bioscoop is niet meer te betalen. En we hebben gewoon een hele maand, een soort filmmaand hebben. Nee, of filmweek.
4: De bioscoop 10-daagse komt eraan vanaf de 18 september.
0: Ja.
4: En ik heb alle films die nu in de bioscoop draaien, heb ik hier op een roulettewiel.
0: Ja.
4: En dan valt zo dadelijk het balletje in een corresponderend nummertje bij een film. En daar kun jij dan twee kaartjes voor krijgen.
3: Spannend. Ja, kom maar door,
0: Even kijken.
4: Is dit hetzelfde wiel als wat Ivo had gebruikt?
0: Nee, dit is een betere.
3: Oh, deze is
0: meer gesmet. Oké, hij valt op de...
5: Nee, dat...
4: Huh? Ja.
3: Ja.
4: Ja, dat is het.
5: En 4, hoe speel je pas?
4: Op.
3: Oh,
0: we hebben ook een nummertje. Wat is het geworden?
4: Oasis, Don't Look Back in Anger, de documentaire.
3: Dat is heel vet.
0: Een dokentje van Oasis.
3: Ja, Oasis.
4: In de bioscoop, duurt 2 uur. Twee uur ruzie in de broers. Hartstikke leuk.
0: Lekker man, heerlijk. Ja. De grootste Manchester City fans van de wereld. Wat je moet appen is heel simpel. Het woord Anger naar de NPO Luister app. Daar komt het allemaal meer dan ik in orde. Het woord Anger even appen naar de NPO Luister app. En dat komt goed.
4: Oké, wat heb jij?
0: Ja, dit is toch wel even een ding. Het is eigenlijk een paar gekke dagen zijn het in het grote nieuws. Gisteren natuurlijk Bert Sanders. Maar ik wil ook even onze ex-bondscoach Ronald Koeman en zijn familie condoleren.
3: Ja.
0: Op 65-jarige leeftijd je vrouw verliezen. Ja. Die al jarenlang ernstig ziek was. Eens, tuurlijk. Dat is, het is niet onverwacht, maar dat maakt het niet minder pittig en hard. Gecondoleerd. Het is ongelooflijk als je zo lang samen bent. Dat je zo lang de wereld over hebt mogen reizen. Met alle successen die je dan hebt als voetballer. Uiteindelijk is vandaag gewoon een heel gezin. Zijn hun moeder kwijt.
3: Ja, zo verdrietig.
0: En dan kun je bij Barcelona gevoetbald hebben en trainer geweest zijn van het Nederlands elftal en Barcelona.
3: Nee.
0: Maar dat is heel erg verdrietig en veel te jong. Ik heb er 1 keer heel kort ontmoet en gezien. Dat was bij Ajax. Bij een van de hotelmetoten bijeenkomst. Ja, gewoon weet ik veel. Gewoon de vrouw van de bondscoach. Veel respect voor. En heel erg gecondoleerd. Ongelooflijk. 65 jaar. Niet te geloven. Zo snel als het kan gaan, toch?

0: Oh, oh. We hebben ook een nummertje. Ja. Een nummertje. Ja, heel goed. Wat is het geworden?
1: Oasis, Don't Look Back in Anger, de documentaire.
2: Dat is heel vet.
0: Een dokentje van Oasis.
2: Ja, een over Oasis.
1: In de bioscoop. Duurt 2 uur. Twee uur ruzie in de broers. Hartstikke leuk.
0: Lekker man. Heerlijk. Ja, de grootste Manchester City fans van de wereld. Ja. Wat je moet appen is heel simpel. Het woord anger naar de NPO Luister app. Daar komt het allemaal meer dat ik in orde. Het woord anger even appen naar de NPO Luister app. En dat komt goed.
1: Oké, okay, wat heb jij?
0: Ja, dit is toch wel even een ding. Het is eigenlijk een paar gekke dagen zijn het in het grote nieuws. Gisteren natuurlijk Bert Sanders. Maar ik wil ook even onze ex-bondscoach Ronald Koeman en zijn familie condoleren. Ja. Op 65-jarige leeftijd je vrouw verliezen. Ja. Die al jarenlang ernstig ziek was. Eens, tuurlijk. Dat is, het is niet onverwacht, maar dat maakt het niet minder pittig en hard. Gecondoleerd. Het is ongelooflijk als je zo lang samen bent. Dat je zo lang de wereld over hebt mogen reizen. Met alle successen die je dan hebt als voetballer. Uiteindelijk is vandaag gewoon een heel gezin. Zijn hun moeder kwijt.
2: Ja, zo verdrietig.
0: En dan kun je bij Barcelona gevoetbald hebben en trainer geweest zijn van het Nederlands elftal en Barcelona.
2: Nee.
0: Maar dat is heel erg verdrietig en veel te jong. Ik heb er 1 keer heel kort ontmoet en gezien. Dat was bij Ajax. Bij een of andere houten bijeenkomst. Ja, gewoon weet ik veel. Gewoon de vrouw van de bondscoach. Veel respect voor. En heel erg gecondoleerd. Ongelooflijk. 65 jaar. Niet te geloven. Zo snel als het kan gaan, toch?

0: uiteindelijk is vandaag gewoon een heel gezin, ja, zijn hun moeder kwijt.
1: Ja, zo verdrietig.
0: En dan kun je bij Barcelona gevoetbald hebben en trainer geweest zijn van het Nederlands elftal en Barcelona.
1: Nee.
0: Maar dat is heel erg verdrietig en veel te jong. Ik heb er één keer heel kort ontmoet en gezien. Dat was bij Ajax, bij een van de hotelmetoten bijeenkomst. Ja, gewoon weet ik veel. Gewoon de vrouw van de bondscoach. Veel respect voor en heel erg gecondoleerd. Ongelooflijk, 65 jaar. Niet te geloven, zo snel als het kan gaan, toch?

0: 19:19. Vandaag tijdens het scrollen kwamen wij het volgende tegen. Gevangenismedewerker JC Zaanstad op staande voet ontslagen om smokkel harddrugs. Medewerker van de gevangenis in Zaanstad is ontslagen nadat hij was gepakt met een grote hoeveelheid harddrugs. Dat bevestigde de dienst justitiële inrichtingen. Na berichtgeving van het platform Crime Station en van Crime Station. En dat zeg ik wel gelijk goed, hoop ik, Mick. Welkom in de show, Mick van Wely.
1: Hoi, dus, zeker goed.
0: Dat ben jij. Jij bent, de Crime Station is voor jou, Mick.
1: Jazeker, we zijn begin dit jaar begonnen met een multimediaal crime platform, eigenlijk het eerste geloof ik. Ja. En artikelen en video en veel podcast.
0: Ja, het is mooi dat het leven je vanzelf weer antwoorden geeft. Want het was vier maanden geleden. Ik had haast om naar de show te komen, maar ik rookte toen nog. En ik ging als een beest ging ik bij de Esso eraf. Bij dat benzinestation waar Pim Fortuyn vermoord is, weet je wel, daar in de buurt.
1: Oh ja.
0: En daar zag ik jou lopen voor. Maar ik denk, potverdorie, is Mick van Wely. Wat is er met hem gebeurd en hoe is het met hem? Maar dat weet ik dan nu bij deze.
1: Nou, het gaat heel goed met mij. We hebben dit Crime Station en verder volop bezig met de documentaires. Er komt eind dit jaar, mag ik nog niet zeggen waar, maar op een streamingsdienst documentaire over de diamantenroof Schiphol van 2005. De serie waanzinnig gaaf. En bezig met dat soort dingen, veel documentaires en natuurlijk gewoon schrijven veel.
0: Oké, dus we kunnen als wij binnenkort onze goede vriend Mike Verwij bellen van de Telegraaf, die we vaak in de show hebben, kunnen we zeggen, er is een leven na de Telegraaf.
1: Ja, natuurlijk is het een leven van Telegraaf. Sterker nog, ik geniet enorm. Ben happy er nooit, ja.
0: Ja, dat is lekker. Dat is goed om te horen.
1: En doe Mike de hartelijke groeten van mij.
0: Zal ik zeker doen. Ik vind het heel leuk als je bij ons in de show bent. En als je daar ook vaker wil komen, je bent altijd welkom. Het gaat even om het volgende. We hebben iets over de JC Zaanstad. Dat is een penitentiaire inrichting. Wij zagen dat bericht voorbij komen. En vertel het zelf maar. Wat is daar naar voren gekomen?
1: Nou, kijk, de JC Zaanstad is de grootste gevangenis van Nederland. En daar is best wel veel gebeurd. Het wordt ook wel de feestbaai genoemd. En we hebben daar eerder, je noemde het Telegraaf, we hebben daar eigenlijk, het is bijna een feuilleton. Ja. Al jaren plezier aan. Er zijn heel veel misstanden geweest. Drugsmokkel, druggebruikende gedetineerden die dat allemaal filmden. Ja. Heel veel smokkel. Het is echt wel. Kijk, het is ook natuurlijk de grootste bias, dus dan gebeurt er ook wel wat meer. Maar afgelopen weken werd ik getipt door iemand die daar werkt dat er iemand was gepakt met een grote hoeveelheid drugs. Ja. En kijk, normaal gesproken, als iemand daar drugs smokkelt om medewerker, dan gaat het meestal om een paar grammetjes of een paar pillen. In dit geval ging het om 300 pillen. Dat kan de dienst justitiële inrichting niet te concreet zeggen, omdat het nu gewoon lopend onderzoek is. Maar dat is wel 100% zoals het zit. En dat is daar goed, ze hebben wel gezegd, een stuk van de hele hoeveelheid. En dat is echt veel. En kijk, het geeft vooral aan dat die medewerkers toch wel zo met veel gemak dit doen. En hier waren al lange signalen over deze man. Dus continu door personeel gezegd, kijk nou uit, dit klopt niet, dit deugt niet. Ja. En nu is hij op hete daad betrapt.
0: Want hoe groot is het verhaal wat altijd rondgaat, weet je, die gasten, zeker in die feestbaars, zitten de hele dag een beetje te blowen. Die houden zichzelf een beetje rustig met oxus en pan en Xanax. En die zitten daar een beetje de tijd uit. Is dat waar?
1: Nou, ik weet niet. Kijk, er wordt gewoon, je kunt alles krijgen in de baai. Het is gewoon heel simpel. Er wordt van alles naar binnen gesmokkeld. Door bijvoorbeeld horecapersoneel, door bewakers. Ja. En echt wel veel misstanden. En dit jaar zijn er al 20 medewerkers van gevangenis ontslagen. Wegens allerlei op foute relaties met gedetineerden of drugsmokkel. Maar het is niet zo dat iedereen de hele dag ligt. Ik denk overigens dat als iedereen af en toe pilletjes neemt, dat het een stuk rustiger zou zijn in de baai.
2: Dat was ook een beetje mijn vraag. Wat zijn dan de gevolgen voor de veiligheid op het moment dat er zoveel ecstasypillen binnenkomen?
1: Nou, je wil natuurlijk gewoon geen doop daar. Nee. Er zitten mensen daar vast voor drugsmokkel en die gaan vervolgens daar weer door. Dus dat wil je niet. Het kan ook natuurlijk gevaarlijk zijn. Iemand die helemaal uit de plaat gaat in een stel omdat hij heeft doodgepild. Dat wil je niet hebben.
0: Ik moet je heel veel onderbreken. Maar ik zag Nel alweer bijna met die Peter R. de Vries-achtige, die D66-blik zo kijken. Van, nou maar, laten we dit gewoon legaliseren. Ook in de baai.
2: Ik dacht, misschien was het wel een beetje expres. Een beetje one love.
0: Nou, okay.
2: Nee, maar ik kan me wel voorstellen. Ja. Ik bedoel, misschien zijn. Ik heb ook wel eens van verhalen gehoord van dat ze gevangenisbewaarders, dus dat ze dan stiekem, ik zeg maar wat, een pilletje in iets van hun doen.
0: Ja, oh, je bedoelt op die manier veiligheid.
1: Dat zegt mij niks.
0: Ja.
1: Nou, dat zegt mij niks. Maar kijk, je wil uiteindelijk ook drughandel in de gevangenis is uiteindelijk iets waarmee je macht kan krijgen, geld kan verdienen. Dat wil je ook niet. Dat kan ook weer onder het spoor zaken. Het hoort daar gewoon niet thuis. En Er wordt echt veel gebruikt. Nogmaals, je kunt er alles krijgen. Maar iemand die met 400 pillen binnen gaat, ja, dat
0: Oké, maar 400 pillen, toch even een dingetje. Weet je, het is natuurlijk leuk, maar ook, ja, wat zegt het over zo'n bewaking? 400 pillen is een max omzet van 2000 euro.
1: Ik weet niet wat een pilletje doet. Ik zit nou hard aan.
0: Meer, nou, misschien in de gevangenis.
1: Nou, een paar euro. Ik denk dat in de gevangenis wel een tientje moet betalen voor een pil.
0: Oké. Dus het risico is het dus 4000 euro omzetten. Hè? Of gewoon, dat is het risico waard. Ik moet wel zeggen, ik ben iemand die hier over mee mag praten. Ik ben sinds 2 jaar ben ik helemaal nuchter. Maar ik heb in veel fouten alles in mijn mythe gegooid. En ik moet je ook zeggen, ik dacht wel een beetje van ja, weet je dat je nou een jointje rookt achter slotagent. Dat begrijp ik. Maar dat je nou in je eentje helemaal uit je pan gaat liggen gaan.
2: Helemaal gezetting voor.
0: Ja, dat is ook wat hoor. Hey.
1: Ik heb ook een heftig feestverleden gehad. Dat heb ik ook nooit onder stoelen of banken gestoken. Maar ik zat dan te denken, Steven, dat je helemaal uit je plaat gaat en je ligt daar inderdaad van je stelletje. Dat is niet fijn. Ik bedoel, je kan niemand bellen. Nee, dat lijkt me niet echt een.
0: Nee, dat was altijd leuk. Ik leuk. Om dan helemaal naar de haaien s'nachts even iemand te bellen en dan even 2,5 uur uit te leggen hoe de wereld in elkaar zit.
1: Ja.
0: Ja, daar heb ik later mijn werk van gemaakt. Het heet nu de middagshow. Ja. Leuk man. Het is leuk om je in de gaten te houden. Dat gaan we ook doen. Allemaal op het platform Crime Station. Kom snel een keer langs in de show. Gezellig.
1: Ik zeker doen. Dankjewel.
0: Oké, okay, mami. Dames en heren, Mick van Weling. Kijk eens even.

0: met Mick van Wely in de show van Crime Station. Online platform over misdaad en meer. En we hadden het over smokkel van pillen in de baaiers. En ik zeg, ja, die bewakers, 300 pillen. Een pil die kostte 5 euro, max. Waarom nemen die gasten het risico voor 1500 euro? Ik heb Arie aan de telefoon. Arie die is medewerker geweest in de PI in Zandvoort. Arie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij hebt binnen die muren draait een hele eigen economie. Zou je daar iets meer voorbeelden over kunnen geven?
1: Ja, voorbeelden. Ik denk, eigen economie, daar draait alles binnen de muren. Dus alles wat er binnenkomt, krijgt een eigen prijs.
0: Ja, ja oké. Okay. Ja. En jij zegt ook van ja, die pillenbaren, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar die waardes die jij noemt, zijn straatwaardes. In de baai zijn die waardes veel hoger. Waar moet ik dan aan denken?
1: Nou, ik denk dat je er naar de 100 euro gaat kijken.
0: Nee, oh. Gewoon 100 euro voor een pil.
1: Nou ja, er wordt natuurlijk misbruik van gemaakt, hè. Dus nou ja. Er zijn natuurlijk handeltjes. Ja. Maar er is een hele eigen handelsprocedure. Ja.
2: En heb jij, Arie, ook wel eens dat je dacht van... Oh.
0: In welke Bentley zit jij op dit moment?
1: Hey. Nee, het is een Rolls.
3: Maar, en even nog heel veel andere handelswaren. Waar moet ik aan denken? Ja. Bij een pakje sigaretten? Of
1: nee, dat gaat over simkaarten, telefoons, pillen, allerlei andere soorten drugs.
0: Ja, slaappillen, heel veel.
3: Wat is het allerduurst? Ja. Zeg maar waar het meeste geld voor wordt betaald?
1: Oh, dat zou ik niet eens weten.
0: Ja. Maar. Dat is, ik weet wel welke dat is.
2: Radiootjes.
0: Dat is de hitkrant Hittegolf Babe Edition. Met de Spangers 2011 kast erop. Ja. Met Nelly Benner daar.
1: Ze zijn zeker een keer langs geweest om te vragen of dat via mij ook naar binnen kwam. Ja.
2: En toen zei je?
1: Ja. Absoluut nee. Nee, ik heb me daar nooit aan gewaagd.
0: Goed zo,
1: en daarom heb ik genoeg collega's de deur uit zien gaan. Dus dat was voor mij al genoeg om te
0: doen. Arie. Hey, later Arie, groetjes en een mooie dag verder. Dankjewel voor het toelichten.
1: Ja, tellen we. Hey.
0: Voor de duidelijkheid, Arie is een fictieve naam. Ja. En dat was wel even goed.
2: Ja, want hij heet eigenlijk Peter.
0: Hij heet eigenlijk Peter.
2: Maar ja, dat vonden we niet zo... Ja, hij wilde anoniem blijven.
0: Ja, hij woont even kijken, Middenvoetslaan 12 in Maastricht. Leuke plek om even een keer langs te gaan.
3: Ja, 061.
0: Hey, Stef, gaan we het over hebben zometeen?
4: Nou, onder meer over politiek Den Haag, maar nog steeds druk gedebatteerd wordt.

0: Ik neem je heel even mee naar jaar 2046. En dan gaan de plaatjes op misschien dan nog bestaande radiostations ongeveer een beetje zo als we deze plaat draaien. Dan wordt er over deze man gesproken in een soort baanbrekende vorm. Want we hebben nog lang niet in de gaten hoe groot de carrière gaat worden van Frenna. En dat heb ik ook een beetje door op het moment dat ik dan die track hoor na anderhalf jaar of zo. Dat ik hem weer een keertje opzet en dat ik hem hoor en denk, ja, wat een goede song is het eigenlijk. Deze man gaat 100.000 punten de komende 5-6 jaar doorbreken op Engels, misschien wel Amerikaans niveau. En dat heeft te maken met dat die hoeks van die liedjes zijn wel Nederlands. Maar het kan overal ter wereld. Let maar op, het gaat naar Jean-Paul-achtige groottes. Ben ik helemaal 100% van overtuigd.
1: Ja,
0: en dan wil ik iedereen er wel eens horen. Die al die, oh, Frenna en dit en dat.
1: Ik hoor nooit dat mensen zeggen, ah, oh, Frenna.
0: Oh ja, oh ja.
1: Ja, Jelmer, sowieso.
0: Ik ben
2: zo iemand.
1: Ja, Jelmer.
0: En ik vind dat wij het als 3FM veel meer moeten draaien.
2: Hé, hey, maar even. We zijn veel te laat al voor het nieuws.
0: Ja, maar wie is dat verzonnen?
2: Ja,
0: wij construct, hè?
2: Nee, maar de NOS onder andere. En dan krijgen we boze appjes van de NOS-redactie.
0: Hé, hey, welke republiek ligt op het eiland Hispaniola en grenst in het westen aan
1: Hispaniola.
0: Ja, gaan jullie even lekker bij de hand doen?
1: Hispaniola.
0: Ah, joh, krijg toch lekker de
1: piepjes. Magnolia.
3: Oh. NOS 3.
1: Hispaniola.
0: Misschien wil jij binnenkort nog het DFM Festival te wonen die je net nog even presenteren. Gaan we ook met z'n allen lachen.
2: Oh,
0: ja, echt hoor. Kom op.
1: Nou, gaan we maar.
0: Oké, nou, we doen eerst het nieuws en dan gaan we later even een plaatje doen over Hispaniola. Ja, het nieuws is, Def.
4: Zeker, goedemiddag. Moet het minderheidskabinet nu over links of over rechts gaan? Dat is nog steeds de grote vraag nu bij de algemene politieke beschouwingen. Het belangrijkste debat dat nu aan de gang is over de kabinetsplannen voor volgend jaar. Het minderheidskabinet Jette moet steun vinden bij de oppositie om de plannen er doorheen te krijgen. Maar de vraag is dus, welke partijen zoeken ze op voor die steun? Het kabinet durft tot nu toe nog geen enkele keuze te maken en dat levert flinke frustratie op bij vooral die oppositie, ziet onze politiek verslaggever Ewald Kiefiet.
5: Ja, zolang je dus niet kiest, kom je niet verder. Zij willen graag dat er een keuze wordt gemaakt, zodat er duidelijk wordt, ja, waar het land voor gaat kiezen, waar het kabinet voor gaat kiezen. Gaan ze kiezen voor meer bezuinigen op sociale zekerheid of juist meer belasting voor vermogenden. Dat is de keuze die voor ligt, zeggen Klaver en Eerdmans.
4: Het wordt waarschijnlijk een latertje in Politiek Den Haag, want er moeten nog veel fractievoorzitters aan het woord komen. En morgen is het de beurt aan premier Jetten.
2: Ik snap niet waarom dat dan dat hele pakket over links of over rechts moet. Ik bedoel, als je zeg maar, vroeger als ik dan bijvoorbeeld een snoepje wilde, dan ging ik naar mijn pa toe. Want ik wist, ik krijg altijd wel snoep van mijn pa.
0: Ja, tuurlijk.
2: En als ik laat thuis wilde komen, ging ik naar mijn ma toe. Want hij heeft waarschijnlijk anders en andersom.
0: Ja,
2: maar waarom doen ze dat hier ook niet? Waarom zeggen ze niet, oké, kijk, in de zorg willen we bezuinigen. Of,
0: ja.
2: Dus dat doen we, gaan we kijken of dat via links kan. Want die zijn daar meer mee bezig. Of het milieu, weet je wel.
4: Ja, dat hebben we ook aan onze politieke verslaggevers gevraagd. Ja. En het lijkt er een beetje op dat het kabinet bang is om te kiezen. Omdat dat als ze die keuze maken voor één partij, dan laten die andere partijen hun definitief vallen. Dus hoeven ze daar later ook niet meer bij aan te kloppen. En dat is een beetje de houding die de oppositiepartijen nu ook aannemen. Dus het is ook niet, je gaat voor het ene plan bij die ene partij zoeken, dan voor het andere plan bij die andere partij. Ze trekken met elkaar op. En dat is eigenlijk wel heel slim ook wat de oppositie doet.
0: Ja.
4: Dus ja, ze staan sterk in dit minderheidskabinet.
2: Ik denk dat Nel een beetje uit is gestuurd, dus we gaan doen.
1: Ja.
2: Die was zich helemaal weg.
0: Die was helemaal weg.
4: Je dacht er weer na over de haverkapjes.
0: Als Stef nu had voorgelezen, ja, mijn nieuwe minister van ontwikkeling en samenwerking, Dave Roel, vind ik dat Nel gewoon geniet.
1: Ja,
0: kom maar.
4: Er is ook een ander nieuws. Het Nederlandse Koningshuis wordt volgend jaar 1,3 miljoen euro duurder. Dat brengt het totaal op 62 miljoen. Die stijging komt onder meer doordat medewerkers van het Koningshuis simpelweg meer salaris krijgen. Ook gaan de uitkeringen voor de koninklijke familie omhoog. Die nieuwe bedragen staan allemaal in die miljoenennota die gisteren is gepresenteerd. Heb je het meegekregen, Nel?
1: Ik lees net in de krant dat zeg maar de minima weer de gedupeerden zijn. Zeg maar die uiteindelijk het hardst erop achteruit gaan, zijn degene mensen die het minst geld verdienen.
0: Ik zat naar die foto's te kijken.
1: Laat me uitpraten. Het tweede bericht is dan over het Koningshuis dat 1,3 miljoen duurder wordt.
0: Ik denk
1: zo moest daar genoeg mensen staan bij de voedselbank. Doe eens even normaal in dit land.
0: Ik vind dat jullie dit helemaal verkeerd zien. Oh. Ik zat naar die foto's te kijken van Prinsjesdag en ik zag aan de koninklijke familie echt dat ze het zwaar hadden. Als ik gewoon goed naar die foto's keek, was Amalia slechts een kilootje of 9 aangekomen.
1: Nee, ook niet met 7. Nee, hou je in.
0: Het was vorig jaar 11.
1: Nee, niet jonge meisjes.
0: Ja,
1: niet doen.
0: Ja,
2: Kom op. Hoezo? Dit is gewoon een volwassen vrouw, hoor.
6: Nee. Voor 1,3 miljoen extra per jaar mag je mij fetchen.
2: Ja, daarom. Je mag ook gewoon, dit is toch heel logisch? Ja. Gewoon weer die loopband op. Ja, is toch zo? Nee, ze is gewoon te zwaar. Ja, net als dat ik het ook wel eens ben.
1: Dit moet je echt niet doen over een jonge vrouw. Hou op, niet doen.
2: Mag je ook over jonge mannen?
1: Nee, ik wil niet dat je dat doet. Vrouwen worden al hartstikke op hun lichaam afgerekend. Elk lichaam is mooi, niet zeiken. Echt niet doen, het is niet leuk.
2: Bied alvast je excuses op.
4: Gaan we nog naar wat muzieknieuws toe, want voor veel ouders is het een jaarlijks terugkerend moment. Dit soort muziek die bovenaan hun Spotify Wrapped staat.
7: Ik weet nog wel een leuk liedje over een olifantje. Zingen jullie mee?
8: Olifantje in het bos, laat je mama toch niet los.
4: Ja, juf Roos, bekend van de banger Olifantje in het bos inderdaad. Of Peppa Pig natuurlijk, en dat terwijl je zelf veel vaker naar Taylor Swift luistert of The Weeknd. Ja, Spotify heeft nu een optie toegevoegd, een schakelaartje om die kindermuziek voortaan uit je Spotify-web te laten. Dat is het overzichtslijstje aan het einde van het jaar met je meest beluisterde muziek. Dus als ouder hoef je daar vanaf nu geen last meer van te hebben.
2: Ah, dit is ook nog goed nieuws, jongens, heerlijk. Oké, we doen het weer nog even.
4: Ja, vanavond en vannacht wordt het wat droger. Is het nog een graad of 13? Morgen begint droog, maar later in de middag komen er wel buitjes aan. Het wordt dan maximaal 19 graden.
2: Nel, ja. Doe het verkeer maar even.
1: Ja.
2: Ja.
1: Echt dikke files. De A2 in Utrecht over het Gelderland. 26
2: kilo.
1: Minuten.
2: Oh. Jongens, even normaal doen nou. Hey. Echt gedraag je even.
1: 60 minuten. En de A35 Almelo-Enschede voor Born en West. 44 minuten.
2: Oké, jongens.

0: ik er nog één keer proberen te stellen dan. Het is het land waar we in principe goede antwoorden op krijgen. Maar ik doe het gewoon nog een keertje. Welke republiek ligt op het eiland Hispaniola? Op...
1: Nog één keertje. Kom op.
0: Hispaniola?
1: Ja. Ja!
0: In het westen aan Haiti. Ja, nou ja, heel goed. Oké, laat het even weten hoe dat heet. Via de app en je luistert. Just

0: wat grenst aan Hispaniola en eindigt op Republiek. En je gaat er naartoe op vakantie en je ziet altijd gewoon topfoto's er vandaan komen. En je hebt hele goede all-inclusive buffet, zou ik mee willen geven als tip.
1: En je hebt bloedmooie vrouwen. Ja.
0: De puntje Republiek. Hoe heet het? Laat het even weten via de NPO luistert. Het is niet helemaal duidelijk. Ik krijg veel foute antwoorden. Antwoord nu en win en baard en ben een boombox. En geloof me, die wil je hebben. De beste Bluetooth speaker van de wereld.

0: 21 Pilots en Ride bij Barend en Benner. We hebben Chantal aan de telefoon. Die werkt in het ziekenhuis en ze komt uit Ede. Dat is dan denk ik de Gelderse Vallei waar je werkte.
1: Ja, klopt.
0: Dit is altijd een gek ziekenhuis in mijn beleving in mijn hoofd. Omdat de laatste avond dat ik mijn oma zag, levend, in oktober 1999. Dat was op zondagavond 7 oktober 1999. Dat was daar, dus dat denk je altijd aan.
1: Oh. Ja.
0: Mijn oma is daar overleden in heel jong, 62. Is al lang geleden natuurlijk, ook bij ze trouwd. Maar
2: ja.
0: Het is wel altijd. Ja. Het enige wat ik wel altijd hoorde is dat het zo'n ontzettend fijn ziekenhuis was. Dus wel bijna 30 jaar geleden. Is dat nog steeds zo?
1: Ik vind het nog steeds een heel fijn ziekenhuis, ja.
0: Ja, geweldig toch.
3: Mooi. Wat doe je?
1: Ik via de centrale sterilisatieafdeling werk ik op de scopenreiniging.
0: Zo, dan moet je nog even, voor jou maar niet, moet je dat nog een keertje uitleggen.
3: Ja, ik verstop de stoma-reiniging.
0: Nee, de sterilisatiereiniging, hoor ik.
1: Scopenreiniging.
0: Ja?
2: Scopen.
1: Van de maag, darm en leverafdeling.
0: Ja.
1: Die dingen die ze daar gebruiken, die doen wij reinigen.
0: Zo, jeetje, dat vind ik wel klasse hoor, dat je dat kan hoor.
3: Ja, het moet ook schoongemaakt worden.
0: Ja, het moet ook schoongemaakt worden, maar je moet er ook zin in hebben. Nou, ik vind dat wel dapper.
2: Het is ook zeg maar wel, volgens mij is het wel even wat anders schoonmaken dan dat je met 1000 dingen een doekje overheen gaat.
1: Ja.
0: Oh, ik zag echt een paar hele grote flessen met drift in een appelwortel.
3: Ik zag gewoon dat jij met je vinger gewoon door zo'n buitenje gaat.
0: Nel is niet de hanteerde Chantal.
2: Sorry.
0: Volgende vraag. Leg het even uit in een paar hele duidelijke volzinnen. Ja, maar dat kan jij.
2: Bij de eerste vraag geeft Chantal als antwoord volgende vraag. En daarna geeft ze bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Oké, Chantal, gaan we beginnen of gaan we beginnen?
1: Ja, laat me doen.
0: Hoppa.
3: Welke republiek ligt op het eiland Hispaniola en grenst in het westen aan Haiti?
1: Volgende vraag.
3: Welke academische titel wordt afgekort met DR?
1: Dominicaanse Republiek.
3: Wat is het beroep van Michael van Gerwen?
1: Dokter.
3: Wat is de overtreffende trap van Dick? Dick? Dikker?
1: Darter.
3: Wat is de voornaam van advocaat, de bondscoach van het voetbalteam van Curaçao?
1: Dikst.
3: Wat is de Engelse vertaling van komkommer?
1: Dik.
3: Wat is de naam van het radiostation dat de top 40 uitzendt?
1: Cucumber.
3: Wat is de overtreffende trap van stom? Stom, stommer?
1: Q-music.
3: Wat is naast stomp nog meer het tegenovergestelde van scherp?
1: Stomst.
3: Hoe wordt het geraamte van een mens ook wel genoemd?
1: Herfst.
0: Oh! Hoeveel?
2: 9!
3: Wow.
2: En de nummer 1 heeft een 10 goed, dus net niet! Oh,
0: een groot applaus voor jou, Chantal. En geniet van je woensdagavond, hè?
1: Ja, jullie ook, dankjewel.

0: Maxi Dekker bare minimum bij Barend en Bennen. We kunnen ervoor kiezen om gewoon even anderhalf minuut te lullen. Of die hit van Def die geen hit gaat worden nog even te draaien.
1: Draaien.
2: Ja, dit is voor de ladies die hun lichaam kunnen draaien. Dans met je heupen pakken.

0: show 3FM Def draaien. Wie hebben wij zo meteen te gast, Nel? Want je hebt het allemaal weer geregeld.
1: We hebben Florian de Vries te gast.
0: Ja.
1: Florian de Vries, moet ik
0: zeggen. Wauw, ja.
1: En het is een leuke gast, want hij maakt van zijn stoere gangsterliedjes...
0: Ja.
1: Maakt die hele lieve liedjes.
0: Oh, wat goed. Oké, zo meteen...

0: Tijdens de Cafe Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cafe Pacific Sale. Move beyond the noise.
1: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
2: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
1: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
2: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
13: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
14: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
16: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
15: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
16: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
15: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
17: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
14: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
18: 3FM. Middagshow 3FM, dit is Barend en Binner, de bijna nummer 1.
19: Elisabeth is hier zometeen. Eerst Stef Wantra, NOS op 3.
20: Goedenavond, een hoop gekibbel nog steeds in de Tweede Kamer.
21: NOS op 3.
20: Het is daar de eerste dag van de in totaal 2 debatten over de Prinsjesdagplannen. Het kabinet is druk op zoek naar een meerderheid voor hun plannen, omdat ze zelf niet genoeg zetels in beide kamers hebben. Maar de oppositie wil juist dat het kabinet duidelijk aangeeft of ze met links of met rechts samenwerken. Maar die keuze maakt het kabinet van D66, VVD en CDA niet. En verslaggever Ewout Kiefiet weet waarom.
22: D66 en CDA die willen eigenlijk steeds liever met pro, met links dus. En de VVD wil dat niet. En daardoor gaat het debat eigenlijk nog heel weinig over de inhoud, maar vooral dus over die vraag: hoe gaan ze nou verder? Gaan ze nou kiezen voor links of voor rechts? En daarbij komen heel veel metaforen voorbij. Het gaat over een muur waar het kabinet op afrijdt. Een T-splitsing. Ze moeten kiezen naar links of naar rechts.
20: Vanavond en morgen praten ze er ook nog over door. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam minder te belasten. In die oude brug zijn scheuren ontdekt. Daarom worden de 2 normale rijstroken op die oude brug afgesloten en moet al het verkeer tijdelijk over de vluchtstrook. Justitieminister Van Wil heeft er alle vertrouwen in dat de daders van de spoorsabotage van gisteren worden gepakt. Volgens hem zitten het Openbaar Ministerie en de politie er nu bovenop. Er is alleen nog niemand opgepakt. Gisteren werd op 35 verschillende plekken in Nederland het spoor gesaboteerd met stalen buizen. Mijn NOS-collega's kwamen er later die dag achter dat het waarschijnlijk radicale boeren waren die die buizen op het spoor hebben geplaatst. En het Sinterklaasjournaal raakt een belangrijk staflid kwijt. Want na 15 jaar stopt Stefan de Waller ermee. Ja, en zo startte hij ooit.
23: Zoals je misschien hebt gehoord, ben ik dit jaar begonnen in een nieuw groot boek. En om er zeker van te zijn dat ik jou niet vergeet op pakjesavond, wil ik even controleren of jij er ook in staat.
20: Ja, hij gaf de goedheiligman ook zijn kenmerkende hallootjes. De Sint zal nu wel een nieuw groot boek moeten kopen. Want wie daarin alles gaat bijhouden over alle kinderen in het land, dat zegt Omroep NTR nog niet. Wel gaat de naam van Daan Schuurmans rond. Het weer vanavond en vannacht wat droger en nog een graad of 13. Morgen begint droog, maar in de middag komen er dan toch nog wat buikjes aan. Het wordt maximaal 19 graden dan.
19: Dan 3FM met het verkeer at the moment. Dit is Barend en Benner. We zijn er voor je met de verkeersinformatie. De A2 Eindhoven Maastricht voor Maastricht de Airport 13 minuten. De A7 Afsluitdijk Groningen voor Tijnje 29 minuten. De A12 Arnhem Den Haag voor Woerden 40. De A16 Breda Rotterdam voor Dordrecht 22 minuten. En de A35 Almelo Enschede voor Bornewest 45 minuten.
21: 3FM.
24: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Oasis is terug. Live on tour in 2027. 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit morgenmiddag om 5 uur.
26: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
28: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
29: Profile, beter, sneller, verrassend voordelig.

0: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
1: Yes, hij doet het.
2: Ja hoor, dat kan zeker.
0: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
3: September is iedere dag jouw kans op tickets.
4: September is 3FM Ticketmaand.
3: Vandaag jouw kans op tickets voor
4: Seth.
3: 3FM.
4: Want
3: Barend en Benner.
5: Middagshow 3FM, dit is Barend en Benner. We hebben een bijzonder leuke gast. Vandaag in de show tussen 6:30 en 7:00, daarover zometeen meer. En etenstijd gaat er ook aankomen binnen nu een paar jaar.

0: Middagshow 3FM. Nel is ongie. En dat is een groot woord voor aangesteld. Dat was helemaal niet erg. Of een klein woord voor ongesteld eigenlijk. En die is op zoek naar een IBU privé. Ik vind het wel een tof woord voor ongesteld.
1: Ik moet eerlijk zeggen.
2: Ja, mijn moeder altijd.
1: Ik heb altijd een hele medicijnkist bij.
2: Ja, ik kom ook altijd bij Jel uit.
1: Maar sinds Amerika, toen we met had ik deze rugzak ook mee naar The Land of the Free.
0: Ja.
1: En toen heb ik die pilletjes allemaal uitgehaald. Dat was zoveel. Dat ik denk, ik ga geen probleem met doen. Maar ik ben ze vergeten, sorry.
2: Ja.
0: Lekker man. Oké, jongens, here we go. Daar gaan we. Het is etenstijd.

0: Middag show. Heb je My Generation of Eminem's Road?
1: Eminem's Road.
0: Oh, maar jeetje, oké. Okay. Dan zit hij wel goed in. Een plaat waarvan denk je, jeetje, waar gaat het nou over?
1: Eminem's Front.
0: Eminem's Front.
1: Ja, zo denk ik dat heel veel. Eminem's Front heb ik van de Who.
0: Hey, twee platen uit de jaren 80, moet je heel eerlijk zeggen. Het begint een beetje vervelend te worden. Maar Nel die gaat ontzettend lekker de laatste tijd. En dat is niet erg, want die heeft in principe ook gewoon goede platen. Jij kiest er namelijk voor. Ik heb gewoon een, gewoon een heel prettig jaren 80 anthem genomen. Ik kan niet anders zeggen, we worden er allemaal gelukkig van. Kom.
2: Menu A.
1: Ja, lekker.
3: Ik vond dit vroeger al een beetje eng liedje.
0: Ja, snap ik wel. Ja.
3: Snap je dat?
1: Nee, ja, het is of de duivel ermee.
0: Nee, het is een beetje avant-garde ergens. Ja. Het is een beetje dat jaren 80 absurdistische, maar supercool. Small Town Boy Bronski Beat is vandaag menu A. Nel, wat heb jij de Hoe, hè?
1: Ja, ik heb de Hoe en die hoor je niet zo vaak op 3FM.
0: Nee,
1: en,
0: nee dan.
1: Nee, ja, het is een hele best wel funky, vrolijke plaat. Maar het gaat eigenlijk over iemand die zijn ellende gewoon achter een façade houdt. Maar goede plaat.
2: Menu B.
0: Wat cool dat het zo erg vooruitstrevend klinkt eigenlijk.
3: Ja, maar helemaal niet hoe, jongen.
0: Ja, supergoed, man.
3: Die deden sowieso altijd allemaal gekke shit natuurlijk. Zo. Die deden dan...
0: Wie?
3: De Hoe?
0: Ja. Ja, minuutje A of minuutje B, laat maar even weten. Minuut A of B staat open in de NPO-lijst. De

0: Trilogie is toch geweldig?
1: Geweldig, ja.
0: Het is echt leuk, zo leuk. Hé, hey, wat ga je eten vanavond?
2: Ik heb net al gegeten. Ik had wat wrapjes met hummus mee en groenten.
0: Vind ik ook echt een diner voor een studententheologie. Ja, gewoon, ik weet het niet. Het heeft iets, oh, ja, dat heeft,
1: ik dacht eerder een kapsalon.
0: Ja?
1: Een kapsalon, dacht ik. Nee?
0: Nee. Sorry, Neil. De grappen die... jammer, oké. Maakt allemaal geen reet uit. Hé, we gaan ervoor. Ik heb een keuze van je nodig. Terwijl die gasten drie stoelen verder enorm aan het tetteren zijn. Maar dat maakt er geen reet uit. Die studeren waarschijnlijk rechten. En die zijn nu al aan het uitonderhandelen wat voor salaris ze krijgen bij die eerstvolgende post waar ze gaan zitten. Zeg het maar, ga je voor menu B, de Who, of ga je voor Bratsky Beats? Want dan mooi, menu A.
2: Ik ga voor menu A.
0: Oké, hartstikke goed. Oké, dankjewel. En wil je niet stiekem gewoon dominee worden?
2: Sorry?
0: Wil jij uiteindelijk niet gewoon dominee worden?
2: Nee, dat is niet aan mij besteed, denk ik.
0: Nou, het gaat je goed over.
3: Je praat goed,
0: ja,
3: hoor.
0: Ja, je staat goed. Oké, doe je
2: dankjewel.
0: Even.
2: Dankjewel. Fijne avond nog.

0: zitten midden in ethisch tijd hier de Sebaat en Benner. Onderweg van de Unie naar huis hebben wij... wat was je naam ook alweer?
1: Eve.
0: Eve, allereerst, welke studie doe je?
1: Ik studeer theologie.
0: Wat cool. En op welke Unie?
1: De Universiteit van Tilburg, maar de locatie zit in Utrecht. Dus dat is een beetje verwarrend soms.
2: Ja. Weet je nog, vroeger was het de Katholieke Universiteit Tilburg, maar dat hebben ze niet meer gedaan. Dus het is geen grap.
1: Het is nog wel een katholieke studie.
2: Ja, maar ze hebben de naam veranderd, omdat de afkorting nogal kut was.
1: Ja, die is,
0: Precies. Okay.
3: Oh ja, tuurlijk, inderdaad. Ja.
0: Wat wil jij worden als je later groot bent dan?
3: Ja.
1: Ik wil het onderzoek in. Ik vind de combinatie met politiek heel interessant. Hoe, met Trump en zo, dat in zijn werk gaat. Dat is mega interessant.
2: Dan heb ik een goede podcast voor je.
0: Ja.
2: Van de BBC. Dat heet The Invisible Hands.
1: En ik ben heel benieuwd.
2: Ja, The Invisible Hands. En dat gaat over de geschiedenis van Amerika. Met mensen die je op de achtergrond nooit ziet. En die dus bepaald hebben hoe de geschiedenis een beetje gelopen is.
0: En wat heeft dat met de theologie?
2: Heel veel als je die luistert.
0: Oké, right. Nou, mooi, je zit ook in de trein, dus laat het niet te lang houden. Maar wat ik mooier vind is gewoon... Kijk, dat is het mooie aan radio. We hebben net Chantal aan de telefoon. Die is onderweg van het ziekenhuis in Ede. Die maakt de scopus gewoon. En we hebben gewoon even studenten.

0: Bout en Binner. Dit is de bijna nummer 1 middagshow, Bout en Binner. Met ja, dat is ook even wat. Hè. Er komt hier een gozer binnen, die verbouwt gewoon in 2 seconden mijn hele studio. Hè.
1: Ja, daar hou ik van. Dat vind ik heel goed.
0: Er komt hier Florian.
1: Gelukkig
0: kom even,
1: verbouwt hij je gezicht niet.
0: Kom even bij je.
2: Yes.
0: Kom even bij de microfoon. Ja. Met wie hebben wij hier het genoegen?
2: Florian de Vries.
0: Florian, leuk dat je er bent, man.
2: Yes.
0: Wat,
2: maar we kennen je ook als Florian de Vries.
3: De Vries kan ook, zeker.
1: Ja, ja, want ik sprak vandaag iemand en ik zei, ja, bij ons Florian de Vries, ik weet denk niet dat je hem kent. Toen zei ik, ja, die maakt van hele toffe liedjes, maakt die hele lieve liedjes. Toen zei ik, ja, die ken ik wel. Dus en je bent hier op het Mediapark al beroemd.
0: Maar wat zijn dan de dingen waar we jou van kunnen kennen? Als in, wat is, hebben we hier wat er staan?
2: Ja, we gaan straks dat live doen.
0: Maar dan gaan we straks live. Maar kunnen we ook laten horen van wat hij heeft gedaan? Of is
1: dat ja, dat kan wel.
2: Maar ja, dat is gewoon live,
3: yo,
2: toch?
3: Ja, doe maar.
1: Maar ik heb ook...
2: Ja, zo,
1: ik heb
2: nu ook,
3: ik weet niet of ik aansta.
2: Even proberen, joh.
3: Ik heb nu niks.
2: Oh, maar luister straks eventjes. Hij maakt eigenlijk een stoer liedje.
0: Ja.
2: Doe jij dan een soort van...
0: Dus gewoon bijvoorbeeld Krantenwijk of zo?
2: Ja.
3: Bijvoorbeeld Krantenwijk.
0: Dat soort dingen. Of gewoon Habiba of Horselen.
3: Al dat soort shit, man.
0: Oh, oké, en dat maak je dan gewoon een beetje liefelijk?
3: Ja,
0: wat
3: eigenlijk
0: cool,
3: wel.
0: Wat cool. Nou, dat is toch onwijs leuk.
1: Ja, ik denk echt als je ergens op Lowlands in een tentje op een bepaald moment denkt van, nou, ik heb eigenlijk zin om gewoon even wat gezelligs te worden. Dat het best wel een vibe kan zijn.
0: Oh, jij doet even de programmering van Lowlands volgend jaar.
1: Ja.
0: Ja. Wat kan wel niet, dat is niet normaal. Oké. Okay. Hey, niet om onaardig te zijn, maar Nelly heeft net besloten dat ze dit hele spektakel voor jou maar 10 minuten kan meemaken.
1: Ja.
0: Want die moet een kind ophalen.
1: Ja, ik heb een probleem met het oppassen.
0: Dat je niet denkt van, ja, wat gebeurt hier? Waarom loopt niet bij Nelly Bennen weg? Dat, ja, dat heeft
1: maar ik zet de radio gelijk aan in de
3: auto. Oké.
1: Ja.
0: Leuk. Oké, heel goed. En heb je verder ook muzikale achtergrond of zo? Of heb je
3: zeker. Ik kom uit een hele muzikale familie. Mijn vader die is drummer.
0: Ja.
3: Mijn moeder speelt, zoals bijna elke moeder in Nederland, dwarsfluit.
0: Ja.
3: mijn broer is gitarist. En ik ben zelf conservatoriumtoetsenist in Enschede.
2: Je hebt ook meegedaan, zag ik, aan de coverband. Cover.
3: Ja, de tribute. Ja.
2: Tribute cover.
3: Zeker.
2: Ja.
3: Ja, als toetsenist voor de Gloria Estefan tribute.
2: En wat vond Gloria Estefan?
0: Dames en heren, zometeen Florian.

0: Middagshow 3FM, Alex Warren en Passenger. Dit is Maarten Menner, exact 1 over half 7. Je bent erbij, de bijna nummer 1 middagshow met een kakelverse.
1: NOS op 3.
0: NOS op 3 met Stefan. Stef, wat is het laatste nieuws?
2: Goedenavond. Geen social media meer voor kinderen onder de 13 jaar... en flinke beperkingen op de apps voor iedereen jonger dan 15 jaar. Dat is de kern van een Europees wetvoorstel... dat commissievoorzitter Van der Leyen vandaag heeft gepresenteerd. Kinderen tussen de 13 en 15 mogen maar een uur per dag op de socials... volgens die plannen, en hun ouders moeten mee kunnen kijken. Mijn collega's van het Jeugdjournaal vroegen kinderen... wat zij van die plannen vinden.
3: Nou, ik vind het op zich wel goed, maar ook wel jammer. Want ik zit er wel graag op, maar ik snap het wel... wat ze doen. Bij schermtijd gaat steeds wel wat vaker omhoog.
4: Ik vind het wel prima. Soms ook wel goed.
3: Want te veel op je scherm zit is ook weer niet goed.
5: En dan mag je misschien ook niet meer op YouTube.
3: Ja, dat is wel jammer dan, maar ja, het is niet het eind van de wereld.
2: Ja, morgen presenteert de Europese Commissie dus dat wetvoorstel. Ja. Daarna gaan het Europese parlement en de regeringen van de EU-landen naar dat wetvoorstel kijken. Bij een metaalbedrijf in Asten in Brabant zijn de giftige en bijtende dampen vrijgekomen vanmiddag. Die dampen ontstonden na een chemische reactie in een vat waar zo'n 1000 liter salpeterzuur in zit. Dat wordt dan weer gebruikt voor kunstmest, maar ook voor explosieven. De woonwijk daar in Asten en omliggende bedrijven zijn uit voorzorg ontruimd. Ja, en hier op 3FM draaien we hem al een paar weekjes, maar Ella Langley gaat nu in de Verenigde Staten. Nu nek aan nek met Mariah Carey door deze plaat.

0: Choosing Texas zijn geplaatst. En je staat voor de 22e week achter elkaar op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Ja, Carrie bereikte dat record weken achter elkaar ook met de kerstklassieker All I Want for Christmas Is You. Mariah Carey had er alleen meerdere kerstperiodes voor nodig, terwijl Ella Langley dat record in een paar maanden al heeft neergezet.
1: Ah, klasse.
2: Oh, heel goed.
0: Het weer vanavond en vannacht wat droger en nog een graad of 13. Morgen begint droog, later in de middag komen er wel buintjes aan. Het wordt dan maximaal 19 graden.
1: Nel, waar staat het vast?
3: Ik heb nog twee lange files voor in de A7. Heerenveen-Groningen voor Tijnje, 17 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht, 28 minuten.
1: Alright. Ik heb wel.
2: Zijn we een beetje wakker. Ik heb wel.
1: Here we go.

0: inmiddels 7 minuten over 6:30. A lot of excitement during the last 15 minutes in de studio. Want we hebben een gast. We hebben Florian in het huis. Florian, yes. Wat was je achternaam ook alweer?
1: Florian de Vries.
0: Florian de Vries.
2: Da Vries.
0: Maar jongens, even. Jullie zijn helemaal excited en kennen deze gast en het hele pakket en weten allemaal wat er gebeurt. Even voor de mensen die geen idee hebben hoe je dit tot je krijgt. Nee, nou leg jij het eerst even uit. Wat is een beetje jouw eerste kennismaking met Florian geweest?
3: Ja, ik zag hem voorbij komen op het internet. En daar zie ik een hele leuke gast zitten. Die van eigenlijk hele coole nummers maakt die hele prettige, lieve liedjes. Ja, en dat moet je eigenlijk gewoon horen.
0: Ja, hoe omschrijf je het zelf?
3: Ja,
1: stoere liedjes eigenlijk gewoon een beetje iets suffigs maken. Ik vind het zelf. Ik heb nooit eigenlijk geluisterd naar die oude rappokoes. Dus ik vind het alleen maar hard dat het nu zo opgeblazen is.
0: Ja. Maar vanuit waar is die behoefte ontstaan? Ja. Wat was je eerste keer dat je dacht van, hier ga ik wat mee doen?
1: Superleuke verhaal is dat ik was huiswerk aan het oefenen voor het conservatorium.
0: Ja, want daar zit je op?
1: In Enschede. Ja. En ik heb gewoon een playlist aangezet. En toen op een gegeven moment was ik zo fucking klaar met al die oefeningen en dingen. En dat nummer kwam toevallig voorbij. Een van die nummers traag volgens mij van Busy of zo.
0: Ja.
1: En ik begon te kutten en toen ineens ontstond dat. En ik dacht van ja, dit moet ik eigenlijk gewoon filmen.
0: Oké, alright. Dus dat is... Ja.

0: knap hoor, om gewoon de hele tijd...
1: Precies. Lekker om.
0: Ja, oké, okay, en gewoon even technisch, wat doe je eigenlijk? Want je speelt echt, ja, je speelt op hetzelfde tempo mee in een bestaand nummer. Hoe werkt het precies?
2: Ja, het is eigenlijk echt heel erg basisreharmonisatie. Dus ja. ik vervang eigenlijk de bas met mijn linkerhand.
0: Okay.
2: En daardoor klinkt het gewoon heel erg anders. En ja. daar gooi ik wat akkoordjes mee.
0: En hoe bepaal je op het, de toon? Hoe bepaal je je akkoord?
2: Ik heb heel erg lang getraind op perfect pitch. Ja. Dus zeg maar elke noot die bijna ik hoor, zeg maar... kan je ook weer omvormen tot iets anders. En dat maakt het zo ontzettend leuk om te doen. Zeg maar, ja. Ik wil ook heel graag hierna, als het allemaal klaar is... met die Nederlandse gebeuren, wil ik heel erg graag door... ook in de Engelse covers.
0: Okay.
2: Kijken of dat een beetje bereik op gaat leveren. Okay,
0: Dus je gaat gewoon... Okay, dus laten we zeggen, pak gewoon een grote UK-hit... van pak een beetje Stormzy of Macklemore, nog groter.
1: Central C.
0: En daar gaan we een beetje overheen blaffen.
2: Op dit moment, of?
0: Ja, nee, maar gewoon...
3: wat je wil gaan doen.
0: Gewoon iets...
2: Bijvoorbeeld.
3: Maar bijvoorbeeld... klassieker als rampen neer of zo.
2: Gaan we doen.
3: Ja?
2: Ja hoor.
0: Hey. Oh, lachen toch. Gaan we daar eens even
3: doen.
0: Tik hier eens even mee. Gewoon even aan de spot.

0: Freeze.
1: Yes.
0: Hebben wij in het huis. Florian is eigenlijk, ja, het is, om het in één zin te omschrijven, is op zich best wel moeilijk. Maar het is ook wel weer grappig om het wel te doen. Het is eigenlijk iemand die liedjes verliefd maakt.
2: Ja, laat ik het zo zeggen. Mooi zeggen, ja.
0: Dus ik zocht even naar een goede term. Hij maakte van goede harde tracks. Bijvoorbeeld van Busy. Batman Ollo. Daar gaat hij dan lekker met een piano overheen rammen. En dan maakt hij daar wat leuks van. Dat doet hij als conservatorium muzikus. Of hoe moet je dat zeggen? Iemand die opgeleid wordt door het conservatorium.
1: Ja.
0: Met daar uiteindelijk een grote droom.
1: Niet dit.
0: Wat is de droom, zeg maar?
1: Ik vind het heel erg leuk om gewoon muziek te maken, man.
0: Ja.
1: Welke kant het me op gaat brengen, dat Joost mag het weten.
0: Ja, Joost mag het weten. Oké, right. Hey, ik heb hier weer gewoon even een oude beuken liggen.
1: Yes.
0: Genaamd, het leuk dat hij weer een keer op 3FM is nadat hij gecanceld is.
2: Ja.
0: Ali B, weet je wel. Die is er weer,
2: Ja, maar dat is wel echt iemand die je lief moet maken.
0: Ja, het is,
2: dat is daarom.
0: Hier,

0: Ja. Goed, goed.
1: Maar jongens, maar dit is het gevaar van Florian. Kijk, Florian, ik heb al lang in de gaten, is wel een redelijke serieuze muzikant die echt serieuze muziek
2: heeft. En ook echt wel, kan.
1: Kijk, het gevaar is natuurlijk dat je met dit soort shit uiteindelijk heel snel op je 27e wel een keer in de Crazy Piano's belandt. En dan denk je, hey, wat lekker die €800 voor je. Ja, maar... En dan vervolgens 12 jaar later nog steeds met een halve jenever achter die bar zit daar.
2: Ik kon niks verergs, toch?
3: Nee, ik wou net zeggen, daar kun je ook maar mee sparen. Ja. En dan kun je daarna weer een carrière uitbouwen. Ik zou, als ik de organisator van een feestweek was, dan zou ik jou boeken, man.
2: Ja, maar dit is op de zwarte cross.
3: Ja, jongen.
2: Volle tent.
3: Eigenlijk ben jij een soort jonge orgeljoker.
1: Ja, precies. Ja.
4: Hey, ik heb haar een DM gestuurd, hè, van, yo, hey, kom een keer samenwerken, weet je wel.
3: Oké, okay, hoeveel likes voor een collab met orgeljoker? Ja,
4: gast, ze heeft me al afgewezen.
3: Echt? Ja?
4: Ze had het te druk.
3: Ja, dag, met wat dan?
1: Ja,
4: fucking veel. Ze doet echt alles, toch? Of niet? Ik weet het niet.
3: Ja, maar het is 24 uur in een dag, hè?
1: Oké, nou, zeg dat een keer tegen jezelf. Ik bedoel, hartstikke leuk, we trappen er

0: moet even jouw video's opzoeken op de talk. Want ook nu, als ik naar je zit te kijken, je hebt zeg maar echt een expressie alsof je net 2 uur lang Bach hebt gespeeld.
1: Ja. Ja, ja,
0: als echte dirigent, als echte pianist. Dat is zo mooi om te zien.
2: Maar ben jij het ook niet met me eens? Het is wel leuk om dat een keer met een muzikant te bespreken. Die hele productie, dat hele krantenwijk, hoe het in elkaar zit, is eigenlijk vetter dan dat je denkt. Ik vind het best wel vet liedje.
1: Ja, krantenwijk?
2: Ja, ik vind het best wel cool. Ja, jij niet?
1: Nee. Bro, ik ben eigenlijk jazztoetsenist. Dus ik luister andere dingen, man. Ja.
2: Maar het is gewoon voor jou dan te simplistisch of zo?
1: Het is commercieel gezien doe ik dit, zeg maar.
2: Ja, oké. Okay, even een kolop in zijn schouder. Ik wilde mij volgen.
3: Je wil even Lil Klein bellen, maar
2: laat maar zitten, weet je wel. Oké, alright, jongen. Ga jij lekker een crazy piano's, prima. Hey, hartstikke goed, grote vriend. En we kunnen jou,
3: kunnen we je boeken?
2: We kunnen er nog even eentje doen. Gewoon even eentje en dan trappen we hem eruit.
1: Op de radio.
2: Precies. En dan, we doen nog even eentje. Hartstikke goed. Kom maar, here we go.
3: Oh, dat is een verkeerde. Dat is ook wel vet.
2: Was ook knap geweest. Ja,

0: Zo, ik word gewoon bijna emotioneel van de Satisfyer.
1: Is dat die Beethoven of niet?
2: Dit was by far de allerbeste.
3: Maar niet normaal.
0: Daar wow. Ja, 100%.
3: Florian de Vries. En zometeen tussen 7 en 9. The Voice of a Generation. Anders, kom eraan.

0: Oké, jongens, baat binnen. Dit is 3FM niet normaal. We zijn er voor je. We hebben te maken met zometeen de Andres tussen 7 en 9. Wij gaan samen op pad vrijdagavond, hè?
1: Ik vind het zo leuk.
2: Ja, man.
1: Ga je op pad?
2: Ja. Ga je vreemd?
0: Ja.
2: Ja, wat dan?
1: Nee, ja, we gaan naar de La Cloche.
0: Ja.
1: Jap Jumper.
0: Ja.
1: Nee, Barend belt mij vandaag en... die zei, ja, wat doe jij vrijdag?
0: Ja.
1: Dus ik zei, ja, waarschijnlijk zal ik een date hebben of zo.
0: En ja,
1: hij zei,
0: kan
1: je afzeggen.
0: Ja.
1: En toen zei hij, vind je het leuk om met mij te gaan draaien?
0: Ja.
2: Nee, joh!
1: Ja, fucking vet.
2: En je vraagt mij niet.
0: Nee, jij wil niet.
2: Voor geld doe ik al.
0: Okay. had je dat echt gewild?
2: Nee, dat maakt niet uit, hoor.
0: Gewoon een uurtje?
2: Ja, maar
1: waar ga je mij nu afbellen?
0: Nee, zeker niet.
2: Nee, deze mag jij.
0: Ik moet je wel eerlijk
2: pakken,
0: zeggen,
2: hoor.
0: Weet je wie er af had gebeld?
2: Nee.
1: Ivo van Breukelen?
2: Nee. Wijnand.
0: Nee.
1: Met wie draai jij nog meer? Daniel Lippes.
0: Nee. Nee.
2: Orgel Joker.
3: Die zegt sowieso vaak af, hè? Nee.
0: Rick Romein.
2: Nee!
1: Heerlijk.
2: Ja, weet de Andres.
0: Ik denk, welke andere iets te dikke radiomaker ken ik?
1: Je had het nummer niet meer liggen van Breukie.
0: Nee, die mag niet meer naar buiten van zijn vrouw.
4: 3FM.
0: Veel plezier, man.
5: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.

0: professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
1: Deze week komt je trek aan het trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke.

0: authentieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flexstal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel,
4: Aldi.
7: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie. Een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
10: 3FM. Zometeen de avondshow van 3FM. Die trap ik af met Pink Panthers. Je hoort Stateside. Eerst krijg je het nieuws. Het is 1 over 7.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Dat was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor die moord werden 2 andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In de Tweede Kamer wordt al de hele dag gepraat over de plannen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag presenteerde. Maar over de inhoud daarvan is het nog niet erg gegaan. Vooralsnog gaat het over steun voor de begroting van het minderheidskabinet. Het kabinet blijft vasthouden aan een brede deal in de Tweede Kamer. Maar de oppositiepartijen willen dat het kabinet kiest voor een samenwerking met linkse partijen of met rechts, zegt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
12: We horen wel vandaag dat de oppositie niet per se van plan is om het kabinet meteen naar huis te sturen. Dus in die zin is het ook weer niet zo hard. Maar ja, als er echt geen meerderheid komt uiteindelijk voor de begroting, is het natuurlijk wel een probleem en kan het kabinet alsnog vallen. Maar dat duurt dus nog wel zeker 2 maanden.
11: Het debat in de Tweede Kamer gaat morgen door. Dan komt premier Jetten aan het woord. Voormalig voorzitter van de Friese Elfstedenvereniging Henk Kroes is overleden. Hij was voorzitter van de vereniging van 1994 tot 2007. Dat betekent dat hij degene was die de laatst verreden Elfstedentocht aankondigde.
13: Het giert on. Komende zaterdag 4 januari wordt de 15e Elfstedentocht verreden.
11: Zelf verscheen Kroes aan de start in 1963, de barre editie van de Tocht der Tochten. Kroes haalde de finish niet en werd, net als zoveel, in Franeker van het ijs gehaald. Henk Kroes was 87 jaar. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: 3FM.
14: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
18: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
19: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
18: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
20: Oasis is terug, live on tour in 2027, 16 en 17 juli. Johan Cruijff Arena Amsterdam. Registreer je snel op oasisinet.com om kans te maken om tickets te kopen. De inschrijving sluit morgenmiddag om 5 uur.
21: De Beter Pickabilly's.
22: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
23: Sta je in de file en spot je ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
26: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
27: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
28: September is iedere dag jouw kans op tickets.
29: September is...

0: ik ben ook wel redelijk zelfbewust. Ik bedoel, ik weet dat ik een slimme jongen ben. Intelligent, sexy, bescheiden. Tepper City, self-aware in de avondshow.
1: Zit hij weer. Denkt hij dat hij nog steeds relevant is en dat hij ooit die radioprijs heeft gewonnen? Nou ja, vanavond toch maar even luisteren, denk ik.
0: Lekker zeg dat je voor de 3FM avondshow hebt gekozen vanavond. Mijn naam is Andres en ja, laat ik maar gelijk met die deur in huis knallen dan. Het mogen geen verrassing zijn hoor, als je vaker luistert naar de avondshow, maar de avondshow gaat stoppen. Ja, laat ik het zo zeggen, vanavond gaat het in ieder geval flink knetteren in het team. En jij hebt daar invloed op. Het klinkt allemaal heel vaag, dat begrijp ik. Laat ik afspreken dat ik daarom 7:15 bij je op terugkom. Het enige wat je nodig hebt is de NPO-luisterapp. Dus zorg dat je die vast op je telefoon hebt, dan komt het allemaal goed. I gave

0: Mooie tune. Dermot Kennedy maakt de Power Over Me. Hey, de avondshow die geeft je ook liedjes die je overdag niet zo snel hoort op de radio.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: En ik vind het leuk dat je daarvoor open staat. En als je nu zin hebt om even heel hard te gaan, dan zit je goed. Zeg maar, alles aan dit liedje is hard. De gitaren zijn hard, de instrumentatie is goed. En zelfs het gevoel is hard. Het gaat om Kick in the Shins. Gemaakt door Radio Free Alice. Ik heb dit ontdekt via 3 voor 12 Radio, wat nog meer in de nieuwe muziek zit. Maar ik dacht, dit moet ik toch niet gatekeepen voor je. Ben benieuwd hoe die bij je valt.

0: Ik zei toch, dikke tune is het. Radio Free Alice maakt de kick in the shins. Ik ben bij de avondshow van 3FM. Dit is de enige plek waar je na een lange werkdag nog heel veel inklokken. Heeft alles te maken met het feit dat hoe vaker je inklokt, hoe meer je aanwezig bent. En sta je nou aan het eind van de maand op het vaakst aanwezig, dan win je een pot zelfgemaakte Sambal Odijk. Je aanmelden kan heel simpel. Pak even de luisterapp die je sowieso nodig hebt, ook voor het ticketalarm. Kan nog afgaan. Maar zet in die app eventjes hallo. Of stuur iets in, net als Amy.
1: Andres, we zijn weer aanwezig vanavond.
0: Kijk, hoppatee, bij deze een blauw vinkje. Die van jou kan je ook halen. Aanmelden kan sowieso nog. Nieuwe muziek heb ik voor je. Ring My Bell. Je ouders hebben hier vroeger op gedanst. En jij kan dat nu, dankzij Aitch. 3 FM.

0: dag jouw kans op tickets.
1: Jullie gaan naar de Pussycat House!
2: Oh my god.
3: Jij gaat naar Klaas!
4: Jij gaat naar Rondé!
2: Oh my god.
0: September is
5: 3FM Ticketmaand.
0: Luister iedere dag naar 3FM.
5: Hoor je het 3FM Ticketalarm? App meteen via de NPO Luister-app.
0: En maak kans op tickets voor al jouw favoriete artiesten.
5: 3FM
0: Ticketmaand.

0: Shanna Spyro met haar prachtige stem maakte Great Expectation. Weet je wat ik nou zo lekker vind aan jou, dat je 3FM luistert? Dat is top, want dat zijn gewoon de scherpste luisteraars van Nederland, weet je wel? Ik bedoel, de domme Nederlander, die zit toch echt bij een ander radiostation? We gaan even de vraag van Katie beantwoorden.
1: 3FM, Ticketmaat.
0: Je maakt namelijk elke dag kans, besef eventjes, elke dag kans op kaarten voor de allerdikste nationale en internationale artiesten. Omdat september sowieso even een pittige maand is, weet je wel. Je moet weer naar studie, je zit weer uren in de UB, je hebt een nieuwe klas, je moet misschien wel aan je bijbaan beginnen, of je bent gewoon weer aan het strijden op je werk. Hoe lekker om dan elke dag kans te kunnen maken op de allerdikste concertkaarten. September is ticketmaand. En Katie vraagt in de luisterapp: hey Andres, voor wie zijn vandaag de tickets? Nou, die zijn van een man die onder andere met zijn album Lieve Monsters echt furoren heeft gegooid. Hij zit ook nog eens in IJsland, waarmee hij zeg maar de allerdikste festivalshows van deze zomer heeft gegeven. En hij is zeg maar bekend geworden door deze tune.
2: Dit is de leven, en ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt.
0: Kaarten voor Sef. Als je tikkelarm hoort, dan moet je appen.
3: But when I just got here, I was just a bit like, I don't want to be here anymore.

Hij heeft geen voorprogramma meer, maar wel nog leuke muziek. Je hoorde Ed Sheeran samen met Martin Garrix. Repeat it! Ik zeg je eerlijk, ik weet niet wanneer jij voor het laatst echt zenuwachtig bent geweest voor iets. Dat je dacht zo, boem boem, boem boem, boem boem. Mijn hart gaat wel wat sneller tekeer. Ik had dat vanmorgen ineens. Ik besef me ineens, shitzooi. Aanstaande zondag moet het gebeuren. En ook nog eens voor een goed doel. Waar ik het over heb, hoor je zo.

0: Het is een beetje bipolair. Het is alles door elkaar. Het is house. Het is spoken word. Het is gewoon heel dik. Anthony Schmierwerk maakte The First 5 Minutes of Magnolia. Die hoor je in de avondshow van 3FM. Ik krijg het helemaal benauwd. Echt, ik zweer het je. Alsof ik op Gerso zit. Het zweet spuit me naad uit. Aanstaande zondag. Dan ren ik de Dam tot Dam loop.
1: Andres Oudijk.
0: Ja, ik ga maar weer eens een hardloopwedstrijd doen. En ik dacht vanmorgen toch om 7 uur 's ochtends. Laat ik eens gaan trainen. Het is 16 kilometer van Amsterdam naar Zaandam. En ik ga die wedstrijd rennen voor een goed doel. Namelijk voor Artsen zonder Grenzen. En ik weet niet of jij een beetje weet wat zij doen. Ik weet eigenlijk heel weinig van Artsen zonder Grenzen. Ik weet alleen dat ik hier geld voor kon ophalen. En dat ik dacht, nou ja, dat is altijd mooi meegenomen. Maar waar gaat dat geld dan naartoe? En wat doen ze ermee? Wat voor organisatie is het? Ik heb geen idee. Maar gelukkig heb ik Marcella Kraai aan de telefoon. Zij is net terug uit Congo. En kan ons dus precies vertellen waarvoor ik nou eigenlijk ga rennen. Marcella, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, jij bent dus net terug uit Congo, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja, ik was in Congo omdat daar een grote ebola-uitbraak is. En ebola, dat kennen de luisteraars misschien wel als die hele enge besmettelijke ziekte. En dat is het ook. En daarom zijn wij als Artsen zonder Grenzen daar nu een activiteit begonnen om die ebola tegen te gaan.
0: Ja, kijk, ik kan me niet voorstellen hoe het voelt. Dan stap je dus op een vliegtuig naar Congo, dan stap je uit. Wat zijn de eerste dingen die je moet doen voordat je aan de slag kunt?
2: Nou ja, dit is voor mij niet de eerste keer dat ik in Congo ben. Wel op deze specifieke locatie, maar ik ken het land wel een beetje. En ik weet dus ook dat het best heel complex is. Wat ik net al zei, er is veel conflict, verschillende gewapende groepen en dergelijke. Dus dat maakt het altijd een beetje complex. Dus ja, het eerste wat we moeten doen is ten eerste kijken hoe is de gezondheidssituatie. Qua ebola, maar ook qua andere dingen. Bijvoorbeeld kraamzorg voor zwangere vrouwen of malaria voor kinderen. Ja. Dus daar kijken we naar. Maar we kijken natuurlijk ook heel erg naar hoe is de veiligheidssituatie? Zijn er autoriteiten waar we contact mee kunnen maken? Maar ook bijvoorbeeld gewone burgergroepen of traditionele leiders. Dus dat is ook een groot deel van het werk wat we doen.
0: En wat zijn dan zeg maar concrete dingen? Ik heb geld voor jullie ingezameld bij vrienden en familie en zo. Wat zijn dan concrete dingen die je bijvoorbeeld daarmee hebt gedaan in Congo?
2: Bijvoorbeeld kraamklinieken die er zijn om te zorgen dat vrouwen veilig kunnen bevallen. Het zijn natuurlijk heel vaak, zie je dat de kinderen met name tot 5 jaar oud heel kwetsbaar zijn. Malaria, ondervoeding, dat soort dingen. Dus daar zijn we ook mee bezig. Dus het is echt wel een mix aan dingen, ja, om te zorgen dat alle algehele gezondheidszorg er beter aan toe is.
0: Ja. Nou ja, ik vind het te gek dat er mensen zijn die zich daarvoor inzetten. Toch dat je dit verhaal wilde delen.
2: Ja, en wij zijn ook heel blij dat je voor ons gaat lopen. Dat is ook te gek.
0: Ja, ik moet even nog zien of het lopen of strompelen wordt. Maar ik zal het doen in een Artsen zonder Grenzen shirt.
2: Hartstikke goed. Veel succes ermee.
0: Dankjewel voor je tijd.
2: Oké, goeie avond verder.

Catch of Desire hoorde je in de avondshow van 3FM. Aanstaande zondag dus, dan ren ik de Dam tot Damloop. Mocht je er ook zijn, ik zie heel veel mensen die hem ook gaan rennen in de luisterapp. Ik draag een wit shirt met het rode logo van Artsen zonder Grenzen. En een heel lief berichtje van Fleur. Ze zegt, hey, als ik nog iets kan doneren, waar kan dat? Ga dan naar artsenzondergrenzen.nl/Andres.

0: Het is zo goed in elkaar gezet. Het is lief, het is mysterieus, maar het is ook vol met power. You're the Wolf Alice in de avondshow van 3FM. Ja, laten we er dan zo meteen maar over verder kletsen. Ik ga gewoon die deur gewoon gelijk in huis gooien. Ik ga niet om de hete brei heen draaien. De avondshow moet stoppen. Als je vaker naar het programma luistert, dan heb je het al eerder gehoord. Bij Carlo komt het nogal rauw op zijn dak.
1: Weppa, Andres, jongen. Alles goed? Ja, je gaat er niet stoppen met de avondshow. Mag me niet gek. Maar met deze, ik ben aanwezig. Ja. Goedjes, Carlo. Okay.
0: Laten we er zo meteen maar even over verder kletsen, want het is echt de hoogste tijd. Het is slecht voor onze gezondheid aan het worden en daarom moet het kappen. 3FM.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van Voordeel,
3: Aldi.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
10: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
9: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
12: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
13: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
14: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
13: Oh, en nu niet?
14: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
13: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
15: Steen. Evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
0: 3FM. De avondshow in full effect. Zometeen krijg je Somber, My Body Isn't Ready. Ik heb eerst het nieuws voor je. Het is 8:00. Excuses, dat was het nieuws niet. Dit is het nieuws.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten. In ruil voor de vrijlatingen wil de VS sancties opheffen tegen twee bedrijven uit Belarus. Zouden onder andere een journalist en zijn vrouw zijn vrijgelaten en de directeur van een onafhankelijke nieuwssite. De VS-gezant zegt dat mogelijk nog meer gevangenen worden vrijgelaten. De voortvluchtige Oussama B. is gearresteerd in Parijs. Dat heeft zijn advocaat aan de NOS bevestigd. Oussama B. werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel. Onder meer voor betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum. Het was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces. Voor de moord op Wiersum werden twee andere mannen 3 jaar geleden veroordeeld tot 30 jaar cel. Oussama B. zou hebben geholpen bij het voorbereiden van de moord. In een pand in Amsterdam waar in juni een explosie was, zijn wapens gevonden en spullen om plofkraken te plegen. Dat bleek bij een eerste zitting vandaag in de rechtbank. Ook werd een ledemaat van een van de verdachten gevonden, zegt het Openbaar Ministerie.
17: En in dat puin is de voet van gevonden. Kennelijk afgerukt door de explosie.
16: De OM ziet daarin het bewijs dat de twee verdachten in de ruimte waren op het moment van de explosie. Een student van de Technische Universiteit Eindhoven zou vanochtend in een volle collegezaal de Hitlergroet hebben gebracht. Ook maakte de student beledigende en racistische opmerkingen. Andere studenten grepen in en er stond een vechtpartij. De beveiliging van de universiteit heeft de studenten uit elkaar gehaald. De student die de Hitlergroet bracht, ging er vandoor. De universiteit vindt het gedrag onacceptabel en zegt maatregelen te nemen. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het droger, het koelt af tot een graad of 13. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
18: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
19: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
18: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
19: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
20: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
23: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en

zorg even dat je die luisterapp op je telefoon hebt. Ik heb hier wel een pro-tip voor je. Zorg dat je alvast hebt nagedacht over de reden dat jij moet winnen. Dat scheelt je straks voor typen als het ticketalarm afgaat.

Q. Ik heb een schokband in mijn hand, weet je wel? Waar ze honden mee trainen voor bijvoorbeeld de politieacademie. Je kunt hem op 100% zetten, dan krijg je gewoon 220 door je aderen gepompt. Waarom die schokband hier ligt en hoe jij bepaalt bij wie die afgaat, vertel ik je allemaal na Direct.

0: leukste bijzaak in het leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
2: Hey Jasper.
1: En Eva van 3 voor 12 Radio hier.
2: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu in de 3FM Livebox.

0: Zo, deze jongens moeten toch echt heel gauw weer de stuw ingaan om nieuwe tunes te maken. Kom op, hé! Jorden, de 1975. Ik ben groot fan zoals je hoort. It's not living if it's not with you. Je bent bij de avondshow van 3FM. Mijn naam is Andres. En tot aan 9 uur vanavond breng jij en ik samen door. En ja, ik vind het moeilijk om te zeggen. Maar ik ga het toch doen. De avondshow moet stoppen. Het is veel te lang doorgegaan. Ik merk dat het bij mij in ieder geval begon te werken op mijn conditie. Op mijn fysieke gesteldheid. Gewoon op mijn algemene gezondheid. En ik ben 29 jaar, ik ben erachter gekomen. Het is niet meer gezond. Het moet een keer klaar zijn. En daarom hebben jij en ik vorige week besloten dat de avondshow gaat stoppen. Met blowen. Ja. De avondshow gaat stoppen met blowen. Ik moet er gewoon vanaf. Ik merk gewoon dat ik toch een keer te veel blowde. Vond ik zelf, zo 2-3 keer in de week. En ik betrapte mezelf op dat ik dat deed. Omdat ik me s'avonds dan toch een beetje alleen voel. Dat ik denk, ja, ik zit hier met eentje op de bank. Ik heb niks te doen. Dan is het een stuk fijner om een toeter aan te steken. En dan een beetje lol te trappen met domme filmpjes kijken. Of gewoon heel chill loungen.
1: Ja.
0: Roland, mijn collega van de avondshow met wie ik dit programma maak.
1: Ja.
0: Jij moet ook stoppen.
1: Ja.
0: Jij moet stoppen met...
1: Het roken.
0: Ja,
1: ja.
0: Want jij rookte echt 15 peuken in een uur.
1: Nou, wel per dag bijna, denk ik.
0: Nou, ik denk wel in een dagdeel. Als ik jou kwijt was op de parkeerplaats, dan keek ik gewoon naar boven waar het een beetje mistig was.
1: Dan kon je aan
0: de
1: rook zien waar ik stond. Ja.
0: Wij deden ook rooksignalen naar elkaar.
1: De eerste keer dat je bij me thuis kwam, hoefde ik geen adressen sturen. Ging je gewoon naar het bureau komen.
0: Ja. Nee, ja, het is gewoon klaar. Dus jij wil stoppen met roken,
1: ja.
0: Ik wil stoppen met blowen. En daarom hebben we bedacht, de avondshow moet stoppen. We hebben jou uitgedaagd om mee te doen. Zo is daar bijvoorbeeld de stoere, heldhaftige Mino. Maar doe jij dan mee met deze challenge? Met Team Avondshow gaat stoppen?
2: Wanneer gaan we beginnen?
0: Nou ja, vandaag.
1: Ja, vandaag wel.
0: Okay. Nou, maar Mino, ja of nee? Doe je mee?
2: Ja, dat doe ik mee.
1: Oké.
0: Okay. Mino, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, we zitten nu in week 2 van deze challenge, Mino.
2: Ja.
0: Ben jij nog steeds gestopt met roken?

0: helaas voor mezelf niet.
1: Oh.
2: Gozer.
1: We zouden dit samen doen, Mino.
0: Ik heb mijn best gedaan, maar...
1: Ja, dat geloof ik.
0: Ik kreeg het echt niet voor elkaar verlopen.
1: Oké, heel even. Mino, vanmorgen is het misgegaan, zeg jij?
0: Nee.
1: Waar is het misgegaan dan? Waar is het misgegaan?
3: Veel eerder.
0: Anderhalf dag.
1: Goh, jezus, ja. Je hebt het wel echt de lat lekker hoog gelegd.
3: Maar waar had je deze moeite mee? Als je gefocust meer je hele zieke ontwenningsverschijnselen?
0: Je zit gewoon in die vrachtauto om maar een beetje om je heen te kijken. En het is de gewenning.
1: Ja, maar dan kun je ook andere dingen doen. Je kan ook een lolly open knabbelen.
0: Ja, maar die heb ik ondertussen. Daar kom ik een motherfatty auto weg.
1: Ja, je bent nu 150 kilo, wil je zeggen.
0: De cabine hangt al helemaal scheef, joh.
1: Oké, Mino, ja, fuck. Jij bent dus helemaal koek. Dat is niet goed.
0: Nee, ik ben echt wat dat betreft. Die vervelende tabaksfabrikanten hebben me helemaal in de greep, joh.
1: Nou, laten we het nog niet opgeven.
0: Ik bleef wel proberen, hoor.
1: Precies, de challenge loopt nog, want je komt er binnen nu en 2 minuten achter. Of Rowan en ik ook gestopt zijn. De ja of de nee. Oh.

0: Nieuwe muziek van Tisha, waar je gewoon echt lekker op los kan gaan. All night long. Nou, all night long, dat is ook wat ik het liefst zou doen. Oh, wat zou ik graag een lekkere toeter aan willen steken, zeg. Pol! En dan gewoon een beetje Bob Marley luisteren, weet je wel. Een boek lezen. Vind ik ook altijd leuk om te doen als ik een beetje heb
1: geploot. Echt waar?
0: Ja, vind ik heerlijk.
1: Ik kan er niet eens meer een boek lezen, joh. Dat word ik helemaal gek.
0: Het is niet alsof ik 5 joints achter elkaar rook.
1: Nee, nou ja, met...
0: Gozer, ik kan een half jointje roken en dan ben ik echt helemaal van de wereld.
1: Echt waar?
0: Ja, maar ik vind het dan leuk als ik een boek ga lezen, want dan hoor ik ook echt de mensen praten in mijn hoofd. Dus dan zie ik de tekst.
1: Ah, dat klinkt heel relaxed, ja.
0: Jezus. De avondshow moet stoppen. Dat is gewoon de pijnlijke mededeling. Ik moet stoppen met blowen. Mijn collega met wie ik het programma maak, Rohan, moet stoppen met roken.
1: Ja.
0: Je hoorde Mino net, een luisteraar die deze challenge met ons mee gaat doen. Nou, bij hem is het mislukt. Nu is natuurlijk de vraag, is het Rohan en mij gelukt om een week lang, dus in Rohans geval niet te roken, en in mijn geval een week niet te smoken? Oké, Rohan, ik stel de vraag eerst aan jou.
1: Ja.
0: Is het jou gelukt om van die saafstaaf af te blijven?
1: Nee. Maar het waren er maar 5 afgelopen zaterdag.
0: 5?
1: Ja.
0: Gozer!
1: Ja, maar ja, dat is normaal gesproken een derde van mijn dag.
0: Ja, maar we zouden 0 doen.
1: Ja, ja, oké. Maar is het jou gelukt dan?
0: Of het mij gelukt is om te stoppen met het roken van zo'n heerlijk klein toetertje waarmee het leven net wat leuker wordt als je het bijvoorbeeld een beetje eenzaam voelt thuis of niet zo lekker in je vel zit en gewoon wil slapen. Het antwoord op jouw vraag, Rohan...
1: Oh, en dan hier de heilige uitgehangen, hè, lul.
0: Het is mij ook niet gelukt.
1: Het is jou ook niet gelukt. Ja, hallo.
0: Maar ik baal ervan, jongen.
1: Ja.
0: Ik ben boos op mezelf.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ik merk aan alles dat ik het echt kut vind.
1: Maar moedig voorwaarts, hè?
0: Nee, kijk, ik wist dat jij hier graag makkelijk mee af wilde doen.
1: Nee, maar jij bent gewoon weer hervat.
0: Jij bent liever lui dan moe, dus ik wist dat jij hier makkelijk mee van af zou
1: komen. Ja, maar we gaan wel door, toch? Jij toch ook?
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Oh, jij begaat vanavond dichtblauwen gewoon.
0: Ik vind dat één van ons... Omdat we allebei gefaald hebben, vind ik dat we op de pijnbank moeten zitten.
1: Ja,
0: want we
1: maar dan beide, omdat we allebei gefaald hebben.
0: Nee hoor, ik zal het vertellen. Kijk, ik vind, we hebben dus gefaald,
1: ja.
0: Dan moeten we op de blaren zitten. We zijn blijkbaar hardleers.
1: Mm-hmm.
0: Daarom heb ik dit meegenomen van huis.
1: Ja, ik zie het, die schokhalsband.
0: Dit is een schokhalsband, dat wordt gebruikt om honden bij de politie te trainen.
1: Ja.
0: En ik vind, één van ons deze schokkenhalsband om moet doen... en dat de ander hem aan mag zetten.
1: Ja, dag!
0: Ja, dat vind ik, want we hebben het allebei verneukt.
1: Ja, maar dan moeten we ook allebei.
0: Nee, ik vind dat de luisteraars mogen bepalen. Kijk, jij hebt fucking 5 peuken gerookt.
1: Ja, maar jij, hoeveel gram biedt?
0: Een half toetertje.
1: Ja, met 1 gram gedraaid.
0: Nee, joh, ik weet niet eens, ik kan niet eens draaien.
1: Nee, weet niet eens hoeveel, zoveel was
0: ja.
1: Het.
0: Ik vind dat als jij nu naar de radio luistert, dat jij mag bepalen. Je kan naar de app van Luister sturen de naam Rohan. Als je vindt dat Rohan de halsband om moet doen.
1: Moet ze mijn naam al goed spellen.
0: Of je stuurt Andres. Als je denkt, ja, Odek, jij moet de halsband om doen. Ja, ik vind persoonlijk 5 peuken echt veel erger dan een halve joint.
1: Ik niet.
0: Je mag nu...

0: Nou, dit vind ik even helemaal kut, hé.
1: Hey, hoe lekker.
0: Nee, maar weten mensen niet hoe ze jouw naam moeten schrijven in de luisterapp?
1: Nou, dat denk ik niet. Of onze namen lijken heel erg op elkaar, maar het is, overduidelijk.
0: Ik zie letterlijk alleen maar mensen die hebben gestuurd. Andreas.
1: Ja, tuurlijk, omdat jij met dit idee komt.
0: Nee, maar luister.
1: En dan ga je mij even voor de bus gooien hier.
0: Luister eventjes. Als je de luisterapp hebt, dan heb je een machtig middel. Want je kunt dus bepalen wie van ons twee de schokband ontmoet.
1: Ja.
0: Kijk. Rohan en ik, de avondshow moet stoppen. Ik met blowen, Rohan met roken. En we zijn allebei gefaald, eigenlijk al in de eerste week. En ik vind, dat kunnen we niet zomaar voorbij laten.
1: Ja, we pakken door, hè. We hebben een slippertje gemaakt, zou ik zeggen.
0: Ja, papa heeft een slippertje gemaakt. Jij hebt fucking 5 peuken gerookt zaterdag.
1: Ja, maar gast, op de hoeveelheid die ik normaal rookte, is dat echt een
0: paar procent. Ja, maar dat is geen argument. Je hebt 5 peuken gerookt. Ja. Ik heb een halve joint gerookt.
1: Ja.
0: En nu ben ik helemaal koek.
1: Nou ja, maar dat is ook best veel op 3 per week. Ja, eerlijk zijn. Misschien in verhouding nog wel meer dan 5 peuken die ik gerookt heb.
0: Maar ik zie hier Jesse die zegt, Andres, high is veel wat anders dan een paar sigaretten roken.
1: Ja.
0: Ruby zegt, Andres, het is jouw idee, jouw show. Ga maar door het stofmaatje. Teringzooi.
1: Dat vind ik mooi zien allemaal.
0: Ingrid zegt, wat een dom idee. Maar wel jouw idee, Andres, dus jij mag hem op.
1: Ja, wat een fijne luisteraars hebben wij eigenlijk. Geweldig, dankjewel allemaal.
0: Ik heb heel even snel Bente gebeld. Bente, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey, jij hoort dit verhaal, hè, dat we allebei dus niet zijn gestopt.
2: Ja.
0: Wat is jouw idee?
2: Nou, ik zat zo te denken van, kijk, hij rookt dus 15 per dag.
0: Ja.
2: En heeft dus 5 sigaretten gerookt, dat is 1/3.
0: Ja.
2: Maar jij hebt ook 1/3 gerookt. Dus gewoon allebei.
0: Ja.
2: Je moet allebei gewoon die beantwoorden.
1: Ja, maar kijk, 15 per dag, elke dag. Dus in een week is 5 peuken heel weinig eigenlijk.
2: Ja.
1: 5 keer 5.
0: Waarom ben je nou Bente aan het omlullen?
1: 75. Dat zijn 5 peuken op 75 sigaretten. Dat valt best mee.
2: Ja, dat is heel goed eigenlijk.
1: Ja,
0: Bente, wacht even. Nee, we gaan het zo doen. Bente, allebei kan niet.
2: Oké.
0: Okay. Jij mag een naam kiezen.
2: Andres, jij
0: dan. Ja, yes! Super, je probeerde jezelf eruit te redden, man, maar dat is niet gelukt. Nee, maar luister.
1: Op 5.
0: Ik heb dus even gevraagd aan chat, is het gevaarlijk, zo'n schokband?
1: Ach.
0: Chat zegt, je kunt er brandwonden mee oplopen.
1: Ja, maar je hebt hem al een keer eerder om gehad, toch?
0: Toen heb ik ook een brandwond gehad.
1: Ja, maar je kunt niet dit nu opperen, want als ik het was geworden, dan had jij lachend op dat knopje zitten drukken.
0: Ja, maar ik vind het eigenlijk niet leuk. Ik wil bijna huilen nu oprecht.
1: Ja, nou, wat is
0: het? Ja, ik vind het gewoon heel eng. En ik moet zondag een marathon of een wedstrijd rennen, dus ik kan ook niet geblesseerd raken.
1: Doe je hem om je nek, want
0: dan
1: hoef je niet meer te rennen.
0: Ik doe hem om mijn been.
1: Okay.
0: Okay, we spreken af. Je mag 1 keer op
1: het knopje. 1 keer? Ja, dat is goed.
0: Ik wil dat je hier naast mij komt staan.
1: Ja, maar dan, oké.
0: Want dan kan die afstandsbediening uit je handen slaan.
1: Ja, dat is goed.
0: Oh, wat kut dat iedereen ook Andres heeft.
1: Hier ben ik.
0: Oh, wat kut. Ik weet nog van de vorige keer hoeveel pijn dit doet.
1: Okay.
0: Ik probeer nu de schokband, die dus wordt gebruikt om honden te trainen voor politieacademie, om te doen. Nee, Ron, ik wil dat je
1: hij stond op 20, ik zet hem naar 5.
0: Hier. Ik wil dat je hem neerlegt eerst.
1: Ja, maar ik moet toch. Ja, oké. Dat is goed. Ja. Hij ligt op tafel.
0: Ik durf het niet.
1: Nee, maar dat komt helemaal goed.
0: Nee, maar ik durf het echt niet.
1: Hij is hem nu aan het omstreken.
0: Weet je zeker dat je voor mij kiest?
1: Ja, hallo. Ja, kom op.
0: Ja. Godverdomme.
1: Ja, de keuze is nu gemaakt, Andres Oudijk.
0: Oké, wacht.
2: Ja,
0: oké, hoor je dit?
1: Ja, hij klikt hem dus nu dicht. Maar hij zit nog niet om je.
0: Ja, het kutte is, je moet hem dus helemaal. Oh mijn god, ik begin helemaal te zweten.
1: Ja, wat ben je allemaal aan het doen, joh?
0: Ik begin helemaal te zweten. Ik durf het niet.
1: Ja, okay. Als je hem nu gewoon tegen. Ja, maar niet op je sok.
0: Oké, is goed. Jezus.
1: Ik hou je in de gaten.
0: Ik doe mijn schoenen uit, want ik word helemaal gek.
1: Ja? Oké.
0: Wacht.
1: Ja.
0: Ah, kut.
1: Nou, dat was het nog niet, best.
0: Ja, wacht even. Ik probeer ook nog dat het een beetje in beeld is, maar dat is natuurlijk weer niet.
1: Dat is wel moeilijk voor elkaar te krijgen.
0: Godsamme. Oké.
1: Ben je er klaar voor?
0: Ja, maar ik tel af.
1: Ja, dat is goed.
0: Ik tel af.
1: Ja.
0: Oké, ik heb dus een schokband om. Ja, maar ik wil geen brandwond. Dus je mag 1 keer klikken.
1: Ja, dat kost
0: als je
1: goed.
0: Dat niet doet, spuug je.
1: Hey, we moeten zo de sterren komen, joh. Zoveel tijd hebben we niet.
0: Ik spuug in je gezicht.
1: Ja, dat is goed.
0: Oké, ik doe hem. Wacht.
1: Ja?
0: Oké, wacht. Hij staat op de huid. Ja? Nee!
1: Ja. Hij staat niet op je huid, okay. Andres Oudijk.
0: Ik sta helemaal te shaken. Ik ga nog even 1 plaat draaien. Nee, oké, ik moet ook niet poesie zijn, maar dit gesprek duurt al bijna 4 minuten.
1: Ja, dit duurt wel te lang.
0: Oké, fuck it. Oké. Maar echt 1 keer klikken.
1: Ja, kom goed.
0: Hij staat op de huid. Wacht, nee, ik moet niet kijken.
1: Oké.
0: Ja.
1: Ja, 3, 2, 1.
0: Ah, fuck! fuck!
1: Oké, nou. Hier is die.
0: Zo, ik ga toch straks naar de koffieshop.
1: Oh, ja, dat dan weer wel, hè.
0: Oké, dankjewel, Bente.
1: Ja, Bente.

goed liedje hoor. A Different Kind of Happiness. Gemaakt door Nothing But Thieves. Die nieuwe album zit eraan te komen. Zaterdag dan spelen ze een hele exclusieve set. In een heel klein zaaltje in Utrecht. Je kon daar kaarten voor winnen tijdens de 3 van Ticketmaand. Veel plezier als je die hebt gewonnen. Mocht je de afgelopen 16 dagen nou nog niks hebben gewonnen in de Ticketmaand, hou dan Ticketalarm goed in de gaten. Sef is waar je vandaag kans op maakt. Wat een icoon in de Nederlandse muziekindustrie. Wat een kanon. Ik ga zo meteen eens even inchecken bij Jappie Leiden. Misschien weet hij meer over Ticketalarm. Eerst krijg je Teddy Swims en Mr. Know It All.

0: Een van de dikste dance tunes. Ook al is het mokertje oud. Dit is echt nog ouder dan Patricia Pai. Ja, nee, maar het is. Het is Piano, Eric Prydz. Daarna ook niet zoveel meer van gehoord. Hij is nog onder een soort pseudoniem gaan werken. Cyrus D. Heb ik nog wel eens een hologramshow van hem gezien op ADE. Ja, jammer, maar deze is toch wel een beuker. Jasper Leijdens is er.
1: Ja, hallo.
0: Dat betekent zometeen weer gewoon 3 uur lang nieuwe muziek ontdekken bij 3 uur 12.
1: Zeker wel.
0: Wat heb je allemaal bij je?
1: Nou, ik heb een nieuwe tune van Anderson .Paak zometeen, direct al als track van de dag. En die heeft een heel oud 70s sampletje gebruikt dat je 100% gaat herkennen. En dat gaat ook niet meer uit je hoofd als 70's? Je het 1 keer gehoord hebt.
0: Maat, Beatles en zo, dat is 70s toch?
1: Ja, maar dit is echt, dit is soul uit Amerika.
0: Oh, oké, okay, ja, klinkt best wel dik.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Nou, zometeen lekker die toeten aanhouden, dan hoor je dat liedje. Hij draait ook nog de mega-hit van Adela, die heet Ain't in L.A. Veel plezier met Jasper. 3FM.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
7: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja? Echt serieus?
10: 7, 7, 7, 7.
11: Oh, wat een geld!
10: 18.000, godverdikke
8: me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Weet wat je eet. Kies vis met het ASC of MSC-keurmerk. Zo weet je dat de vis uit een kwekerij of visserij komt die voldoet aan onafhankelijke, internationale erkende eisen. Check je vis.
13: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
12: Check je vis bij Albert Heijn en koop vis met het ASC of MSC-keurmerk.
14: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
15: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
14: Wissel eens grillworst voor gegrilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: 3FM.
1: Hallo, zet je schrap voor 2 uur nieuwe muziek ontdekken. Vanavond Bleach 93 in de 3FM Livebox. Tickets voor Sef en zometeen de nieuwe Anderson .Paak.
18: Door Almegens met het NOS-journaal.
10: Voor het eerst in ruim 3 jaar tijd verhoogt de Amerikaanse centrale bank de rente om de inflatie af te remmen. De rente stijgt met 0,25 procentpunt naar 3,75 tot 4%. Dat besluit komt niet als een verrassing voor de financiële markten, maar is wel tegen het zere been van president Trump. Hij vindt dat de Amerikaanse leenkosten de laagste ter wereld moeten zijn en haalt geregeld uit naar de centrale bank. In Belarus zijn 25 politieke gevangenen vrijgelaten in ruil voor minder sancties door de VS. Onder meer 3 journalisten zouden weer vrij zijn. Voor dictator Lukashenko is het een kille koehandel over de rug van mensenlevens. Dat zegt oppositieleider in ballingschap Tikhanovskaya.
11: Of course we understand that Lukashenko releases people not because he is humane, but because it's the people is the goods, you know, for Lukashenko and he wants to sell them as expensive as possible.
10: Sinds president Trump aan de macht is, zijn er geregeld deals met Belarus. In de haven van Rotterdam moet een snelwegbrug deels dicht omdat er scheuren zijn ontdekt. Het gaat om de Suurhofbrug richting de Maasvlakte in de A15. Minister Karremans van Infrastructuur.
17: We nemen die maatregelen natuurlijk liever niet, maar omdat veiligheid altijd voorop staat, dus we zorgen altijd voor veilige infrastructuur, nemen we het zeker voor het onzeker en moeten we dit soort maatregelen nemen.
10: Verkeer kan er alleen nog via de vluchtstrook overheen. De provincie Zuid-Holland vindt dat het Rijk meer had moeten investeren in de infrastructuur. Bij modemerk Giorgio Armani is voor het eerst een creatief directeur van buiten de familie benoemd. Het gaat om ontwerper Dario Vitale. Zal ook aan het hoofd staan van de accessoirelijn van Armani. Oprichter Giorgio Armani overleed vorig jaar. Hij stond sinds 1975 aan het roer van het bedrijf. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je zou kunnen zeggen, it's a lovely day, want zometeen nieuwe muziek van Anderson .Paak als track van de dag binnen nu en een minuut.

0: je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Huh? Dit is een hek. We hebben al je klantgegevens? Nee.
2: Hek plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hek. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
3: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op z'n Fries. Ontdek het op friesland.nl.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
5: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
7: September is iedere dag jouw kans op tickets.
8: September is 3FM Ticketmaand.
7: Vandaag jouw kans op tickets voor
8: Seth.
7: 3FM.
8: VPRO.
7: Jasper Leidens.
9: Ja, lekker zeg. Het mooiste moment van de dag is begonnen. Het is 9 uur geweest. 3FM staat de komende 2 uur volledig in het teken van nieuwe muziek.
7: 3 voor 12 Radio.
9: En net als elke maandag tot en met donderdag krijg je direct na 9 al de tune die je absoluut even gehoord moet hebben vandaag. De 3 voor 12 Radio track van de dag. Vandaag is het de nieuwe tune van Anderson .Paak en Corday. Ze werkten al voor het eerst samen in 2019. Nu komen ze met een hele nieuwe plaat samen. En op die nieuwe single, A Good Day, hebben ze een heel bekend nummer gesampled. Klein popquizje, welke is het? Mocht je het weten, praat sowieso mee via de NPO Luister-app.

of dat je zingt Lovely Day? Heb je het sampletje herkend? A Good Day van Anderson .Paak en Corday is vandaag officieel 3 voor 12 radio track van de dag. Direct na 9 hoor je elke avond een tune die je absoluut even gehoord moet hebben als muziekliefhebber. Maar hoe vind je deze? De muziek heeft gesproken, nu is het woord aan jou. Pak even de NPO Luister-app erbij, maak een accountje en praat erover mee. Want er is niks leukers dan met gelijkgestemden over muziek praten, toch? 3 voor 12 radio is begonnen, nu de Strokes. Dit is Hard to Explain.

0: Dit is het geluid van het najaar van 2026. Een nieuw album opkomst van Andersson Paak, samen met Cordé. Net als elke dag heb ik je nodig bij deze track van de dag, want is het er eentje waarvan je denkt, dit vind ik fantastisch? Als eerste is daar Johan de Emojiman, die vraagt zich eerst een beetje af van wat gebeurt hier. Dan zie ik een zonnebrilletje opgaan en een duimpje omhoog. Ja, dit is de zomer voor Johan, lekker. Is hier ook Neil, die zegt, Jasper jongen, deze homies die hebben Lovely Day gesampled. Ja, kijk, dat is het een beetje inderdaad, ja. Bill Withers maakte way back dit prachtige liedje, Lovely Day. En inderdaad, Neil, Andersson Paak heeft dit gebruikt. Sire zegt ook, ja, dat is een sample van Lovely Day. Remmert zegt ook, hey, wat een goed gebruik van de sample. Tjeerd zegt, ja, het is niet helemaal mijn smaak dit.
1: When I wake up in the morning, love. And the sunlight hurts my eyes.
0: Ik zie ook Nino via de NPO luisteren. Die zegt, Jasper, ik heb speciaal hier een account voor aangemaakt. Andersson Paak, oftewel DJ Peewee, is zo'n heerlijke artiest. Het is zo veelzijdig, zo goed. Heerlijk, ook deze sample van A Lovely Day van Bill Withers perfect gebruikt. Het hele album komt eraan.
2: Nee, ga hit. Adela, Ain't in LA.
0: Maar
3: 3FM, mega hit.
0: Lekker volproefje toch?

0: blijft dit toch, hè? Ze stonden eerder dit jaar nog op Pinkpop. Ook daar. Gewoon heel erg leuk. You're the Sofa King van Royal Otis. Ja, zal ik het nu dan gewoon maar gaan zeggen? Want ik zie een berichtje van Quincy via de NPO Luisterapp. Die zegt, Jasper, gaat het ticketalarm vandaag nog af? Zou dat de vraag zijn of zou ik daar gewoon een antwoord op kunnen geven?
1: 3FM Ticketmaand.
0: Ja, want september is de ticketmaand bij 3FM. De hele zomer hoor je het beste van alle festivals. We beginnen op Paaspop, we gaan via Douwpop naar Pinkpop, Down the Rabbit Hole, Best Kept Secret, Lowlands, Into the Great Wide Open. Maar ja,

0: band blijft dit toch, hè? Ze stonden eerder dit jaar nog op Pinkpop. Ook daar. Gewoon heel erg leuk. You're the Sofa King van Royal Otis. Ja, zal ik het nu dan gewoon maar gaan zeggen? Want ik zie een berichtje van Quincy via de NPO luisteren. Die zegt, Jasper, gaat het ticketalarm vandaag nog af? Zou dat de vraag zijn of zou ik daar gewoon een antwoord op kunnen geven?
1: 3FM Ticketmaand.
0: Ja, want september is de ticketmaand bij 3FM. De hele zomer hoor je het beste van alle festivals. We beginnen op Paaspop, we gaan via Douwpop naar Pinkpop, Down the Rabbit Hole, Best Kept Secret, Lowlands, Into the Great Wide Open. Maar ja, daarna val je niet in een zwart gat. Dan gaan we gewoon alle zalen in. De hele maand krijg je elke dag de kans om tickets te scoren voor je favoriete artiesten. Dat was afgelopen maandag een geweldige showcase van Nothing But Thieves. Aanstaande zaterdag in Utrecht. Maar ook uitverkochte shows van Phoebe Bridgers, Jungle, Gracie Abrams, The Opposite. Vandaag maak je kans op tickets voor Sef. Dat wordt zijn eigen grootste show in Nederland tot nu toe. 10 december, AFAS Live, volledig uitverkocht. Maar jij kan er nog bij zijn. Wat je moet doen is eigenlijk vrij simpel. Je moet die NPO Luister-app eens een keer downloaden op je telefoon. Even dat NPO ID aanmaken. Dat is gewoon een minuutje werk en dan ben je gewoon in charge om deze studio te bereiken. En als je dat alarm dan hoort, dan is het een kwestie van één bericht naar de studio sturen waarom jij bij Sef vooraan moet staan. Ja, en wie weet heb je ze dan wel te pakken. Hoe simpel is dat? Hey, als je nu die NPO Luister-app downloadt op je telefoon, als je hem nog niet hebt, stuur alvast gewoon even een testbericht naar de studio, want dan weet je dat die werkt. Dan stuur ik je even een reply terug, hebben we dat allemaal gecoverd en dan weet je dat het goed zit. Bij 3FM de kans om de allerbeste live muziek te zien. Hoe lekker is dat? Over live muziek gesproken, Cameron Whitcomb komt naar Nederland. Die hoor je zo meteen. Kingdom of Fear, naar nieuwe muziek van Hote en Freddy. Dit is Touch Touch.

echt gewoon binnen een paar seconden uitverkochte show van 9 februari volgend jaar in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Je hoorde Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Over live muziek gesproken. Binnen nu en een half uur krijg je Bleach 93 in de 3FM Livebox. Dat is pas een geweldige live band, hé. Maar goed, ik wil je nu voorstellen aan een nieuwe Nederlandse band die je de komende maanden overal en nergens gratis kunt gaan zien in Nederland. Ja, en je zou dit wellicht gewoon ADHD-muziek kunnen noemen. Het is namelijk muziek met heel veel geluiden, met gekke bliepjes en bloepjes. En ik hou ervan, wellicht omdat het gewoon zo klinkt zoals het 24/7 in mijn hoofd eraan toe gaat. Maar goed, de popronde is dus begonnen. Dat betekent dat je nu elke week, donderdag tot en met zondag, alleen maar nieuwe muziek kan gaan ontdekken in het land. Gratis. En dat is echt van Groningen tot in Middelburg en van Limburg tot aan Noord-Holland. En een van de bands die je er absoluut moet gaan zien is de band Wilson A. Ze hebben afgelopen zaterdag afgetrapt in Nijmegen tijdens de eerste popronde. En daar was het volgens mij al een groot succes. Dit is gewoon zo goed, zo energiek en gewoon uit Nederland, hé. Check it out, nieuwe muziek van Wilson A bij 3FM. Dit is Wilson's at the Door.

0: zomer is inderdaad soort van ten einde.
1: 3FM, Ticketmaand.
0: Je zou kunnen zeggen dat dit de laatste zomer is. Nou, laten we het hopen van niet. We willen gewoon veel meer zomers met heel veel mooie festivals. Maar weet je, het mooie is, als die zomer dan voorbij is, dan krijg je het clubseizoen. Dan krijg je dus de 3FM Festivalmaand. Morgen tickets voor Phoebe Bridgers, hé, niet normaal. Vrijdag voor Lemmer, zaterdag voor Bente, zondag voor Jungle. Allemaal uitverkochte shows. Net als vandaag de uitverkochte show van Sef. We gaan eens even iemand bellen die daarbij wil zijn. Het zijn de meest gewilde kaarten van vandaag natuurlijk, in de ticketmaand.
2: Yes. Hallo?
0: Hey, hallo.
2: Goedendag.
0: Goedendag, met Jasper van 3FM.
2: Hallo.
0: Met wie spreek ik dan? Want je hebt je nog niet netjes voorgesteld, jongen.
2: Oh, excuses. Hoi, met Stan.
0: Hey Stan, met Jasper van 3FM. Goed kennis te maken, want jij bent groot fan van Sef. Waarom?
2: Zeker, zeker. Nou, mijn vriendin heeft mij geïntroduceerd. Ik ben zelf... ik lig in een andere hoek, meer de EDM.
0: Ja.
2: En ik heb haar ongeveer 1,5 jaar geleden leren kennen. En zij heeft me helemaal fan van Sef gemaakt.
0: Wat geweldig. Weet je nog wanneer je voor het eerst dacht... oké, dit doet wel wat met die muziek?
2: Toen was net zijn nieuwe album uit, Lieve Monsters. En die had ze doorgestuurd. En toen, die heb ik eigenlijk van begin tot eind geluisterd. En dat raakt wel wat. Zeker het politieke randje en zo erin vond ik echt heel vet.
0: Nou kijk, je hebt Ed Sheeran en je hebt Sef. Laten we het zo zeggen vandaag op zo'n dag.
2: Ja, zeker. De twee uitersten.
0: Exact, ja. Hij zou het voorprogramma eens een keer moeten doen. Dat zou wat zijn. Hey, Sef gaat zijn grootste show tot nu toe geven in AFAS Live. En Stan, jij bent erbij.
2: Yes! Woe! Wat goed.
0: Heb ik nog wel één vraag aan je? Ga je je vriendin meenemen?
2: Ja, zeker. Die neem ik zeker mee.
0: God, het zou nu wat zijn als je zegt van nee, die blijft wel gewoon thuis. Ja.
2: Nee, ik neem haar zeker mee.
0: Stan, veel plezier daar. Je gaat Sef zien in AFAS Live. En dankjewel. Ik denk dat je daarna nog groter fan gaat worden.
2: Yes, zeker. Dankjewel.
0: Het is 3FM, 3 voor 12 radio. Met zometeen nieuwe muziek uit Nederland. Na de band die later dit jaar in de Ziggo Dome staat. Ook hiervoor tickets bij 3FM in de ticketmaand. Het zijn de legends van Fontaine's DC. Dit is Marianne.

0: en Hounds of Love. En daarvoor Fontaine's DC en Marianne. Alsof ze dat gewoon samen hebben gemaakt met Kate Bush qua sound.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Hey, we stellen je bij 3 voor 12 Radio op 3FM elke dag voor aan heel veel nieuwe muziek. Maar als die nieuwe muziek uit Nederland komt, dan heeft het eigenlijk altijd even een streepje voor. Daarom elke dag rond 9:15 de Hollandse Nieuwe. Ja, en ken je Bumblebee Boy nog? Het zou zomaar kunnen zijn dat je het nooit gehoord hebt, maar als je het kent, dan weet je het wel. De gast in het Imker, in het Bijenpak. Sensationele live act uit Nederland, ook gespeeld op Eurosonic en zo, dat soort festivals. Nou, Bumblebee Boy is ons helaas komen te ontvallen. Maar gelukkig is daar inmiddels Tom Forever. En die brengt naar eigen zeggen pure entertainment. Ja, ik moet toch even inchecken, want het is nogal een bijzondere single. Hallo Tom Forever.
2: Good evening, my sweet angels, and happy Wednesday. It's Tom Forever here. And it's with a pounding heart and quivering lungs that I proudly share with you my new single, Tunnel of Love. As an activist for pure entertainment, I love theme parks. This song reaches deep into the annals of theme park history and pulls out a tale of romance, pride, nascent sexuality, and erotic spanking, all set within the darkest tunnels of a theme park ride. So listen well, and if you're moved enough to want to see this live, then I urge you to come to one of my upcoming shows. I'll be performing at Here's the Thing Festival in Tilburg on 10 October and Parkerfest at Skate Cafe Amsterdam on 17 October. So step into the tunnel of love. Hold on tight, and I'll see you on the other side, breathless, whiplashed, and spanked red raw. Sending lots of love to all 3 for 12 listeners out there. Have a wonderful evening and sweet dreams tonight. I'll see you there. Forever,

Kun je niks anders over zeggen dan pure entertainment, toch? Jorde Tom Forever, ooit geboren in Australië, nu al jaren wonend en werkend in Nederland. Jorde, Tunnel of Love.

0: heerlijke tracks.
1: Kijk, dat is leuk, hè? Corrie via de NPO Luister App, die wordt heel blij van 3 voor 12. We zijn er elke maandag tot en met donderdag tussen 9 en 11 met heel veel nieuwe muziek. Ja, en zometeen in de 3FM Livebox een band die, als je die één keer gehoord of gezien hebt, ja, je gaat die nooit meer vergeten. Ze heette Bleach 93. Je hebt ze vast recent op 3FM in de avond gehoord met deze.

in Amsterdam. 4 pre-sales. Ja, zie daar maar doorheen te komen, hé. Eline, van achter de schermen is het gelukt. En ik hoop jij ook, hé. Charlie XCX in de Ziggo Dome. You're the Spring Summer 26. Binnen nu en een paar minuten de allerbeste liveband in de 3FM Livebox. Zometeen Bleach 93.

0: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
1: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
3: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS.

0: 2,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost, Autotaalglas.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: 3FM. Zet je schrap voor een flinke portie gitaargeweld in de 3FM Livebox. Zometeen Bleach 93. Heb je daar zin in? Meld je je in de NPO Luister-app.
9: Dorald Megens met het NOS-journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep Centrum Links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente. Dat gebeurt voor het eerst in 3 jaar om prijsstijgingen in de VS af te remmen. De rentestand heeft grote invloed, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
10: Op de rente van die centrale bank zijn een hoop andere leningen natuurlijk ook weer gebaseerd. Hypotheek op dit moment betaal je misschien 6-7% voor in Amerika. Dat is best hoog. Trump wil dat dat naar beneden gaat.
9: Daarom had Trump een nieuwe voorzitter aangesteld bij de centrale bank. Maar die kan niet in zijn eentje besluiten over de rente. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente problemen met bruggen voorkomen hadden kunnen worden als het Rijk meer zou investeren in infrastructuur. Dat zegt de provincie nadat vanmiddag bekend is geworden dat er scheurtjes zitten in de westelijke Zuurhofbrug in de A15. Ook bij de Merwedebrug in de A27 zijn al maanden problemen. Het provinciebestuur van Zuid-Holland hoopt dat de landelijke politiek gaat inzien dat goede wegen essentieel zijn voor de woningbouw en de economie. In Italië wordt de wegenbelasting volgend jaar afgeschaft. De regering doet dat als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. De maatregel kost de regering meer dan 2 miljard euro. Volgens critici is het vooral bedoeld als campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Het weer vanavond en vannacht wordt het droger. Het koelt af naar 13 graden. Morgen begint droog met wat zon, maar al snel volgt vanuit het westen bewolking en regen. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: 3FM.
11: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Je kiest niet voor staar. Maar je kan wel kiezen voor Bergmann Clinics. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Tijdens de Cathay Pacific Sale zult u merken dat de service niet minder attent is, het eten niet minder verrukkelijk en het entertainment niet minder uitgebreid. Het enige dat minder is, zijn de prijzen. De Cathay Pacific Sale. Move beyond the noise.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: September is iedere dag jouw kans op tickets.
17: September is 3FM ticketmaand.
16: Vandaag jouw kans op tickets voor
17: Seth.
16: 3FM.
17: VPRO.
16: Jasper Leijgens.
8: Nou, ik zou zeggen, kijk nu alvast mee via de NPO Luisterapp of via 3fm.nl/live. Zometeen hier Bleach 93 na muziek van Lemmer en deze Phoenix.

0: 3FM, Lemmer en Best One. Mocht je nou denken, ik vind het erg leuk, dan zou ik aanstaande vrijdag naar 3FM luisteren voor de tickets. Het is namelijk ticketmaand bij 3FM. Elke dag kans op hele goede live tickets. Morgen is het Phoebe Bridgers dag. Er zijn ook exclusieve tickets, want die show is volledig uitverkocht. Zaterdag ook nog Bente, zondag ook nog Jungle. Hey, over goede live muziek gesproken. Afgelopen zondag, wellicht was je er ook bij in de Bitterzoet in Amsterdam. De kans is groter dat je er niet was, want stijf uitverkocht en een uitpuilende toko.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio, met vanavond.
0: Ja, de band Bleach 93. 3 voor 12 Radio brengt je wekelijks de beste nieuwe muziek, maar ook heel veel live muziek. Ja, en afgelopen zondag was ik met, ik denk, 200 andere getuigen van een hele speciale show. Zweet op het dak, morspits van begin tot het eind. Afgelopen zondag speelde Bleach 93 in die zaal in Amsterdam in de Bitterzoet. Ja, ik zou zeggen, denk aan dikke gitaren, 90s grunge attitude, maar dan helemaal van nu. Ze waren een paar uur na die show, maandagochtend hier bij 3FM, en stonden toen in de 3FM Livebox. Ik wil je meenemen naar de band Bleach 93. Dit is de tune die je de afgelopen tijd vaker op 3FM hebt gehoord. Dit is Bleach 93 live. Dit is Figure 8.

zeg. Bleach 93, you're the figure 8 op 3FM. Live bij 3 voor 12 Radio in de Livebox. Ik zie Mark direct via de NPO luisteren en zegt... Ja, figure 8, Bleach 93 live, dit is gaaf. Henriette zegt ook, wow, vet. Dirk zegt, ja, zeker was ik erbij afgelopen zondag. Femke die zegt, Bleach is zo insane cool. Ze worden echt gigantisch groot over een paar jaar. Ja, dat geloof ik ook. Ik geloof daar alles van. Zometeen een uitgebreid gesprek met ze en meer live muziek. Nou, deze van Doja Cat en SZA. Dit is Kiss Me More.

Ze lopen nog even naar de versterker. Om het laatste gitaargeluid eruit te laten donderen. Ja, dit is hoe je live muziek maakt, toch? You're the Bleach 93. Ik zie Dirk via de NPO luisteren. Die zegt, Jasper, ik zag ze voor het eerst op Left of the Dial, een festival in Rotterdam. Ik heb ze in de Bitterzoet gezien. En ze hinten gisteren naar een nieuwe show in Nederland. Wanneer? Ik wil meer. Ja, ik wil ook meer van dit. Ze hebben me beloofd dat het volgend jaar gaat zijn. Waar, wat, hoe, dat gaan we in de gaten houden. We gaan de komende tijd Figure 8 ook nog vaak voor je draaien. Martin zegt ook heerlijk dat ze terugkomen. Wat een prachtige band is dit. Johan die zegt ook eindelijk dit is even live horen. Het is ontzettend goed. Ik ga gewoon mosje in mijn woonkamer. Ja, ik snap dat wel.

Hey, wat is eigenlijk jouw laatste muzikale ontdekking geweest? Waarvan denk je, Jasper, dat moet je eigenlijk leren kennen? Ik vind het altijd tof om van je te horen. Maar ik vind het ook leuk om van Eva te horen. Eva Kleven hoor je elke maandag en dinsdag met 3 voor 12 radio. Zometeen heeft ze een muzikaal tipje voor me. Maar eerst tip ik jou deze. De nieuwe Radio Free Alice.

Dus laten we even een spelletje doen. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

0: Zweefplaat.
1: Hey Jasper, Yakşamlar, oftewel goedenavond in het Turks. Ja, ik ben de komende 2,5 week niet in de studio, maar lekker op vakantie in Turkije. Dus ik dacht, ik begin hem even Turks, maar ik ga nu door naar de UK, jouw favoriete land. Voor een artiest genaamd Rachel Chinariri. En zij heeft een nieuwe single uit. Dat komt op haar album dat volgende maand uitkomt te staan. Make Believe heet die. En het is zwoel, het is sensueel, het heeft iets van de 80's. Het is een soort lekkere, glitterende backdrop. Het is een track die ik heel graag met je wil delen, omdat ik benieuwd ben wat je ervan vindt. En mocht je nou afvragen hoe zij live is, tegenover jou zit onze producer Eline. En die heeft er afgelopen weekend zien optreden. Daar liet ze ook al wat van haar nieuwe werk horen. Dus als je wil weten hoe dat is, vraag het even aan Eline. En ik ben heel benieuwd wat je van deze vindt. Dit is Make Believe. En tot over 2 weken. Doei!

wellicht de lastigste spellen bandnaam of artiestennaam sinds Evanescence. Zie dat maar eens te googelen. Het is namelijk Rachel Chinoriri. Make Believe. Tipje van Eva Kleven. Eva, ik vind het leuk. Ik ga dat album ook even checken. Ik ben zeer benieuwd. Eline die heeft het inderdaad gezien en die zei van... dit paste perfect bij de mirrorball, de discobol die mee was. Over disco gesproken, de Bless Madonna kan er ook wat van. Dit is Serotonin Moonbeams bij 3FM.

bij 3FM. Met aanstaande zondag kans op tickets voor deze band Jungle en Someday Somewhere. Het is 3 voor 12 radio, je ontdekt hier de allerbeste nieuwe muziek. En er is één band die mij sinds 2019 gewoon altijd aan het hart gaat, en dat is de band Sportsteam. Ze zijn lange tijd niet echt in Nederland geweest. Ja, vorig jaar een keer in 013 op hun toch naamgenoemde festival, Here's the Thing. En ze hebben nu een nieuwe tune uit, die heet Billy. En dat brengt me gewoon weer een beetje terug naar de eerste dagen dat ik deze band leerde kennen. Het is gewoon energiek, het is een beetje gruizig, maar vooral heel erg grappig qua lyrics ook. Sportsteam is terug op de radio. Dit is Billy. Fuck you.

0: Er is een melding van een spookrijder. Rijd je op de A28 van Zwolle naar Assen, dan kom je tussen knooppunt Hogeveen en afrit Westerbork een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A28 van Zwolle naar Assen, dan kom je tussen knooppunt Hogeveen en afrit Westerbork een spookrijder tegen.
1: En Jorde, Billy van Spookrijder.

0: doe.
1: Librevuurwerken.nl.
2: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
7: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
9: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
10: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
9: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
11: Werk jij graag met je hoofd en met je handen? Ontdek de grafische industrie, een wereld vol machines en techniek. Ga jij het maken? Bekijk de banen op indruk.nu.
12: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
13: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
14: Zelf zien hoe het wordt gemaakt? Bezoek de Week van de Grafiemedia. Check indruk.nu.
15: 3FM. Hey, goedenavond. Het is de 11 uur 's avonds. Ik moest even kijken naar de klok. Het laatste nieuws krijg je van de NOS.
16: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. In Zweden hebben de centrum-linkse oppositiepartijen de verkiezingen gewonnen. De partijen komen samen tot 175 zetels in het parlement. Sinds zondag was onduidelijk welk politiek blok het grootste zou worden. Met 99% van de stemmen geteld roept de Zweedse publieke omroep centrum-links uit tot winnaar. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson heeft één zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. Ja, 21 gaat niet met de volledige begroting instemmen die door de coalitie is opgesteld. Dat zei partijleider Eertmans bij de algemene beschouwingen die al een hele dag duren. Eertmans wil per begroting kijken of zijn partij die steunt. Pro-leider Klaver zegt dat zijn partij helemaal geen begrotingen zal steunen als er per onderdeel deals met Ja 21 worden gemaakt. CDA-leider Bontebal hoopt dat de partijen vooral samen naar oplossingen willen kijken. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief en wil ze de Italianen tegemoetkomen. Auto's met een zware motor of mensen met meerdere auto's blijven wel belasting betalen. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. Een Belgische politicus heeft gisteren 13 uur lang vastgezeten op de wc. De man was gistermiddag na een vergadering in het Vlaams parlement naar het toilet gegaan, maar kreeg de deur niet meer open. Zijn telefoon had hij niet bij zich en de meeste collega's waren al naar huis. Pas de volgende ochtend werd hij ontdekt door een schoonmaker. Met een koevoet werd de politicus bevrijd. Vanwege zuurstofgebrek moest hij voor controle naar het ziekenhuis. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen begint droog, maar al snel volgt bewolking en regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Ster. Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op KLM.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
2: Hoor je dat? Lekker, hè? Even je hoofd leeg en je batterij vol. Dat noemen we opvriezen. Opladen op zijn Vries. Ontdek het op friesland.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ook opvriezen? Ontdek het op friesland.nl.
4: Nu bij DA, alle Lucovitaal vitamine, voedingssupplementen en verzorgingsproducten. 2 plus 3 gratis.
5: De vriendelijke specialist DA.
6: September is iedere dag jouw kans op tickets.
7: September is...

The Neighborhood bij 3FM en Sweater Weather. Hoor jij dit geluidje wel eens? Zo ja, dan ben je goed bezig. Zo niet, dan moet je denk ik net als ik even je best gaan doen. Want een van de grootste DJ's van de wereld, uit Nederland, heeft een gigantisch groot plan. Dat gaat niet gebeuren in ons eigen land, maar het wordt wel heel erg vet. Hoe en wat weet je binnen 4 minuten. Nou, Milo laat het lukken. My boy season.

Dit geluidje. Hoor jij dat vaak of hoor je dat eigenlijk nooit? Dit geluidje. Is namelijk het geluid van Duolingo. Als je een taal aan het leren bent en dan heb je het goed gedaan, weet je. Dan hoor je dit zo van, hé, je hebt een goed antwoord gegeven, je hebt het goed geleerd. Ik heb een tijdje Engels geprobeerd te leren. Tenminste, om daar wat beter in te worden, want mijn Engels is not so good, zeg maar. Dus ik heb een tijdje die app gehad. Ik denk dat ik het, zeg 2-3 weken goed heb gedaan. Daarna is het vogeltje overleden. Ik wil het nu niet eens meer bekijken, dat icoontje van die app. Het is dramatisch. Maar ik zou het toch erbij pakken. Ik weet niet hoe jij zit in jouw pols, maar we moeten eigenlijk even dit zinnetje leren. Vitami na novim show chesto. Ik ga het niet herhalen, want dat is echt veel te moeilijk. Maar het komt erop neer. Welkom bij de nieuwe show van Chesto in het Pools. Want daar gaat de man die je net hoorde, Chesto, die gaat daar een concert geven in een stadion. En dat is voor het eerst in 22 jaar dat hij dat weer doet. 31.000 mensen, al zijn grote hits. Van de Zero's tot nu gaat hij doen. En die show die duurt 4 uur lang. 4 uur lang een show. Nou, hij is een tijdje weg geweest uit de stadions, maar hij weet nog precies hoe hij een show neerzet wat dat betreft, hoor. Chesto hoorde je dus bij 3FM met Lelo in je late avond. En Cat's Eye zometeen naar Nirvana.

0: Loser van Tame Impala hoorde je bij 3FM. In je late avond, 3 minuten voor 11:30. Goeie avond. Mijn naam is Anand, mochten we elkaar nog niet kennen. Aangenaam in dat geval. Ik sleep je die avond door richting je nacht met al je favoriete muziek. Alex Warren zometeen, Passenger. En ook Alesso en Sarah Larsson ga je horen met Words binnen een paar minuutjes al. Maar ik vind het ook lekker om te zien dat je in de NPO Luister hebt van je laat horen. Ik zie bijvoorbeeld een berichtje van Mabel. Ik kom net terug van een blind date. Was gezellig. Nou, er komt sowieso een tweede date. Heel wat lekker bezig wat dat betreft. Goed nieuws op de late avond. Pieter die is erbij. Die zegt, ik heb even mijn auto door de wasstraat gegooid met 3FM op de achtergrond. Ben je er laat bij, maar wel ook wederom lekker bezig zo op dat tijdstip. Jesse die pakt het lekker aan. Iets minder gezond, dat dan weliswaar.
1: Ik heb net een Turkse pizza gehaald. En ik stap nu op de fiets onderweg naar huis.
0: Hey, maar dat is inderdaad wel lekker. Dus eet smakelijk en geniet ervan. Zorg ik ondertussen voor de meeste

Justin hoorde hier bij 3FM. Je hoorde Words in je late avond. Hey, hoe ben jij met het meezingen van liedjes? Ben je daar goed in? Kan je dat een beetje? Of ben je dan net als ik? Dat je alleen maar een beetje loopt te mompelen. En er komen allemaal woorden uit je mond. Maar als ik je nu vraag, wat zing je nou eigenlijk? Dan heb je geen idee, toch? Nee, laten we heel eerlijk zijn. Dat is gewoon lastig. Ik ben er gewoon heel slecht in. De oplossing. Zometeen heeft alles te maken met één woord in een liedje. Wat het is, hoor je zo.

0: Alex Warren bij 3FM en Passenger hoorde je. Hey, ben jij goed in het meezingen van liedjes? Want ik heb denk ik de oplossing gevonden.
1: Muzikale. Muzikale overdoopjes.
0: Liedjes moeten we gewoon meezingen als het woord O erin zit. Ja, O kan je altijd meezingen, toch? Ik bedoel, dat kan je mee blaren. Je kan het nooit fout zingen. Het is altijd goed. Probeer samen met jou een lijst samen te stellen met allemaal van dat soort liedjes in de muzikale overdoses. En mocht jij nou zo'n liedje hebben gespot waar er eentje in zit, een O, kan je altijd achterlaten via de NPO Luister-app. Of je mag me even een DM sturen op Instagram als je dat makkelijk vindt. Dat is @AnanVerboom. Dus @AnanVerboom. Of een berichtje in de NPO Luister-app. Dat deed gisteren bijvoorbeeld Thomas via de NPO Luister-app. One Direction en Best Song Ever kwam die mee. Dat is zeker een hele goeie, dus die hebben we absoluut erbij. En van vandaag kwam Jona met eentje. Die stuurde via Instagram een berichtje naar mij. Die zei, ik moest meteen denken aan Kygo en Stole the Show. Nou, heb ik er ook even voor je bijgepakt.

zit hij ook in. Een mooie O voegen we toe aan de muzikale overdosis. En heb jij er dus ook eentje gespot? Laat het weten via de NPO Luisterapp of via mijn Instagram @AnandVerboom. En wie weet, hoor je hem morgen wel.

Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In. Hey, pas jij je makkelijk aan dingen? Dat je heel makkelijk overal tussendoor beweegt. De ene wil het zo, de ander die wil het weer zo. Misschien wel je baas op werk dat hij een bepaald maniertje heeft. Dat je denkt, oh ja, ga er wel gewoon lekker in mee, joh. En dan kom je thuis en dan wil je partner dat je weer op een hele andere manier dingen oplost of regelt. Kan moeilijk zijn. Ik bedoel, ik ben ook niet de makkelijkste. Ik ben niet heel flexibel wat dat betreft. Miley Cyrus daarentegen, dat lijkt wel een beetje de chameleon van de muziekwereld. Gaat eigenlijk alle kanten op, hè. Ik bedoel, zij heeft in Hannah Montana gezeten. Zij was toch wel degene op de Wrecking Ball. Weer een hele andere gedaante. Country zangeres is ze ook nog even geweest. En nu heeft ze helemaal zichzelf gevonden. Ja, in hoeverre we het moeten geloven, dat weet ik niet. Want ze heeft er volgens mij zichzelf al 80 keer gevonden. Maar ik moet zeggen, het is wel leuk. Ze is nu Miley. De Cyrus heeft ze afscheid van genomen. En ze heeft zichzelf helemaal gevonden op muzikaal gebied. Want het klinkt allemaal net even wat frisser. Net even wat persoonlijker. En het eerste voorbeeld hebben we nu al. Miley bij 3FM. Bass Persuades.

0: Maarten en een moment hoorde je bij 3FM. En Stromae komt er voor je aan. En het meest rare, random radiospelletje wat je gaat horen deze nacht.
1: Waar op de kaart? Hinnikt het paard?
0: Spelen we zo meteen. Ja, eigenlijk is het een beetje een kleine topo-test. Een beetje kijken of je goed bent in plaatsnamen herkennen. Ergens heb ik namelijk, denkbeeldig dan, een paard verstopt. Aan jou de vraag, waar is dat eigenlijk? En dan krijg je wel 3 hints voor van me. Zometeen spelen we dat rond 10 over 12. Maar ik dacht, ik geef je nu alvast de allereerste hint. Kan je er vast rustig over nadenken. Want mocht je het goed hebben, dan win je een Anan-zichtkaart. Een aanzichtkaart speciaal uit die plek. En een 3FM festivalkleedje. Komen jouw kant op als jij het goede antwoord hebt. En de eerste hint is namelijk de volgende. Je kan deze stad kennen van de beroemde Koppelpoort en de Kei. Dus je kan deze stad kennen van de beroemde Koppelpoort en de Kei. Mocht je een idee hebben welke plaats ik bedoel, dan ben je er sowieso heel snel bij. En dan mag je dat alvast laten weten via de NPO Luisteren.

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
5: Maak gezond eten en drinken betaalbaar en aantrekkelijk, zodat ieder kind gezond kan opgroeien in Nederland. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
6: Ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: 3FM. Welkom in je nacht, het is 1 minuut over 12 en je bent bij 3FM met Stromae zometeen en het laatste nieuws.
14: Lars Melitze met het NOS-journaal. Het blijft onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Daarover is urenlang gepraat bij de algemene beschouwingen die nog steeds bezig zijn. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, dat zei partijleider Eerdmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland en ook Finland en Noorwegen scoren goed. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Dat meldt de publieke omroep nu 99% van de stemmen is geteld. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als die zou winnen. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, vannacht alleen een enkele bui bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen. En het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: September is iedere dag jouw kans op tickets.
16: September is...

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All hoort hier bij 3FM. Ben je goed in het herkennen van plaatsen, van steden, van dorpen, weten waar ze bekend om staan? Dan ben je daar namelijk denk ik heel goed in het radiospelletje, het meest random wat je denk ik ooit gaat horen deze nacht. Waar op de kaart hinnikt het paard?
1: Waar op de kaart hinnikt het paard?
0: Ja, dit is echt een serieuze vraag. Je kan dit mysterie gaan oplossen namelijk door middel van 3 hints die ik je ga geven. En denk je het goed te hebben en laat je het antwoord weten via de NPO Luisterapp of door te bellen naar 0909-1336. Dan maak je kans op de Ananzichtkaart. Een Ananzichtkaart speciaal uit die plek en een 3FM festivalkleedje. Kan je dus winnen door het antwoord achter te laten via de NPO Luisterapp of in te sturen via 0909-1336. Even bellen ernaar. En die 3 hints zijn de volgende. Je kan deze stad herkennen van de beroemde Koppelpoort en de Kei. In september vindt hier het festival Into the Woods plaats in de bossen van de stad. En Piet Mondriaan is in deze stad geboren. Enig idee waar dat paard verstopt zit? Mocht je het weten, stuur het deze kant op via de NPO Luisterapp of 0909-1336. De beroemde Koppelpoort staat er, Into the Woods staat er en Piet Mondriaan is er geboren. Kom maar door via de app, laat maar weten.

0: De handjes omhoog in de NPO luisterrap door Barry Benson Boone. Ook nog op de playlist. Absoluut, je hoorde hem met Beautiful Things.
1: Waar op de kaart? Hinnakt het paard?
0: Ja, voor goede zin muziek zit je sowieso goed bij 3FM. En ook voor het meest random radiospelletje wat je vannacht gaat horen, denk ik. Waar op de kaart hinnakt het paard? Mocht je een idee hebben, dan kon je dat achterlaten via de NPO luisterapp. Spelen we iedere late avond samen. Je krijgt 3 hints van me steeds. En aan jou dan de vraag, ja, welke stad of welk dorp bedoel ik eigenlijk? De hints waren de volgende. Je kan deze stad kennen. Van de beroemde Koppelpoort en de Kei. In september vindt hier het festival Into the Woods plaats in de bossen van de stad. En Piet Mondriaan is in deze stad geboren. Ik denk dat de man met de meeste kennis in zijn hoofd heeft gereageerd via de NPO luisterapp. Patrick, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Hey, hallo. Kijk, het belletje er ook al bij. Wat goed.
2: Ja, ja.
0: Hey, jij hebt zoveel pubquizzen gemaakt in je leven. En op dit moment ben je er ook weer eentje aan het maken, hè?
2: Ja, ik ben een beetje bezig, ja.
0: Waar gaat hij over?
2: Wat ik wil.
0: Wat leuk. Waar gaat hij over, deze?
2: Van alles.
0: Ja, van alles. Je hebt toch een categorie meestal?
2: Ik ben nou bezig met een itemquiz, zeg maar.
0: Ja?
2: Verschillende items, dus 10 vragen per ronde. Bijvoorbeeld over landen en steden, 10 vragen.
0: Oh.
2: En dan artiesten, 10 vragen. Maar goed, ik ben nu met een mixquiz bezig. Die komt er ook tussen. Dus ja, dat heeft van allerlei vragen natuurlijk.
0: Ah, en dat heb je dus eigenlijk van al die categorieën pak je dan het allerbeste, om het maar even zo te zeggen. En dan moet je dus eigenlijk van alles iets weten.
2: Nee, gewoon echt per item landen en steden heeft gewoon aparte vragen. Artiesten hebben aparte vragen.
0: Oh zo,
2: vragen.
0: Ja precies. Ja, okay.
2: En een mixquiz is gewoon van alles wat.
0: Ja, nou ja, maar dan is jouw eigen kennis door de jaren heen ook wel heel groot geworden, toch?
2: Ik heb zo vaak gedacht van waarom zou ik me niet opgeven voor die tv-shows.
0: Ja.
2: Weekend Miljonairs of zo.
0: Nou dat
2: wat
0: ja, je kan zoveel geld verdienen jij.
2: Ja, nou ik hoop het.
0: Maar waarom doe je het niet?
2: Ja, kijk, ik woon in Appingedam, hè.
0: Ja, dus, Appingedam, daar kan ook een mooi huis komen te staan.
2: Ja, nee, tuurlijk, maar ik bedoel, de rit daarheen, naar Hilversum of Amsterdam of waar het ook allemaal is.
0: Ja, dan maar gewoon lekker meedoen met een radiospelletje via de telefoon, hè.
2: Meerdere dagen dat je er moet zijn, dus...
0: Ja, joh. Nee, dan gewoon lekker via de telefoon meedoen. Dat is een stuk makkelijker, toch?
2: Ja, nee, toch. Ja.
0: Hey, je was een quiz. Een van de categorieën is dus steden, plaatsen, dat soort dingen. Dan moet je dit ook weten. 3 hints over een bepaalde stad waar ik toch ergens dat paard heb verstopt. Waar denk jij dat die hinnikt op dit moment? Wat is het goede antwoord, denk je?
2: Het schoot door mijn hoofd, want ik heb in het verleden wel eens een keer een vraag gemaakt. En ik denk Amersfoort.
0: Amersfoort is helemaal goed, Patrick. Dus die Anansichtkaart en het festivalkleedje komen jouw kant op.
2: Hey, dank je.
0: Hey, wat lekker. Mooie avond nog. Hoi, hoi.
2: Yo, jullie ook.
0: Wil je nou ook meespelen? Morgen weer een kans rond ditzelfde tijdstip. 10 over 12, dan ben je erbij in het hoor.

0: vragen per ronde. Bijvoorbeeld over landen en steden, 10 vragen. Oh. En dan artiesten, 10 vragen. Maar goed, ik ben nu met een mixquiz bezig. Die komt ook tussen. Dus ja, dat heeft van allerlei vragen natuurlijk.
1: En dat heb je dus eigenlijk van al die categorieën pak je dan het allerbeste, om het maar even zo te zeggen. En dan moet je dus eigenlijk van alles iets weten.
0: Nee, gewoon echt per item, landen en steden heeft gewoon aparte vragen. Artiesten hebben aparte vragen.
1: Oh zo,
0: vragen.
1: Ja precies. Ja, okay.
0: En een mixquiz is gewoon van alles wat.
1: Ja, nou ja, maar dan is jouw eigen kennis door de jaren heen ook wel heel groot geworden, toch?
0: Ik heb zo vaak gedacht van waarom zou ik me niet opgeven voor die tv-shows.
1: Ja.
0: Weekend Miljonairs of zo.
1: Nou
0: of
1: dat ja, je kan zoveel geld verdienen jij.
0: Ja, nou ik ook.
1: Maar waarom doe je het niet?
0: Ja, kijk, ik woon in Appingedam, hè.
1: Ja, dus, Appingedam. En daar kan ook een mooi huis komen te staan.
0: Ja, nee, tuurlijk. Maar ik bedoel, de rit daarheen. Naar Hilversum of Amsterdam of waar het ook allemaal is.
1: Ja, dan maar gewoon lekker meedoen met een radiospelletje via de telefoon.
0: Het is meerdere dagen dat je er moet zijn, dus...
1: Ja, joh. Nee, dan gewoon lekker via de telefoon meedoen. Dat is een stuk makkelijker, toch?
0: Ja, nee, toch. Ja. Ja.
1: Hey, je was een quiz. Een van de categorieën is dus steden, plaatsen, dat soort dingen. Dan moet je dit ook weten. 3 hints over een bepaalde stad waar ik toch ergens dat paard heb verstopt. Waar denk jij dat die hinnikt op dit moment? Wat is het goede antwoord, denk je?
0: Het schoot door mijn hoofd, want ik heb in het verleden wel eens een keer een vraag gemaakt. En ik denk Amersfoort.
1: Amersfoort is helemaal goed, Patrick. Dus die Anansichtkaart en het festivalkleedje komen jouw kant op.
0: Hey, dank je.
1: Hey, wat lekker. Mooie avond nog. Hoi, hoi.
0: Yo, jullie ook.
1: Wil je nou ook meespelen? Morgen weer een kans rond ditzelfde tijdstip. 10 over 12, dan ben je erbij.

0: de rit daarheen. Naar Hilversum of Amsterdam of waar het ook allemaal is.
1: Ja, dan maar gewoon lekker meedoen met een radiospelletje via de telefoon.
0: Het is meerdere dagen dat je er moet zijn, dus...
1: Ja, joh. Nee, dan gewoon lekker via de telefoon meedoen. Dat is een stuk makkelijker, toch?
0: Ja, nee, toch. Ja. Ja.
1: Hey, je was een quiz... een van de categorieën is dus steden, plaatsen, dat soort dingen. Dan moet je dit ook weten. 3 hints over een bepaalde stad waar ik toch ergens dat paard heb verstopt. Waar denk jij dat die hinnikt op dit moment? Wat is het goede antwoord, denk je?
0: Het schoot op mijn hoofd, want ik heb in het verleden wel eens een keer een vraag gemaakt. En ik denk Amersfoort.
1: Amersfoort is helemaal goed, Patrick. Dus die Ananzichtkaart en het festivalkleedje komen jouw kant op.
0: Hey, dank je.
1: Hey, wat lekker. Mooie avond nog. Hoi, hoi.
0: Yo, jullie ook.
1: Wil je nou ook meespelen? Morgen weer een kans rond ditzelfde tijdstip. 10:50. Dan ben je erbij en dan hoor je de

Ja, brutaal. Dat je af en toe even de stoute schoenen aantrekt en denkt, ja, ik ga het gewoon doen, joh. Gewoon even proberen. Zeg maar alles wat ik niet heb in mijn leven. Ik twijfel veel te veel, denk overal over na. En je gaat zo meteen een meid horen bij 3FM. Ah, die heeft het gewoon gedaan. Ze heeft het geflikt en een waanzinnig resultaat neergezet.

Dan moet je gewoon even de stoute schoenen aantrekken en je moet het heft in eigen handen nemen. Ga ervoor. Dat zou een uitspraak kunnen zijn die mijn moeder zou zeggen. Het is zeg maar alles wat ik niet ben. En toch werkt het. Heeft Roxy Dekker bewezen? Ja, dat is echt zo. Je moet af en toe gewoon een beetje brutaal zijn en gewoon eens gaan roepen. Ja, ik zou wel in de arena willen staan. En voilà, ze staat er en uitverkocht. Het is ongekend. Ze is zo ongelooflijk jong. Ze is volgens mij 2 jaar jonger dan ik en ik ben 23. Dus dat is echt jong. En dan krijg je dit al voor elkaar. En dat, terwijl we eigenlijk al konden weten dat dit in haar hoofd zat. Want al voordat die show was aangekondigd, heeft ze dit stiekem al lopen teasen. Ik weet niet of jij dit hebt gezien. Maar de albumcover van de nieuwste album, Superstar, 2 weken eerder uitgekomen. Daar stond dus de arena op. Dus we konden eigenlijk al weten dat dit in haar hoofd aan het spelen was. En dat ze al zoiets had van, nou, ik zie het eigenlijk wel zitten. Ze was brutaal en ze heeft het waargemaakt. In de uitverkochte arena, waanzinnig goede muziek, prachtig album. Je hoort het natuurlijk hier bij 3FM. Roxy Dekker en de nieuwste Bare Minimum.

Dragons bij 3FM, je hoorde Radioactive. Hey, hoe zou jij het vinden om bij het concert te zijn van je favoriete artiest? Ik zeg maar bijvoorbeeld een Lemmer om daar ineens bij te zijn. Jungle kan je bij zijn. Phoebe Bridgers kan je bij zijn. En het kost je geen cent. Hoe dat werkt, hoor je zo meteen.

0: September is
1: 3FM Ticketmaand.
2: Je hoort het goed, september is Ticketmaand. Het is je favoriete maand van het jaar, want je maakt namelijk elke dag kans op kaarten voor jouw favoriete artiesten. Lemmer, Bente, Jungle, die ga je deze week nog horen. En vandaag staat in het teken van Phoebe Bridgers. Werkt heel simpel, hoor je het ticketalarm bij 3FM? Stuur een appje deze kant op met waarom jij daar zo ongelooflijk graag bij wil zijn. En word je teruggebeld live op de radio, dan krijg jij die kaarten en dan ga jij die kant op. Als ik je een kleine tip mag geven, zorg alvast dat je die NPO Luister-app dus van tevoren op je telefoon hebt gezet. Gewoon even downloaden, even een accountje aanmaken. Is misschien 1 minuut even vervelend, maar daarna kan je als allereerste deze kant op appen. En dan ben jij er misschien wel bij. Vandaag het ticketalarm dus voor Phoebe Bridgers. Ticketalarm horen is kaarten scoren hier bij 3FM.

Last Frequencies bij 3FM. Live It All hoorde je. En Green Day hoor je zo meteen. Basket Case komt er voor je aan binnen nu en een paar minuten. Heel veel van je favoriete muziek namelijk. Zonder het gebabbel van mij. Onder andere Turn the Lights Off ga je ook nog horen.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Dag 1 van de algemene beschouwingen gaat de laatste fase in. Nog 3 partijen mogen het woord voeren. Intussen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting, zei partijleider Eertmans. Hij wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel voorzichtig vooruit van wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. De genderkloof is het kleinst in IJsland. De verkiezingen in Zweden zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Het centrum-linkse blok komt op 175 zetels en dat is wat minimaal nodig is voor een meerderheid. Het rechtse regeringsblok van de huidige premier Kristersson lijkt uit te komen op 1 zetel minder. Kristersson hintte op een regering met radicaal rechts als hij zou winnen. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij reed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.